0: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Clara Live.

0: Tolvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
1: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Clara Life.

0: continuo.
1: Zes uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Iran heeft vannacht nieuwe aanvallen gelanceerd op Amerikaanse doelwitten in de Golfstaten. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Onder meer in Bahrein ging het luchtalarm af. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze communicatieantennes en radarsystemen van de luchtafweer heeft bestookt met drones. Ook Amerikaanse doelen in Kuwait zouden zijn geviseerd. De aanvallen van Iran volgen op Amerikaanse luchtaanvallen eerder vannacht. Iran meldt ook dat het de straat van Hormuz volledig heeft afgesloten en dat het zal schieten op elk schip dat door de zeestraat wil varen. Washington ontkent dat die vaarroute is afgesloten. Het is gisteravond opnieuw onrustig geweest in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en andere voorwerpen. De politie gebruikte daarna het waterkanon. De onrust komt er na een mesaanval maandagavond waarbij een man zwaar gewond raakte. Dinsdagavond kwam het al tot zware rellen en geweld waarbij woningen in brand werden gestoken. Het geweld was gericht tegen mensen van buitenlandse afkomst. De verdachte van de mesaanval is een man uit Sudan. Hij zit in de cel. Het is nog niet duidelijk wat zijn motief was, zegt journalist Arjen van der Horst uit Belfast.
2: Het gaat dus om een 30-jarige Soedanese immigrant die hier een tijdelijke verblijfstatus heeft. We weten nog steeds niet wat het motief achter de daad kan zijn. Wel melden verschillende Britse media dat de verdachte en het slachtoffer waarschijnlijk in hetzelfde wooncomplex woonden. En verder zegt de politie dat ze er nog steeds niet van uitgaan dat het hier om een terreurdaad gaat.
1: In Frankrijk is zanger Patrick Bruel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Er is sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel is er een klacht ingediend tegen hem over een aanranding die zou zijn gebeurd in de gebouwen van de Franstalige omroep RTBF. Maandag werd Bruel opgepakt. Het parquet vroeg dat hij in voorlopige hechtenis zou blijven, maar volgens een van zijn advocaten is Bruel voorlopig weer vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht. Bruel ontkent alle aantijgingen. Hij is 67 en vooral bekend van de hit Casser la voix. Van alle mensen die vorig jaar een woning kochten, is nu al 42% alleenstaande. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. Bij alleenstaanden valt de keuze meestal op een appartement, zegt Bart van Opstal van de Notaris Federatie.
3: Dikwijls appartementen die ergens gelegen zijn in de buurt van een stedelijk centrum, ofwel appartementen die interessant zijn qua prijsklasse. Maar een single koper moet natuurlijk nog veel meer dan andere kopers die meestal met twee kopen, letten op het budget.
1: Het aandeel alleenstaande kopers is het grootst in de leeftijdscategorie van 26 tot en met 30 jaar. Sport. De Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. De Red Dragons klopte vice wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen het thuisland Brazilië. En in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, hebben de New York Knicks de vierde finale wedstrijd gewonnen van de San Antonio Spurs met 107 tegen 106. De Knicks haalden in de match een achterstand van 29 punten op, de grootste comeback in de NBA Finals. Het staat nu 3-1 in matchen. Als New York zaterdagnacht wint, dan is het kampioen. En het weer, eerst opklaringen gevolgd door buien. In de namiddag zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en temperaturen tot 17 graden. Ook morgen veel bewolking met periode van regen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien. Goedemorgen. Ik hoop dat u een mooie avond had gisteren. Ik heb veel te lang naar het laureatenconcert van de Koningin Elisabeth-wedstrijd vanuit Bozar zitten kijken. Maar het was de moeite. We zijn donderdag 11 juni vandaag. Een hoogdag voor de voetbalfans onder u, want vanavond gaat het WK van start. Maandag komen de Rode Duivels voor het eerst in actie tegen Egypte. En de Rode Duivels zullen allemaal knalroze voetbalschoenen dragen. Dat is blijkbaar een nieuwe trend op het WK. Maar goed, misschien ligt u daar allemaal niet wakker van. In dat geval zullen we eens beginnen met Bach. Welkom bij Espresso.

Seid beglückt. Wees gelukkig, jullie beiden. Een stukje uit de Hochzeitskantate van Johann Sebastian Bach. Dat was sopraan Carolyn Sampson, samen met Bach Collegium Japan. En van Bach naar Beethoven nu, met het Busch Trio. Dat is bezig aan een integrale opname van de pianotrio's van Ludwig van Beethoven. Ze hebben vorige maand net deel 2 uitgebracht. En dat nieuwe album kon al op veel lof rekenen van muziektijdschrift Gramophone. A True Delight from Start to Finish. Dit album is een ware genot van begin tot eind.

0: Als je Beethoven speelt, word je onvermijdelijk meegesleept door de vreugde, de moed en de levenslust die in zijn muziek besloten liggen. Dat zeggen de leden van het Busch Trio over een nieuwe opname van weer een paar pianotrio's van Ludwig van Beethoven. Gisteren in Pompidou schoof de Vlaamse schrijver Rino Feys mee aan tafel. Hij stelde er zijn boek Bewijs dat je een mens bent voor. Dat is het waargebeurde verhaal van Laila en Ahmed. Ahmed is een Palestijn die al enige tijd in België verblijft, maar zijn vrouw, Laila, woont nog in Gaza. En die wil hij zo snel mogelijk naar hier krijgen. En terwijl de oorlog daar alles verwoest, voert Ahmed hier een strijd met administratieve procedures, regels en wachttijden. Rino Feys leerde Ahmed als collega kennen in de kringwinkel. En dat moet een heel bijzondere werkplek zijn. Dat vertelde hij gisteren aan Niki Aerts.
1: Als je in de wereldwinkel werkt, dan kom je plotseling in contact met heel wat nieuwkomers. En in mijn vorige leven had ik dat niet. Toen ik daar startte, een jaar of 13, 14 geleden, begon dat. En ik ben altijd nieuwsgierig geweest. En dat sprak mij aan om met mensen te praten en die verhalen te kennen. En ik denk, iedereen zou daar heel veel deugd van hebben om eens enkele maanden in de kringloopwinkel te werken. Er zijn trouwens vacatures bij ons, ik zeg maar even.
0: Ja, de koe bij de horens valt, ja. Dat weet ik.
1: Maar en dan snap je veel beter wat er eigenlijk aan de hand is met iemand en dat we eigenlijk allemaal samen maar mensen zijn. En dat er geen niet zoiets is als zij en wij en... dat het allemaal heel gewoon is en dat wij al heel veel problemen hebben met onze auto en met ons huis en met onze kinderen en met alles. En dat het verschrikkelijk is als je in een land leeft dat er nog eens een hoop problemen van bovenaf bovenop komen, dat er dat eigenlijk niemand verdient.
0: Dat is waar. Het nieuwe boek van Rino Feys heet Bewijs dat je een mens bent en is uit bij Borgerhof en Lambrechts. En het hele gesprek in Pompidou kan u opnieuw beluisteren via VRT Max.

Heel mooi nummer van Radiohead. True Love Waits. En dit was een versie van de Noorse jazzmuzikant Nils Petter Molvær, die dit najaar in Flagey staat, samen met de Griekse pianiste Tanja Giannouli. Espresso.

Romanza uit de sonate voor cello en piano van Johan Nepomuk Hummel met Quirine Viersen en Silke Avenhaus. Joseph Haydn voert het tempo een beetje op met deze finale uit zijn symfonie nummer 46.

0: En zo eindigt de symfonie nummer 46 van Haydn door Il Giardino Armonico. Het is 6:30. Dag Ton.
1: Goedemorgen Greet.
0: Ton, Iran heeft vannacht nieuwe aanvallen uitgevoerd.
1: Ja, op Amerikaanse doelwitten in de Golfstaten, Bahrein en Kuwait. Die aanvallen van Iran zijn een reactie op Amerikaanse luchtaanvallen eerder vannacht. Iran zegt ook dat de straat van Hormuz weer volledig is afgesloten. Maar de Verenigde Staten ontkennen dat die vaarroute dicht is. En het is gisteravond opnieuw onrustig geweest in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, door geweld van relschoppers tegen de politie. De onrust is er gekomen na een mesaanval maandagavond door een Soedanese man. Dinsdagavond kwam het dan al tot zware rellen en geweld. Dat geweld was gericht tegen mensen van buitenlandse afkomst. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Er is sprake van 13 slachtoffers. Maandag werd Bruel opgepakt. Het parket vroeg dat hij in voorlopige hechtenis zou blijven. Maar volgens een van zijn advocaten is Bruel voorlopig weer vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht. Hij ontkent zelf alle aantijgingen. En dan nog het weer. Eerst opklaringen, gevolgd door enkele buien. In de namiddag zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en temperaturen tot 17 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

Ami tout doux. Muziek van Pierre Desmoulins door het Solazzo Ensemble van Anna Danileskaya, die als nieuwe artistiek directeur van MA Festival Brugge een fijn programma samengesteld heeft met mooie namen. Il Pomodoro, Jean Rondeau, Vox Luminis en het ensemble Le Consort van violist Théotime Langlois de Swart, dat de 4 seizoenen van Vivaldi gaat brengen. Een opname van die muziek was al bijzonder fris en meeslepend, dus dat belooft voor dat concert op 8 augustus. MA Festival Brugge loopt dit jaar van 31 juli tot en met 9 augustus.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
2: Clara Live.

opgenomen in een afgelegen berghut in het noorden van Schotland. Windshelter van de Schotse pianist Fergus MacReady en zijn trio. En deze Franse gitariste komt op zaterdag 27 juni naar Flagey, naar het festival van de collega's van Musique 3. Van 25 tot 28 juni, ook een heel mooi programma. Contratenor Reginald Mobley komt, violist Lorenzo Gatto, pianist Thomas Enko en ook deze, Gaël Solal.

Een deel uit het gitaarconcerto van Heitor Villa-Lobos met Gaël Solal en l'Orchestre de Chambre de Wallonie op dit album er ook nog eens bij. Te gast op het festival Musique 3 dus in Flagey eind juni.

Jos van Immerzeel en Claire Chevalier met een van de Slavische dansen van Antonin Dvorak. En tot aan het nieuws van 7 is dit nog een stukje uit de enige symfonie van Leocadia Kasperova.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Iran zegt dat het de straat van Hormuz weer volledig heeft afgesloten na nieuwe aanvallen van de VS. Ook gisteravond was er weer geweld in Belfast en we blikken vooruit naar de start van het WK-voetbal vanavond. De Verenigde Staten hebben vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. En Iran heeft gereageerd met nieuwe aanvallen op de Golfstaten. Veerle de Vos, de Amerikaanse president Trump, heeft zijn dreigement van gisteren dan uitgevoerd.
1: Ja, dat klopt. Hè. Het Amerikaanse leger heeft bombardementen uitgevoerd op verschillende militaire doelen in Iran, in de buurt van Teheran en op steden in het zuiden, in de buurt van de straat van Hormuz. Gisteren dreigde president Trump met zware aanvallen omdat Iran geen haast zou maken met de onderhandelingen over een vredesakkoord. En in de loop van de nacht klonk dan het luchtalarm in de Golfstaten, Bahrein en Kuwait. En ook Jordanië werd het doelwit van Iraanse aanvallen. De Iraanse revolutionaire garde zou onder meer communicatieantennes, radarsystemen en een Amerikaans commandocentrum onder vuur hebben genomen. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz opnieuw hermetisch heeft afgesloten, maar de VS ontkennen dat. In elk geval staakt het vuren op zeer losse schroeven.
0: Veerle de Vos, dankjewel. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het gisteravond opnieuw onrustig geweest. Honderden jongeren wilden een hotel aanvallen waar migranten verblijven. Daarop ontstond er een gevecht met de politie. Katrien van der Schoot kwam gisteravond aan in Belfast en zag de ravage.
2: De railschoppers zijn weg hier op Antrim Road, maar heel de straat is een slagveld. Links van mij een overkop gedraaide auto, helemaal uitgebrand. Een beetje verder staat een uitgebrande bestelwagen en een heel huis hier is in vlammen opgegaan. De bewoners hier zijn doodsbang. Paul vertelt wat er gebeurd is.
3: It was like a war zone. I lived in Belfast city center during the troubles in the 70s. I've seen this before, but not here. This is a residential area.
2: De jongeren hadden het gemunt op een hotel met migranten hier wat verder aan de overkant. De politie was deze nacht met meer mankracht hier en heeft hen kunnen terugdrijven in deze straat. Maar het is duidelijk een tweede nacht van zeer zwaar geweld hier in Belfast.
0: Het geweld begon dinsdagnacht al nadat een Soedanese vluchteling een man had neergestoken in Belfast. De familie van het slachtoffer heeft al gezegd dat geweld niet de oplossing is. Het UZ Leuven gebruikt als eerste ziekenhuis ter wereld een nieuwe hersenscanner die hersenziekten zoals Parkinson, ALS en dementie veel vroeger kan opsporen. Het is alsof je voor het eerst een bril opzet, zegt professor Koen van Laren van het UZ Leuven.
4: Dit maakt dat wij heel kleine structuren die tot nu toe onzichtbaar waren, kunnen in beeld brengen. Helemaal diep in de hersenen, ook in de hersenstam, zelfs kernen in het ruggenmerg. Dat zijn bijvoorbeeld zaken die belangrijk zijn bij dementie, bewegingsstoornissen, ALS. Maar ook heel kleine hersentumoren, die kunnen wij nu in beeld brengen, zodanig dat wat we niet zagen op klassieke scanners nu gemeten kan worden en de neurochirurg ook kan ingrijpen.
0: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder laat zelfrijdende Tesla's toe op de openbare weg. De goedkeuring geldt voor alle Belgische wegen. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en van de rijstrook kan wisselen. De bestuurder moet wel op elk moment kunnen ingrijpen en blijft verantwoordelijk. Volgens de Ridder kan het systeem bijdragen aan de verkeersveiligheid, omdat het een defensieve rijstijl heeft en sneller en consistenter reageert dan mensen. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel officieel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Maandag werd hij opgepakt en verhoord. Bruel ontkent alle aantijgingen. Hij zit in de cel, maar is vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht. Uitleg door correspondent Frank Renaud.
5: De 67-jarige zanger is 2 dagen verhoord door de politie. 9 vrouwen beschuldigen de zanger van verkrachting, poging tot verkrachting, seksueel geweld en seksueel wangedrag. Voor 4 van deze 9 zaken is Bruel nu officieel aangeklaagd. In 4 andere zaken wordt hij later opnieuw verhoord en 1 zaak is verjaard. Justitie heeft nog 13 onderzoeken tegen hem liggen en in de Franse pers hebben zo'n 30 vrouwen hun verhaal gedaan over seksueel wangedrag van de zanger.
0: Vanavond start het WK-voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Mexico mag het toernooi op gang trappen tegen Zuid-Afrika en die wedstrijd heeft ook een Belgisch tintje. Tom Boudeweel blikt vooruit.
6: Het grootste WK ooit met 48 landen in plaats van 32. Wel, dat WK opent met een Belgisch tintje. Want Hugo Broos, 74 ondertussen, begint zijn afscheid als trainer met een duel tegen Mexico, een van de drie gastlanden. De eerste wedstrijd van maar liefst 104. Kleurrijk en exotisch wordt het zeker met het kleine Curaçao, Jordanië, Kaapverdië, Haiti en Oezbekistan. Maar uiteindelijk zullen het toch weer de sterkste landen zijn die ver doorstoten. De klassiekers, zoals Spanje, Frankrijk, Portugal, Engeland uit Europa, Brazilië en titelverdediger Argentinië. De landen dus met de grootste sterren en de mooiste voetbalgeschiedenis. En de Rode Duivels, zij moeten vechten in de schaduw na het bijna volledig verdwijnen van de gouden generatie.
0: En de vraag is of Mexico's stad klaar is voor dat WK. Want er zijn sinds vorige week hevige protesten in de Mexicaanse hoofdstad. Die worden georganiseerd door verschillende actiegroepen, maar het zijn vooral de onderwijsvakbonden die op straat komen voor een hoger loon en een betere pensioenregeling. Dat zegt correspondent Jan Albert Hootsen.
7: Ze hebben zelf gesteld dat hun doelen en de sociale zekerheid in Mexico belangrijker zijn dan het WK. En dat dit een offer is dat het land maar moet brengen. En dat zet natuurlijk enorme druk op de regering van Claudia Sheinbaum. Want een overgrote meerderheid van de mensen in Mexico-stad wil natuurlijk liever niet dat dit gebeurt.
0: De demonstranten willen de toegangswegen naar het stadion blokkeren en ook grote wegen afsluiten. En de Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. De Red Dragons klopten vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen het thuisland Brazilië. Het weer. Eerst opklaringen, gevolgd door enkele buien. In de namiddag zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en temperaturen tot 17 graden. Ook morgen veel bewolking met periode van regen en tot 19 graden dan. Zaterdag wordt het zonniger met maxima tot 20 graden. Vooraan in dit nieuws, de Verenigde Staten hebben vannacht nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran en Iran heeft gereageerd met aanvallen op de Golfstaten. Volgens Iran is de zeestraat van Hormuz ook weer volledig afgesloten, maar de Verenigde Staten ontkennen dat. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd.
9: Gitarist en componist Finesse is een van de sleutelfiguren in de elektronische muziek. Al meer dan drie decennia vindt hij zichzelf telkens opnieuw uit. Op 20 juni viert hij bij Bozard de 25e verjaardag van zijn doorbraakalbum Endless Summer, samen met videoartiest Lille Vem. Alle info op bozard.be. Samen met Clara.
8: Espresso met Greet Samien.
10: Goedemorgen. Vanavond begint inderdaad het WK voetbal. En als u daar niet wakker van ligt, dan is er nog altijd eerste hulp bij Klassiek op donderdag. Welkom weer bij Espresso.

Met mandoline en al. Deze chanson napolitaine van Cécile Chaminade. Dat waren Raffaele La Ragione en pianofortespeler François Dumont. En dit komt uit een keuze van Clara van vorig jaar. The Red Maple Leaves, een lied van Wilhelm Gross. Uit het album Be Still My Heart van bariton Christian Immler en pianist Helmut Deutsch.

The Red Maple Leaves van Wilhelm Gronsz. Een bitterzoete herinnering aan de dag dat de verteller zijn geliefde vond, te midden van de vallende rode esdoornbladeren. Het waren Christian Immler en Helmut Deutsch. Ik heb nieuws voor iedereen die van de oude meesters houdt. Maar u moet wel snel zijn. Want tot zondag 5 juli kan u in het museum Plantin Moretus in Antwerpen een zeldzame tekening van Jacob Jordaens uit het midden van de 17e eeuw bewonderen. De Triomf van Minerva heet ze. Minerva is de Romeinse godin van de vrede en Jordaens tekende haar terwijl de oorlogsgod Mars verslagen aan haar voeten ligt. Het is eigenlijk een voorontwerp van een schilderij, alleen is niet duidelijk of dat schilderij er ook echt gekomen is. De Vlaamse overheid betaalde 125.000 euro voor de tekening en geeft ze nu dus in bruikleen aan Museum Plantin Moretus, waar u ze tot 5 juli kan bekijken. En daarna gaat ze weer naar het depot, want ja, tekeningen kunnen nu eenmaal niet goed tegenlicht. Espresso.

Een van die concerti grossi van Arcangelo Corelli door de Académie für Alte Musik Berlin. We doen er nog een vet trompetje bij nu en de heerlijke stem van Izzy Chivers.

blijft toch zo'n goed nummer. Moaning, met zangeres Issy Chivers en trompetiste Olivia Cattell. En zo is het bijna half acht. Goedemorgen iedereen.

0: Een deel uit het 13e strijkkwartet van Nikolaj Miaskowski door het Borodin strijkkwartet. Het is 19:30, Toon.
1: Goedemorgen.
0: Toon, er zijn nieuwe aanvallen geweest tussen de VS en Iran vannacht.
1: Ja, president Trump had er gisteren al mee gedreigd en het Amerikaanse leger heeft dus verschillende luchtaanvallen uitgevoerd, onder meer in de buurt van de Iraanse hoofdstad Teheran. Iran heeft dan weer Amerikaanse doelwitten in de Golfstaten aangevallen en Iran zegt ook dat de zeestraat van Hormuz liever weer volledig is afgesloten. De Verenigde Staten ontkennen dat wel. Het is gisteravond opnieuw onrustig geweest in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, door geweld van relschoppers tegen de politie. De onrust is er gekomen na een mesaanval maandagavond door een Soedanese man. Dinsdagavond kwam het dan al tot zware rellen en geweld dat gericht was tegen mensen van buitenlandse afkomst. En vanavond start het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Mexico mag het toernooi op gang trappen tegen Zuid-Afrika. Maar er is veel onrust in de Mexicaanse hoofdstad. Er zijn protesten van verschillende actiegroepen, vooral van de onderwijsvakbonden, die een hoger loon en een betere pensioenregeling willen. De demonstranten willen vanavond ook de toegangswegen naar het stadion blokkeren. En dan nog het weer. Eerst opklaringen, gevolgd door enkele buien. In de namiddag zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en temperaturen tot 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: De Vlaamse en Franstalige socialisten van Vooruit en PS zijn doorgaans goede vrienden. Maar de rel rond Conor Rousseau's voorstel voor een bootcamp toont hoe de twee partijen toch verder uit elkaar groeien, ziet Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Les Engagés zit ook al lang niet meer op één lijn met CD&V. En bij de liberalen is er bij momenten zelfs sprake van een vijandige overname. Georges-Louis Boucher speelt met het idee van een MR Vlaanderen. En anders koopt die domeinnaam dan maar meteen op. De Groenen kunnen nog wel door één deur, maar verder lijken er geen politieke families meer te zijn. Vlaanderen en Wallonië worden politiek al maar meer verschillende werelden, waarvan de partijen elkaar vooral nog vinden wanneer er een regering moet worden gevormd. Bij de beursgang van SpaceX wordt Elon Musk zelf als een risico omschreven. Hij combineert alle macht en is nauwelijks te corrigeren. Maar die concentratie van rijkdom en invloed raakt ook de samenleving, ziet Lieven Sioen in de Standaard. Via X geeft Musk geregeld een megafoon aan extreemrechtse retoriek, terwijl zijn besparingsdrift onder meer de gezondheidszorg in Afrika onder druk zet. Tegelijk presenteert hij ruimtekolonisatie als antwoord op de bedreigingen waarmee de mensheid kampt. Dat klinkt minder als een utopie en meer als een dystopie. Omdat we de aarde dreigen uit te putten, zou dan de oplossing zijn om een andere planeet te zoeken? Dat Belfius niet naar de beurs trekt, is volgens Peter de Grote van de Tijd een gemiste kans. Een gedeeltelijke beursgang had de overheid geld kunnen opleveren, spaarders een toegankelijk volksaandeel kunnen bieden en de slabakkende Belgische beurscultuur nieuw leven kunnen inblazen. De bezwaren tegen een beursintroductie lijken vooral ingegeven door angst voor controleverlies en buitenlandse aandeelhouders. Uiteindelijk legt het dossier vooral een oude vraag bloot. Wat wil de overheid eigenlijk met een bank waarvan ze nog altijd de enige eigenaar is? Vanavond start het WK voetbal met de VS als een van de gastlanden. En wat voor een gastheer is het, stelt Bart van Eekhout in de Morgen. Waar andere landen zo'n toernooi gebruiken om te tonen hoe open en succesvol ze zijn, gaat de VS voluit in zijn huidige repressieve migratiepolitiek. Het meest recente dieptepunt is de weigering van een Somalische scheidsrechter. Een man die wordt beschouwd als de beste scheidsrechter van Afrika, nota bene. Maar het Trump-regime moet hem niet. En dan is deze gastheer ook nog eens de aanvallende partij in een lopende oorlog. De FIFA zwijgt gedwee en de regering Trump blijft zich op de borst kloppen. Dominique Klaas voegt daar in het belang van Limburg nog enkele absurde voorbeelden aan toe. Iran neemt deel, terwijl de VS daar een oorlog mee voert. Maar de Iraanse delegatie wordt wel tegengewerkt, omdat veel leden geen visum krijgen. De Iraniërs moeten dan maar naar Mexico verkassen. En voor Iraanse fans worden de tickets ingetrokken. En dat terwijl er in de VS zo'n 1 miljoen mensen uit Iran zijn gevlucht voor het harde regime daar. De FIFA laat begaan en zegt dat het de organiserende landen zijn die instaan voor de immigratieprocedures. De morele lat van de FIFA heeft nooit hoog gelegen, beaamt Chris van Marcinel in Gazet van Antwerpen. We krijgen een WK-voetbal in een land dat niet van voetbal houdt, waar de tickets buitensporig duur zijn en waar zoveel supporters uit Afrikaanse en Aziatische moslimlanden geen visum hebben gekregen, dat het wellicht een westers gebeuren zonder veel kleur wordt. Van de FIFA moeten we geen ethische bezwaren verwachten. Die liet ook het WK doorgaan in het fascistische Italië van Mussolini in 1934. In Argentinië in 1978, toen dat land een militaire dictatuur was. En in Rusland in 2018, toen Poetin al 4 jaar de Krim en de Donbass bezette. Ook toen is daar met veel verontwaardiging over geschreven. Maar dan werd de eerste bal op het veld gelegd en was er alleen nog voetbal en supportersplezier. De magie van voetbal doet de rest vergeten. Zo gaat het telkens weer en daar is blijkbaar niks aan te doen. Arme Amerikanen, zegt Peter Meijlemans in het Nieuwsblad. Trump beweert al weken dat een deal met Iran dichtbij is en Trump beweerde dat de militaire kracht van Iran totaal was vernietigd. En dan bewijst de realiteit weer het tegendeel. Trump is door zijn eigen gereidheid en grootheidswaanzin een sloopkogel die inslaat op de reputatie van de VS, zijn economie en militaire geloofwaardigheid. Hij is democratisch verkozen, terwijl hij zelf duidelijk zei dat democratie een hindernis is voor de leider die hij denkt te zijn. Wat nu in de VS gebeurt, moeten we goed onthouden wanneer wij weer gaan stemmen. Populisten van rechts of links met extreme beloftes en zelfverklaarde grote leiders, geloof ze niet. Ze brengen chaos en ellende al op heel korte termijn. Het is donderdag 11 juni. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
3: Clara, live.

Een Argentijnse klassieker, La Pobrecita, het arme ding. Hier in een versie met Jean-Baptiste Henri op accordeon en het quatuor Voce. Clarinetist Daniel Ottenzamer zit intussen al 16 jaar op de stoel van solo-clarinetist bij de Wiener Philharmoniker. Maar af en toe maakt hij ook een uitstapje naar ergens anders, zoals hier met dit Mozarteum Orkeste Salzburg in de Steirische Tänze van Josef Lanner.

0: De Steirische Tänze van Josef Lanner met Daniel Ottensamer en het Mozarteum Orkest Salzburg.
1: De keuze van Clara.
0: En dat is deze week Bomba Flamenca van het Franse ensemble La Tempête. 37 zangers en muzikanten onder leiding van Simon-Pierre Bestion. Bestion zocht voor dit album inspiratie in het Spanje van de 16e eeuw. In 1515 stichtte Karel V daar de Capilla Flamenca. De Bourgondische keizer resideerde op dat moment aan het Hof van Madrid en hij nodigde topmuzici van over heel Europa uit. Karel liet zelfs speciaal muziek componeren voor zijn eigen begrafenis. Alleen weten we vandaag niet meer welke muziek dat juist was. Dat vertelde muzieksamensteller Ilia Lisser zaterdag in de keuze van Clara.
2: Van één stuk weten we het zeker. Dat is van de Portugese componist Pedro de Escobar. Die heeft een requiem geschreven. En waarom we dat weten is dat dat waarschijnlijk het eerste volledige requiem is dat ooit op het Iberisch Schiereiland in zijn volledigheid is overgeleverd. Voordat we die naam nog kennen en voordat we die muziek nog kennen. Simon-Pierre Bestion zou Simon-Pierre Bestion niet zijn om eigenlijk maar twee kleine delen uit het requiem te hebben en voor de rest een volledig fictief requiem te recreëren. Komt vooral ook omdat Spanje echt een smeltkroes aan culturen kende. Hè. We hadden het al over die Bourgondische culturen, maar er waren ook Moorse culturen, die waren nog maar net verslagen. Je had Sefardische culturen die op het punt stonden verbannen te worden nadat de Mooren waren vertrokken. En dan had je ook nog bijvoorbeeld Franse pelgrims die de Santiago de Compostela liepen en ook hun eigen muziek meenamen. Dus er was enorm veel muziek in Spanje. En hij dacht van, dit is het ideale moment om te kijken van, als je op dat moment in Spanje zou hebben geleefd, wat zou je zo al gehoord hebben?

Ik weet niet of ik biddend op mijn knieën moet vallen of in luid applaus moet losbarsten. De recensent van de Britse krant The Times was laaiend enthousiast en gaf een zeldzame 5-sterren recensie aan dit nieuwe album Bomba Flamenca. De imaginaire uitvaarddienst voor keizer Karel V van Simon-Pierre Bestion en zijn ensemble La Tempête.

Ze waren vorig jaar te zien op MaFestival Brugge en nu hebben ze hun debuut uit. Het trio Aires Extempore, met een bijzondere bezetting, viool, cello piccolo en cello. En hier speelden ze een chacona van de 17e-eeuwse Andreas Oswald. Tot aan het nieuws van 8 speelt de jonge Britse gitarist Tom Ollendorf nog dit Westlake. En daarna hebt u nog uw eerste Hulp bij Klassiek aflevering van deze week te goed.

0: Smak blikt terug op Chambre d'Amis. De iconische tentoonstelling in 1986 waar kunst werd getoond, gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe drie hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Tony Janssens. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen en volgens Iran is de straat van Hormuz opnieuw volledig dicht. Ook gisteravond was er weer geweld in Belfast en we blikken vooruit naar de start van het WK voetbal vanavond. De Verenigde Staten hebben vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. En Iran heeft gereageerd met nieuwe aanvallen op de Golfstaten. Veerle de Vos, de Amerikaanse president Trump, heeft zijn dreigement van gisteren uitgevoerd.
2: Ja, dat klopt. Het Amerikaanse leger heeft bombardementen uitgevoerd op verschillende militaire doelen in Iran, in de buurt van Teheran en op steden in het zuiden, in de buurt van de straat van Hormuz. Gisteren dreigde president Trump met zware aanvallen, omdat Iran geen haast zou maken met de onderhandelingen over een vredesakkoord. En in de loop van de nacht klonk dan het luchtalarm in de Golfstaten, Bahrein en Kuwait. En ook Jordanië werd het doelwit van Iraanse aanvallen. De Iraanse revolutionaire garde zou onder meer communicatieantennes, radarsystemen en een Amerikaans commandocentrum onder vuur hebben genomen. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz opnieuw hermetisch heeft afgesloten, maar de VS ontkennen dat. In elk geval staakt het vuren op erg losse schroeven.
1: Dankjewel, Veerle. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het gisteravond opnieuw onrustig geweest. Honderden jongeren wilden een hotel aanvallen waar migranten verblijven en daarop ontstond er een gevecht met de politie. Katrien van der Schoot kwam gisteravond aan in Belfast en zag de ravage.
3: De railschoppers zijn weg hier op Antrim Road, maar heel de straat is een slagveld. Links van mij een overkop gedraaide auto, helemaal uitgebrand. Een beetje verder staat een uitgebrande bestelwagen en een heel huis hier is in vlammen opgegaan. De bewoners hier zijn doodsbang. Paul vertelt wat er gebeurd is.
4: It was like a war zone. I lived in Belfast city center during the troubles in the 70s. I've seen this before, but not here. This is a residential area.
3: De jongeren hadden het gemunt op een hotel met migranten hier wat verder aan de overkant. De politie was deze nacht met meer mankracht hier en heeft hen kunnen terugdrijven in deze straat. Maar het is duidelijk een tweede nacht van zeer zwaar geweld hier in Belfast.
1: Het geweld begon dinsdagnacht nadat een Soedanese vluchteling een man had neergestoken in Belfast. De familie van het slachtoffer heeft al gezegd dat geweld niet de oplossing is. Het UZ Leuven gebruikt als eerste ziekenhuis ter wereld een nieuwe hersenscanner die ziekten zoals Parkinson, ALS en dementie veel vroeger kan opsporen. Deze scanner is 20 keer scherper dan een klassieke scanner en daardoor kunnen artsen tot in de hersenstam kijken, zegt professor Koen van Laren.
5: Tot nu toe was die dus ontoegankelijk, maar nu kunnen we naar die kernen kijken die in het beginstadium van de ziekte worden aangetast. En dat zijn kernen die niet alleen de bewegingstoornis of de geheugenstoornis mee veroorzaken, maar dat zijn ook kernen die zorgen voor bijvoorbeeld slaapstoornissen, depressie, maar ook bijvoorbeeld lusteloosheid.
1: Voor patiënten kan dat een groot verschil maken, omdat artsen daardoor sneller kunnen ingrijpen. 80 kinderopvangorganisaties krijgen extra middelen om zij-instromers in de kinderopvang op te leiden op de werkvloer. Zo wil Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee mee het personeelstekort in de opvang aanpakken. De zij-instromers zullen tijdens de week deels in de opvang werken en deels een opleiding volgen. Ze krijgen ook coaching op de werkvloer. Lieve de Bosser van de kinderopvangdienst van Stad Gent ziet veel mogelijkheden.
6: Er zijn nog heel veel mensen die op dit moment door die arbeidsmarkt nog niet hun weg gevonden hebben en die heel specifiek naar die zorg willen gaan. Vaak mensen die wij leren kennen door onze goede samenwerking met de Gentse inburgeringsagentschap. Mensen die vaak al een opleiding of werkervaring hebben die niet per se kan omgezet worden in Vlaanderen, maar die dus de enthousiastelingen zijn voor onze kleintjes van morgen.
1: Vanaf volgend jaar moet er één begeleider zijn per 7 kinderen in de kinderopvang. Nu is dat nog per 9 kinderen. Maar deze zij-instromers zullen niet meetellen in die berekening. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder laat zelfrijdende Tesla's toe op de openbare weg. De goedkeuring geldt voor alle Belgische wegen. Het gaat om een systeem waarbij de auto's zelf kunnen sturen, binnen de rijstrook kunnen blijven en van rijstrook kunnen wisselen. De bestuurder moet wel op elk moment kunnen ingrijpen en blijft verantwoordelijk. Volgens de Ridder kan het systeem bijdragen aan de verkeersveiligheid, omdat het een defensieve rijstijl heeft en sneller en consistenter reageert dan mensen. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel officieel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Maandag werd hij opgepakt en verhoord. Bruel ontkent alle aantijgingen. Hij zit niet in de cel, maar is vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht. Uitleg door correspondent Frank Renaud.
7: De 67-jarige zanger is 2 dagen verhoord door de politie. 9 vrouwen beschuldigen de zanger van verkrachting, poging tot verkrachting, seksueel geweld en seksueel wangedrag. Voor 4 van deze 9 zaken is Bruel nu officieel aangeklaagd. In 4 andere zaken wordt hij later opnieuw verhoord en 1 zaak is verjaard. Justitie heeft nog 13 onderzoeken tegen hem liggen en in de Franse pers hebben zo'n 30 vrouwen hun verhaal gedaan over seksueel wangedrag van de zanger.
1: Vanavond start het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Mexico mag het toernooi op gang trappen tegen Zuid-Afrika en die wedstrijd heeft ook een Belgisch tintje. Tom Boudewijl blikt vooruit.
8: Het grootste WK ooit met 48 landen in plaats van 32. Wel, dat WK opent met een Belgisch tintje. Want Hugo Broos, 74 ondertussen, begint zijn afscheid als trainer met een duel tegen Mexico, een van de 3 gastlanden. De eerste wedstrijd van maar liefst 104. Kleurrijk en exotisch wordt het zeker met het kleine Curaçao, Jordanië, Kaapverdië, Haiti en Oezbekistan. Maar uiteindelijk zullen het toch weer de sterkste landen zijn die ver doorstoten. De klassiekers, zoals Spanje, Frankrijk, Portugal, Engeland uit Europa, Brazilië en titelverdediger Argentinië. De landen dus met de grootste sterren en de mooiste voetbalgeschiedenis. En de Rode Duivels, zij moeten vechten in de schaduw na het bijna volledig verdwijnen van de gouden generatie.
1: De vraag is of Mexico's stad klaar is voor dat WK, want er zijn sinds vorige week hevige protesten in de Mexicaanse hoofdstad. Die worden georganiseerd door verschillende actiegroepen, maar het zijn vooral de onderwijsvakbonden die op straat komen voor een hoger loon en een betere pensioenregeling. Dat zegt correspondent Jan Albert Hootsen.
9: Ze hebben zelf gesteld dat hun doelen en de sociale zekerheid in Mexico belangrijker zijn dan het WK. En dat dit een offer is dat het land maar moet brengen. En dat zet natuurlijk enorme druk op de regering van Claudia Sheinbaum. Want een overgrote meerderheid van de mensen in Mexico-stad wil natuurlijk liever niet dat dit gebeurt.
1: De demonstranten willen de toegangswegen naar het stadion afsluiten en ook grote wegen blokkeren. Het weer. Eerst opklaringen, gevolgd door enkele buien. In de namiddag zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en temperaturen tot 17 graden. Ook morgen veel bewolking met periode van regen en tot 19 graden dan. Zaterdag wordt het zonniger met maximaal tot 20 graden. Vooraan in dit nieuws. De Verenigde Staten hebben vannacht nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran en Iran heeft gereageerd met aanvallen op de Golfstaten. Volgens Iran is de zeestraat van Hormuz ook weer volledig afgesloten, maar de Verenigde Staten ontkennen dat. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd. Kaaitheater zwerpt nog 1 keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara. Espresso met Greet Samien.
11: Goedemorgen. Ik denk niet dat ik dit lied van Schubert al vaak heb laten horen. Die jonge nonne. De innerlijke monoloog van een jonge novice op de avond dat ze haar gelofte aflegt. Terwijl het buiten aan het stormen is.

0: Die jonge nonnen van Frans Schubert met mezzo Colline Dutilleul en pianiste Aurelia Visouvant.
1: Espresso.
0: Het is donderdag en dus is er weer een nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek. En deze week met Schotse toets, want Clara en Sander hebben het over de Schotse fantasie van de Duitse componist Max Bruch. Je waant je in de Schotse landschappen als je de muziek hoort, maar niets is wat het lijkt.
2: Tromgeroffel.
0: Ik weet het al.
2: Max Bruch is, vul mijn zin aan, please.
0: Nooit in Schotland geweest.
2: Inderdaad.
0: Ik wist het.
2: Inderdaad.
0: Echt waar, maar dan kon hij toch mega goed doen alsof.
2: Ja, Bruch schreef dit werk in Berlijn.
0: Dus eigenlijk is het gewoon de Berlijnse fantasie.
2: En hij had heel veel fantasie, want het gaat dus over Schotse volksmuziek.
0: Ja, moet je kunnen.
2: Maar er was één plek waar je naartoe moest gaan om alles over Schotland te weten te komen.
0: Ja, een Schotse pub of zo.
2: Ja, dat kan. Denk als je vaak naar de Schotse pub gaat, dat de fantasie ook wel begint te komen. Nee, de bibliotheek.
0: Ah ja, oké. Okay.
2: Dus we zitten in de wintermaanden van 1879. Bruch zit in Berlijn, in de bieb. En ja, Schotland was toen in die tijd ontzettend populair. Vandaag wil iedereen op reis gaan naar
0: Japan, Thailand. Zuid-Korea, Thailand.
2: Ja, toen
0: wilde iedereen naar Schotland.
2: Wilde iedereen naar Schotland, inderdaad. En Bruch die dacht, ik wil daar ook naartoe. Maar Bruch die dacht ook, hey, de bibliotheek is achter de hoek. En die dacht van, wow, er staat er een gigantisch boek met alle Schotse volksmuziek verzameld. The Scots Musical Museum.
0: Dus waarom zou ik naar Schotland gaan als ik hier hoog en droog zit?
2: Voilà, hoog en droog. En die slaat gewoon dat boek open. Dat was een verzameld werk met alle Schotse volksmelodieën. 100 liederen samen. En die moest gewoon dat boek openslaan. En dan een leeg blad partituur naast hem. En gewoon kijken, ah, dat is een mooie melodie. Ah, die
0: en dan zo copy-paste.
2: Ja, ah, dat is iets voor in de viool. Ja, ja, pa, pa, pa, ja. Okay.
0: Nee.
2: Ja.
0: Echt?
2: Ja.
0: Een klein stukje uit de nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek. Clara en Sander over Max Bruch en zijn Schotse fantasie. Nu helemaal te beluisteren op VRT Max.

De finale uit de Schotse fantasie van Max Broeg, die dus nooit in Schotland geweest is. En deze Cora Virtuos speelt binnenkort twee keer op Gent Jazz, Balaké Sissoko, net voor Ludovico Einaudi telkens. Op woensdag 15 juli, al helemaal uitverkocht ondertussen, maar ook op dinsdag 14 juli. En daar zijn extra tickets voor vrijgekomen. Dus niet te lang wachten.

0: I Giocatori Piano Trio, met nog een stukje uit het eerste pianotrio van Joseph Rieland. Het is 8:30. Goedemorgen, Toon.
1: Goedemorgen, Greet.
0: Toon, de VS en Iran hebben elkaar vannacht weer aangevallen.
1: Ja, het Amerikaanse leger heeft verschillende luchtaanvallen uitgevoerd, onder meer in de buurt van de Iraanse hoofdstad Teheran. En Iran heeft dan weer Amerikaanse doelwitten in de Golfstaten aangevallen. En Iran zegt ook dat de zeestraat van Hormuz weer volledig is afgesloten. De Verenigde Staten ontkennen wel dat die vaarroute dicht is. Het UZ Leuven gebruikt als eerste ziekenhuis ter wereld een nieuwe hersenscanner die ziekten zoals Parkinson en dementie veel vroeger kan opsporen. Deze scanner is 20 keer scherper dan een klassieke scanner en daardoor kunnen artsen tot in de hersenstam kijken. Voor patiënten kan dit een groot verschil maken omdat artsen daardoor sneller kunnen ingrijpen. En vanavond start het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. En Mexico mag het toernooi op gang trappen tegen Zuid-Afrika. Maar er is veel onrust in de Mexicaanse hoofdstad. Er zijn protesten van verschillende actiegroepen, vooral van de onderwijsvakbonden die een hoger loon en betere pensioenen willen. De demonstranten willen vanavond de toegangswegen naar het stadion blokkeren. En dan nog het weer. Eerst opklaringen, gevolgd door enkele buien. In de namiddag wordt het zwaar bewolkt met regen vanaf het westen. En temperaturen vandaag tot 17 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Genjazz pakt uit met klinkende namen. Charles Lloyd Quartet, Stanley Clark en Forever, Shabaka en Ludovico Einaudi doen van 2 tot 18 juli de bijlocatie zinderen. En Terence Blanchard, Ravi Coltrane en Marcus Miller vieren Miles Davis met gedurfde interpretaties. Alle info op genjazz.com. Samen met Clara.

Zweedse Malva Kwartet. Altijd nieuwsgierig naar ander repertoire. Dit waren ze met een deel uit een strijkkwartet van Jesse Montgomery. En als jazzpianist Fred Hirsch nog eens een nieuw album uitbrengt, dan spitsen wij de oren. Alhoewel nieuw, deze opname met gitarist Mick Goodrick dateert al van 1988. Maar die wordt nu pas uitgebracht. Mick Goodrick stierf 4 jaar geleden. Maar Fred Hirsch houdt de herinnering aan hem levend met deze single uit het album dat volgende week verschijnt. Feebles.

0: Schat, zie eens hier op de Selection website.
1: Oh, wauw. OLED-tv's van Philips en LG.
0: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
1: Ja, dat scoren.
0: Zoals op 2K.
1: Ah, ja.
2: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection-vakman. Clara, live.

Heart Song van Fred Hirsch en Mick Goodrick. Ze deden in 1988 één opnamesessie die nu pas postuum voor Mick uitgebracht is. Volgende week verschijnt het volledige album. Espresso.

Het Ave Maria van Charles Gounod met pianist Stephen Hough. Het is intussen 9:10, met Mozart nog.

Olga Pashenko en Il Gardellino met Mozarts 18e pianoconcerto. Mark Janssens neemt ampersand voor zijn rekening dadelijk. En de uitzending draait vandaag helemaal rond één componist, Richard Strauss. Mooie dag verder, tot morgen.

0: 9 uur Goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Heel binnenkort mogen ook in België zelfrijdende Tesla's rondrijden. Na een uitgebreide testperiode in Nederland en bijkomende testen bij ons, wordt België dan het vijfde land in Europa waar de zelfrijdende Tesla's toegelaten worden. De bestuurder moet nog altijd op elk moment kunnen ingrijpen en blijft verantwoordelijk. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder is weliswaar niet bang dat er onveilige situaties zullen ontstaan, integendeel.
1: We stellen vast op het Vlaamse wegennet dat als er ongevallen gebeuren, dat dat voor meer dan 90% te wijten is aan een menselijke fout. En ja, die wagens en die systemen, die camera's, die zitten niet aan de drugs, die zitten niet aan de alcohol, die zitten niet op hun gsm bezig. Die technologie zal ook een enorme verbetering zijn voor de verkeersveiligheid.
0: Het UZ Leuven gebruikt als eerste ziekenhuis ter wereld een nieuwe hersenscanner die ziekten zoals Parkinson en dementie veel vroeger kan opsporen. De scanner is 20 keer scherper dan een klassieke scanner en kan in detail kijken naar plaatsen waar fysieke, maar ook psychiatrische ziektes ontstaan, zegt professor Koen van Laren.
2: Bijvoorbeeld de thalamus, wat een beetje het centrale station van onze hersenen is, waar heel veel wegen samenkomen. Bij psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie zijn daar bepaalde kernen verstoord die voor de integratie van visuele prikkels, auditieve signalen, en dus gehoorsignalen zorgen en die helemaal fout kunnen lopen wanneer mensen een zogenaamde psychotische aanval doen.
0: 80 kinderopvangorganisaties krijgen extra middelen om zij-instromers in de kinderopvang op te leiden op de werkvloer. Op die manier wil Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet mee het personeelstekort in de opvang aanpakken. De zij-instromers zullen tijdens de week deels in de opvang werken en deels een opleiding volgen. Ze krijgen ook coaching op de werkvloer. Lieve de Bosser van de kinderopvangdienst van Stad Gent ziet vooral veel mogelijkheden.
3: Ik zie mogelijk een valkuil bij mensen die bijvoorbeeld al verantwoordelijk waren in een verder land van herkomst, die toch een beetje door die frustratie heen moeten. Maar ik zie vooral winsten doordat de kinderopvangvloeren nu eindelijk ondersteund worden om die enthousiastelingen op te leiden en ook die ervaring met dat gecombineerd leren werken vergroot in de kinderopvangsector.
0: Vanaf volgend jaar moet er 1 begeleider zijn per 7 kinderen in de kinderopvang. Nu is dat nog per 9 kinderen. Maar deze zij-instromers zullen niet meetellen in die berekening. Het is gisteravond opnieuw onrustig geweest in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, nadat een man maandagavond zwaar gewond was geraakt tijdens een mesaanval. De verdachte is een 30-jarige Soedanees. Na de aanval werd op sociale media meteen opgeroepen om te protesteren tegen migranten. Huizen en auto's werden in brand gestoken. De politie gebruikte gisteren het waterkanon nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Katrien van der Schoot merkt bij de inwoners in Belfast veel angst.
4: Ik hoorde van internationale staf van ziekenhuizen die niet meer naar hun werk durven te gaan of zelfs in het ziekenhuis blijven. Kinderen die niet naar school durven te gaan. En dat moet nog veel meer zijn bij de mensen van buitenlandse origine. Er circuleren namelijk lijsten met adressen van huizen van migranten en van buitenlanders, mensen met een andere huidskleur. Er is opgeroepen tot geweld tegen die plaatsen waar die mensen wonen. En dat heeft natuurlijk een grote impact.
0: Het weer, eerst opklaringen gevolgd door enkele buien. In de namiddag zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en temperaturen tot 17 graden. Ook morgen veel bewolking met periode van regen en tot 19 graden dan. Zaterdag wordt het zonniger met maxima tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, de krantencommentaren.
6: De Vlaamse en Franstalige socialisten van Vooruit en PS zijn doorgaans goede vrienden. Maar de rel rond Conor Rousseau's voorstel voor een bootcamp toont hoe de twee partijen toch verder uit elkaar groeien, ziet Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Les Engagés zit ook al lang niet meer op één lijn met CD&V. En bij de liberalen is er bij momenten zelfs sprake van een vijandige overname. Georges-Louis Boucher speelt met het idee van een MR Vlaanderen. En anders koopt die domeinnaam dan maar meteen op. De Groenen kunnen nog wel door één deur, maar verder lijken er geen politieke families meer te zijn. Vlaanderen en Wallonië worden politiek al maar meer verschillende werelden, waarvan de partijen elkaar vooral nog vinden wanneer er een regering moet worden gevormd. Bij de beursgang van SpaceX wordt Elon Musk zelf als een risico omschreven. Hij combineert alle macht en is nauwelijks te corrigeren. Maar die concentratie van rijkdom en invloed raakt ook de samenleving, ziet Lieven Sioen in de Standaard. Via X geeft Musk geregeld een megafoon aan extreemrechtse retoriek, terwijl zijn besparingsdrift onder meer de gezondheidszorg in Afrika onder druk zet. Tegelijk presenteert hij ruimtekolonisatie als antwoord op de bedreigingen waarmee de mensheid kampt. Dat klinkt minder als een utopie en meer als een dystopie. Omdat we de aarde dreigen uit te putten, zou dan de oplossing zijn om een andere planeet te zoeken? Dat Belfius niet naar de beurs trekt, is volgens Peter de Grote van de Tijd een gemiste kans. Een gedeeltelijke beursgang had de overheid geld kunnen opleveren, spaarders een toegankelijk volksaandeel kunnen bieden en de slabakkende Belgische beurscultuur nieuw leven kunnen inblazen. De bezwaren tegen een beursintroductie lijken vooral ingegeven door angst voor controleverlies en buitenlandse aandeelhouders. Uiteindelijk legt het dossier vooral een oude vraag bloot. Wat wil de overheid eigenlijk met een bank waarvan ze nog altijd de enige eigenaar is? Vanavond start het WK voetbal met de VS als een van de gastlanden. En wat voor een gastheer is het, stelt Bart van Eekhout in de Morgen. Waar andere landen zo'n toernooi gebruiken om te tonen hoe open en succesvol ze zijn, gaat de VS voluit in zijn huidige repressieve migratiepolitiek. Het meest recente dieptepunt is de weigering van een Somalische scheidsrechter. Een man die wordt beschouwd als de beste scheidsrechter van Afrika, nota bene. Maar het Trump-regime moet hem niet. En dan is deze gastheer ook nog eens de aanvallende partij in een lopende oorlog. De FIFA zwijgt gedwee en de regering Trump blijft zich op de borst kloppen. Dominique Klaas voegt daar in het belang van Limburg nog enkele absurde voorbeelden aan toe. Iran neemt deel, terwijl de VS daar een oorlog mee voert. Maar de Iraanse delegatie wordt wel tegengewerkt, omdat veel leden geen visum krijgen. De Iraniërs moeten dan maar naar Mexico verkassen. En voor Iraanse fans worden de tickets ingetrokken. En dat terwijl er in de VS zo'n 1 miljoen mensen uit Iran zijn gevlucht voor het harde regime daar. De FIFA laat begaan en zegt dat het de organiserende landen zijn die instaan voor de immigratieprocedures. De morele lat van de FIFA heeft nooit hoog gelegen, beaamt Chris van Marcinel in Gazet van Antwerpen. We krijgen een WK-voetbal in een land dat niet van voetbal houdt, waar de tickets buitensporig duur zijn en waar zoveel supporters uit Afrikaanse en Aziatische moslimlanden geen visum hebben gekregen, dat het wellicht een westers gebeuren zonder veel kleur wordt. Van de FIFA moeten we geen ethische bezwaren verwachten. Die liet ook het WK doorgaan in het fascistische Italië van Mussolini in 1934. In Argentinië in 1978, toen dat land een militaire dictatuur was. En in Rusland in 2018, toen Poetin al 4 jaar de Krim en de Donbass bezette. Ook toen is daar met veel verontwaardiging over geschreven. Maar dan werd de eerste bal op het veld gelegd en was er alleen nog voetbal en supportersplezier. De magie van voetbal doet de rest vergeten. Zo gaat het telkens weer en daar is blijkbaar niks aan te doen. Arme Amerikanen, zegt Peter Meijlemans in het Nieuwsblad. Trump beweert al weken dat een deal met Iran dichtbij is en Trump beweerde dat de militaire kracht van Iran totaal was vernietigd. En dan bewijst de realiteit weer het tegendeel. Trump is door zijn eigen gereidheid en grootheidswaanzin een sloopkogel die inslaat op de reputatie van de VS, zijn economie en militaire geloofwaardigheid. Hij is democratisch verkozen, terwijl hij zelf duidelijk zei dat democratie een hindernis is voor de leider die hij denkt te zijn. Wat nu in de VS gebeurt, moeten we goed onthouden wanneer wij weer gaan stemmen. Populisten van rechts of links met extreme beloftes en zelfverklaarde grote leiders, geloof ze niet. Ze brengen chaos en ellende al op heel korte termijn. Het is donderdag 11 juni. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.
5: Ampersand met Mark Janssens.
7: Een mooie donderdagochtend. Welkom in Ampersand. Staan we wel vaker stil bij een dag, een datum die bijblijft. Vandaag is het 11 juni. En op die dag in het jaar 1864 kwam in München een baby ter wereld die zou uitgroeien tot een componist die tot op vandaag gevierd wordt, bestudeert ook, zeker zijn boeiende leven, en van wie de muziek nog altijd op de grote podia te horen is. En dat is lang niet iedereen gegeven. De man componeerde opera's, orkestmuziek, liederen en enkele concerto's. Ampersand verkent vandaag samen met u de soms turbulente wereld van Richard Strauss.

François Leleu, de hoboïst, speelde de finale van dit hoboconcerto van Richard Strauss met het Zweedse Radiosymfonieorkest, geleid door Daniel Harding. Richard Strauss, geboren in München, 11 juni 1864, het eerste kind van vader Frans Jozef Strauss, hornist was hij, en de moeder Josefa, die was de dochter van een brouwer. Het was vader Strauss die zijn zoon Richard de muziek zou bijbrengen. Beethoven vooral, Haydn, Mozart, Schubert. En dat inspireert de jonge Richard, dat is wel duidelijk, want hij begint op heel jonge leeftijd al te componeren. Hij is 6 jaar, dan komen zijn eerste stukken uit zijn koker. Welke muziek van Richard Strauss wil u graag horen, of denkt u aan muziek van een tijdgenoot van Strauss? Want die waren natuurlijk wel, die soms een heel ander pad opgingen in vergelijking met Richard Strauss. Ik lees het heel graag in onze app of via mail natuurlijk ook, ampersand@clara.be. We zitten op de overgang van de 19e naar de 20e eeuw. Strauss zou trouwens 85 jaar worden. En zijn leven loopt samen met dat van zijn vaak gehate vaderland Duitsland. Gehaat omwille van de conflicten en de oorlogen. Daar gaan we deze voormiddag zeker ook nog over hebben. Als hij 18 jaar is, dan telt Richard Strauss al, de jonge Richard Strauss, al het aantal werken op dat hij heeft gecomponeerd. Hij is dus 18 jaar en dan zit hij al aan 140. Dit is het allereerste, zijn opus 1, een feestelijke mars.

elke componist moet ergens beginnen. En Richard Strauss begon, en dat was niet toevallig natuurlijk, met een orkestwerk, het opus 1 van hem, deze feestelijke mars met het symfonieorkest van Bamberg onder leiding van Karl Anton Rickenbacher. En een aantal luisteraars, onder andere Frank, vond het op dat deze muziek van Richard Strauss duidelijk onder invloed gecomponeerd is van de muziek van Mendelssohn. Inderdaad. Ja, Mendelssohn, maar ook Wagner. Want Hans von Bülow, de grote Wagner-dirigent, die zegt op een bepaald moment aan Richard Strauss: ik zou niet te lang wachten om te gaan solliciteren als jonge kerel om iets met muziek te doen. En dus wordt Richard Strauss op zijn 21ste muziekdirecteur in Meiningen. Nog een jaar later verhuist hij naar de Hofopera van München, waar hij kapelmeister wordt. En hij is meer en meer geïnteresseerd door literatuur en hij gaat op reis naar Italië. Richard Strauss, de componist Franz Liszt, is ook iemand die hem bijzonder interesseert. En Richard Strauss begint de orkestmuziek te bestuderen. En dus is het inderdaad niet toevallig dat hij als componist met zijn opus 1 begint met een feestelijk werk. We scrollen vandaag door het leven en door de muziek van Richard Strauss. En we doen dat graag met uw suggesties.

nog meer muziek van de jongere Richard Strauss, een opus 3. Dat waren 5 pianostukken die hij bundelde. Dit was er 1 van, gespeeld door Franck Pralay. 11 juni 1864 wordt Strauss dus geboren. Het is vandaag zijn verjaardag, bij wijze van spreken. Richard Strauss, de man en de componist. We maken best een onderscheid tussen die twee. De componist is gewaardeerd, gevierd, zeker niet vergeten. Denk maar aan zijn opera's. De mens, dat is misschien een ander paar mouwen. Zeker de rol die hij speelde in de jaren 30 van de vorige eeuw in Duitsland. Dat blijft een verhaal met vele kanten en interpretaties. Een gecompliceerd verhaal, zoals dat altijd is natuurlijk. Het heeft altijd een paar kanten. Maar we weten bijvoorbeeld in 1933 dat Toscanini weigert om op het festival van Bayreuth te dirigeren. Toscanini, de Italiaanse dirigent, protesteert daarmee tegen het naziregime, maar Richard Strauss wordt gevraagd voor hem in te vallen en dat doet hij wel. Hij wordt zelfs op een bepaald moment benoemd in een hoge muzikale functie in Nazi-Duitsland. Anderzijds weten we ook dat Richard Strauss van zijn positie gebruik maakte om een aantal Joodse vrienden en ook familieleden te beschermen. Er zijn boeken geschreven over de rol van Strauss in die donkere jaren en ik denk dat er ook in de toekomst nog inkt zal vloeien over de man en zijn ideeën.

misschien wel het meest filosofische lied van Richard Strauss, Im Abendrot, uit de vier netste liederen, hier met Barbara Hendricks en het Philadelphia Orchestra, geleid door Wolfgang Sawallisch. Ja, u bent al met velen om te vragen iets te laten horen uit die vier netste liederen, dus ik denk dat er nog wel een paar van die vier netste liederen zullen volgen in de loop van de voormiddag. Na de oorlog 1947 wordt Richard Strauss toch terug gewaardeerd. In Londen wordt er bijvoorbeeld een compleet festival aan hem gewijd. En nog een paar jaar later wordt hij helemaal vrijgesproken van wat hij voor de oorlog en in de oorlog zou bespeuterd hebben. Maar op dat moment is hij al een oude man en ziek, 85 jaar. En op zijn sterfbed zou Richard Strauss gezegd hebben: kijk, sterven is net zoals ik het gecomponeerd heb. Net hetzelfde. Was Strauss een wonderkind? En wat betekent wonderkind? Ja, we weten dat hij al op heel jonge leeftijd veel talent had om te componeren. Grote creativiteit ook. En originaliteit. En hij had veel aan zijn vader natuurlijk, de hornist. En er zijn nogal wat luisteraars die verwijzen naar de vader van Richard Strauss als de positieve aanstoker, zeg maar, om zo'n Richard de muzikale richting in te sturen. Bijvoorbeeld, Louis die zegt, het was een kort werk voor waldhoren en piano. Introductie, thema en variaties. Hier met hornist Hervé Joulin en Silke Avenhaus aan de piano.

0: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons evenaardige chameleon.
3: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
3: Ja, geel!
1: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: Clara Life.

Het cadeau van de 14-jarige Richard Strauss voor zijn vader, die hornist was. Introductie, thema en variaties met hornist Hervé Joulin. En aan de piano Silke Avenhaus. Bruno die is vaak onder de indruk van de grootse machtige Strauss. De opera's, de symfonische gedichten. Die gaan nog volgen vandaag, wees gerust. Maar eigenlijk houdt Bruno het meest van de kleine lieder, de verstilde, de verinnerlijkte miniatuurtjes. Allerzelen bijvoorbeeld. Maar ook Windvaaien.

Ja, hij had natuurlijk heel zijn leven lang een zwak voor de vrouwenstem, Richard Strauss. Wintervaaien was zo'n kort lied van Richard Strauss, hier met Felicity Lott en Graham Johnson. En ook Elke wil een lied horen van Richard Strauss, het wordt Die Nacht.

Joyce Di Donato, de Amerikaanse sopraan, zong Die Nacht van Richard Strauss. Ja, er waren natuurlijk ook tijdgenoten van Strauss die een heel andere richting insloegen muzikaal. Arnold Schoenberg was zo iemand. Dit presto is van hem, gespeeld door het Ruisdael Quartet. Ampersand vandaag in de wereld van Richard Strauss, met heel graag uw muzikale suggesties die u kwijt kan via onze mail of in onze app. En de mail is ampersand@clara.be. Laat ze maar komen. Muziek van Richard Strauss of tijdgenoten kan natuurlijk ook.

0: de liefhebber. Katelijne Boon duikt in de platenkast en muzikale herinneringen van zanger en muzikant Raymond van het Groenewoud.
1: Een liefhebber in alle mogelijke betekenissen.
2: Je veux l'amour!
3: Ik geloof wel dat ik het vermogen heb lief te hebben en zeker in de wereld van de muziek.
0: De liefhebber. Zaterdag om 10:00 op Clara en 14 Max.
4: Deze zomer vieren Museum Don Danens, het Rogera Veel Museum en Mudel de 10e Biennale van de schilderkunst. Met 3 eigenzinnige tentoonstellingen rond 1 gezamenlijke vraag. Hoe kan schilderkunst vandaag verder gaan dan schilderen op doek? Ontdek deze jubileumeditie van 28 juni tot 18 oktober via biennalevandeschilderkunst.be. Samen met Clara.
5: Het is 10:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. 1 op de 4 kankerpatiënten heeft een meer zeldzame of complexe vorm van kanker, maar nu hangt de zorg voor die patiënt te veel af van de kwaliteit en ervaring van het ziekenhuis. Daarom pleit Kom op tegen kanker samen met 30 organisaties in een open brief voor expertisecentra voor die zeldzame en complexere kankers. Dat schrijft De Morgen. Dat expertisecentrum moet samen met het ziekenhuis mee instaan voor de zorg, vindt ook oncoloog Willem Liebaert.
6: Een expertisecentrum van waaruit de zorg kan gestart worden, gecoördineerd worden en gekeken worden welke aspecten van de zorg echt moeten doorgestuurd worden in een centraler centrum met expertise. En dan kijken we bijvoorbeeld naar complexe chirurgie of gespecialiseerde technieken zoals bestraling en welke aspecten van de zorg toch dicht bij huis kunnen blijven.
5: Meer dan de helft van de mensen die een eigen woning hebben maakt zich zorgen over het energieverbruik. En toch stellen veel Belgen een renovatie liever uit. Dat blijkt uit onderzoek van de bank Belfius. Reizen, nieuwe meubels en een nieuwe auto krijgen voorrang. Renovatie komt pas op de 4e plaats. We beseffen dus wel dat renoveren belangrijk is, maar het komt er niet altijd van, zegt Jan Waterschoot van Belfius.
7: Als we dan gaan kijken naar het renoveren zelf, dan blijkt dat 3 op 10 al werken heeft uitgevoerd, 1 op 10 ermee bezig is en dat 2 op 10 eigenlijk wel plannen in de toekomst heeft. En we merken dat er toch wel een verschil is tussen het plannen van een project en uiteindelijk realiseren. Onder andere budget zou een struikelblok kunnen zijn, maar vooral ook de techniciteit, vakmannen vinden en dergelijke.
5: Ook in België zonder binnenkort, binnen een paar dagen zelfs, zelfrijdende Tesla's mogen rondrijden. Na een uitgebreide testperiode in Nederland en bijkomende testen bij ons, wordt België dan het 5e land in Europa waar dat toegelaten wordt. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder zegt dat we niet bang hoeven te zijn voor de zelfrijdende auto.
8: Je moet niet gaan zitten turen naar lege stoelen op de driver's seat of mensen die achteraan een koffietje drinken of de krant lezen. Dus je zal nog altijd moeten heel alert achter het stuur zitten, omdat je ten allen tijde moet kunnen ingrijpen. Er zijn ook controlesystemen in de wagen om erop te letten. Die technologie is verre staand en zal ook een enorme verbetering zijn wat ons betreft voor de verkeersveiligheid.
5: Sport. In de Verenigde Staten heeft de jonge atleet Jacoby Tarp het wereldrecord verbeterd op de 110 meter horde. Hij deed 500ste van een seconde af van het vorige record uit 2012. Opvallend is dat Tarp nog student is. Hij liep het record ook tijdens de collegekampioenschappen, waar atleten hun studies kunnen combineren met topsport. Het weer. Eerst opklaringen, gevolgd door enkele buien. In de namiddag zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en temperaturen tot 17 graden. Ook morgen veel bewolking met periode van regen en tot 19 graden dan. Zaterdag wordt het zonniger met maximaal tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd. Ampersand met Mark Janssens.
10: Een mooie donderdagvoormiddag en welkom als u nu mee aanschuift. Aan het hoofd van de tafel zit vandaag Richard Straat.

De finale van het tweede hoornconcerto van de Gert Strauss, ook op uw vraag hier met Barry Tuckwell, de hoornist van Royal Philharmonic Orchestra, gedirigeerd door Vladimir Ashkenazy. Voor het eerst te horen in 1943 op het festival van Salzburg met Karl Böhm als dirigent. Ik zei al dat Richard Strauss ook heel veel las en naar toneelstukken ging. Hij wou zich laten inspireren door andere kunstvormen. En op een bepaald moment is hij gefascineerd door een opvoering in Berlijn van het toneelstuk Salome van Oscar Wilde. En nog voor hij de zaal uitkomt, heeft Richard Strauss al het idee om een opera te maken op basis van dat wervelende, chockerende verhaal. Laten we eerlijk zijn, er is het natuurlijk het Bijbelse thema, er is de erotiek, er is de moord. En niet alleen zouden mensen gechoqueerd geweest zijn van Oscar Wilde's toneelstuk, maar ook van de opera die Richard Strauss erop zou componeren. Zelfs de oorspronkelijke Salome, Marie Wittig, die weigerde iets te doen. Er is namelijk, en die gaan we zo meteen horen, die prachtige dans van de Zeven Sluiers in deze opera. En dat is natuurlijk een heel erotisch geladen moment. En Marie Wittig zei, ik dans dat niet. Geen sprake van. En dus werd er aan een oplossing gedacht en was er dus een danser die voor haar stond en die eigenlijk de bewegingen maakte. En zij bleef staan als een soort van pilaar.

dans van de zeven sluiers uit de opera Salome van Richard Strauss met de Berliner Philharmoniker hier onder leiding van Sir Georg Scholtitine. En nog wat andere luisteraars ook hadden deze dans getipt in deze ampersand rond de figuur van Richard Strauss, zijn tijd en zijn tijdgenoten. Strauss, die de liefde voor de opera te pakken kreeg als hij heel jong was. Voor de opera's van Richard Wagner, Lohengrin, Tannhäuser vond hij fantastisch. En in het begin zou de invloed van de muziek van Wagner op die van Strauss natuurlijk heel groot zijn. Maar hij kreeg tegenkanting, want zijn vader, de muzikant, de hornist, die zei van je moet die opera's van Richard Wagner niet bestuderen als jonge kerel. Ze waren in het gezin van Richard Strauss heel achterdochtig als het ging over de muziek van Wagner. Het was pas toen hij 16 jaar was dat Richard Strauss een beetje in het geniep een partituur kon bemachtigen van Tristan und Isolde. En natuurlijk wil u de vier laatste lieder horen. Het ene lied, het andere, we hebben al in Abendrood laten horen. Dit is nog een ander lied in Frühling, het Frühlingslied. De lente eigenlijk. Voor onder andere Niki, die in december 1991 een bericht kreeg van haar vriend. En daar stond in, ga, loop, vlieg naar de platenwinkel. En koop de vier laatste lieder van Richard Strauss met deze mensen, Elisabeth Schwarzkopf en George Zell.

De lente zit ook in de vier laatste lieden van Richard Strauss, hier met Elisabeth Schwarzkopf en George Sell. Inderdaad, een fantastische versie, nog altijd na zoveel jaren. Er komt nogal wat opera aan de komende tijd, want natuurlijk is Richard Strauss ook de man van de opera. En dus zitten we nu meteen in de sfeer van de Rozenkavalier van Richard Strauss, maar een tikkeltje anders met Jan Michiels en Inge Spinet.

was een Cavalier Walzer van Richard Strauss, muziek uit die opera, hier bewerkt door Otto Singer. Otto Singer, die nogal wat opera's, ook andere orkestmuziek trouwens, bewerkte voor piano vierhandig. Jan Michiels en Inge Spinet speelden dat. Het was 1911, Strauss stelde toen zijn nieuwste opera voor en dat was De Rozenkavalier, meteen een triomf. De tickets vlogen de deur uit, het was een boost voor het operahuis. Sommigen vonden dat hij een beetje de draakstak werd, de wals, maar het grootste deel van het publiek was, ja, toch wel enthousiast over Der Rozenkavalier. En de opera zou tijdens het leven van Strauss zijn vaakst gespeelde opera blijven. Ja, we weten dat Richard Strauss een voorliefde had voor vrouwenstemmen. En Johan was 16 jaar toen hij de opera Elektra van Strauss ontdekte. Nu is hij 72 en hij hoort die opera nog altijd heel graag en hij wil... Ja, dat geweldige moment horen uit Elektra van Richard Strauss. Allein, weh, ganz allein. Birgit Nilsson.

Ja, een best wel huiveringwekkende scène uit Elektra van Gert Strauss. Alain V. Gans Alain, hier met Birgit Nilsson. En de Wiener Philharmoniker geleid door Sir Georg Scholti. Grote Strauss- en Wagner-zangeres Birgit Nilsson met een pittig karakter. Met Scholti kon ze overweg, maar met Herbert von Karajan bijvoorbeeld niet. Er was dus een repetitie op het podium van de Wiener Staatsoper en haar ketting met pareltjes brak en al die pareltjes kwamen op het podium terecht. En Karajan ging naar haar toe en zei van zijn dat de parels die je gekocht hebt met het loon dat je krijgt in de Scala in Milaan? Nilsson, die niet van gisteren was, zei van nee, dat zijn valse parels. Die heb ik betaald met wat u mij hier betaalt in de Staatsopera in Wenen. Ja, Karajan moest afdruipen natuurlijk. Frank, die wil ook opera horen, maar dan uit Capriccio. Je hebt daarin het prachtige dispuut tussen de dichter en de componist in Capriccio, waarbij ze, zegt Frank, wellicht ook de worsteling van Strauss zelf incarneren. Minder bekend, maar schitterende dialogen en muziek in de opera, schijnbaar luchtig, maar subliem geschreven. En de aanvang van Capriccio is meteen al verrassend leuk en origineel. Dat is dit sextet.

De rest van de opera klinkt een beetje anders, maar dit was het sextet uit de opera Capriccio van Richard Strauss met de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van Paavo Järvi. De laatste opera van Richard Strauss, Capriccio. Het was eigenlijk een conversatie over muziek en dat is wat de opera populariteit gekost heeft. Het duurt ook heel lang, het is eigenlijk in één bedrijf, 2,5 uur. Sommige dirigenten hebben dan toch een pauze ingelast, omdat er nogal conversatie is, bij wijze van spreken, in de opera. En dat kan een beetje saai zijn voor sommige mensen. Ik zeg het, dat is een van de redenen waarom Capriccio zelden te horen is. Dank u wel voor uw keuzes die nog steeds binnenstromen. En zo kan ik na 11 uur nog een fragment uit de opera Elektra beloven, uit Daphne ook. En hopelijk slagen we erin om een wandeling te maken in de Alpen.

0: 12 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De rechtbank in Brussel heeft een vermoedelijke Russische spion veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar effectief. De Russische zakenman woont al jaren in Brussel en smokkelde vanuit ons land via nepbedrijven in onder meer Turkije militair materieel naar Rusland, onder meer explosiedetectoren. Hij vervalste documenten en omzeilde zo de Europese sancties. De man zou ook voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Ook zijn zoon, die in Rusland is, werd bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel. Een hevige brand in Wechelderzande in de Antwerpse Kempen is mogelijk aangestoken. Vorige nacht brandde daar een schuur uit en 2 mensen die vlakbij wonen kunnen nog niet terugkeren naar huis omdat er te veel rookschade is. Er zijn aanwijzingen dat er opzettelijk brand is gesticht en 2 verdachten zijn ook al opgepakt, mannen van 44 en 45 jaar. Meer dan de helft van de mensen die een eigen woning hebben maakt zich zorgen over het energieverbruik. En toch stellen veel Belgen een renovatie liever uit. Dat blijkt uit onderzoek van de bank Belfius. Reizen, nieuwe meubels en een nieuwe auto krijgen voorrang. Renovatie komt pas op de 4e plaats. Belgen weten dus wel dat renoveren belangrijk is, maar vinden het vaak te duur en vooral te ingewikkeld. Dat zegt Jan Waterschoot van Belfius.
1: Het zit er vooral in de complexiteit van het, oké, welke werken moet ik nu doen, in welke volgorde moet ik dat doen, waar vind ik betrouwbare vakmannen die snel mijn dingen kunnen realiseren, dat ik niet heel lang moet opwachten om een afspraak vast te leggen. Het zit er meer in die begeleiding, in die ontzorging die er moet komen, eigenlijk willen we er een versnelling in krijgen. Dat blijkt uit de studie.
0: 1 op de 4 kankerpatiënten heeft een meer zeldzame en complexe vorm van kanker, maar nu hangt de zorg voor die patiënten te veel af van de kwaliteit en de ervaring van het ziekenhuis. Daarom pleit Kom op tegen kanker, samen met 30 organisaties in een open brief voor expertisecentra voor die zeldzame en complexere kankers. Dat schrijft De Morgen. Dat expertisecentrum moet samen met het ziekenhuis mee instaan voor de zorg. Dat vindt ook oncoloog Willem Liebaert.
2: Een expertisecentrum van waaruit de zorg kan gestart worden, gecoördineerd worden en gekeken worden welke aspecten van de zorg echt moeten doorgestuurd worden in een centraler centrum met expertise. En dan kijken we bijvoorbeeld naar complexe chirurgie of gespecialiseerde technieken zoals bestraling en welke aspecten van de zorg toch dicht bij huis kunnen blijven.
0: Het weer, eerst opklaringen, gevolgd door buien. In de namiddag zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en temperaturen tot 17 graden. Ook morgen veel bewolking met periode van regen en tot 19 graden dan. Zaterdag wordt het zonniger met maxima tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Ampersand, met Mark Janssens.

Een heel goedemorgen. Misschien schuift u nu pas mee aan hier bij Clara en Ampersand. We hebben een hele voormiddag tijd en ruimte voor de figuur van Richard Strauss, de grote Duitse componist, dirigent, man die hield van de stem, maar ook wel wat humor had. Dat zou je niet meteen zeggen als je naar zijn foto's kijkt, maar dat had hij wel degelijk. Bijvoorbeeld hier de vechtmeister uit Le Bourgeois Gentilhomme van hem. Hopelijk hebben Arlette en nog een aantal andere mensen daar een plezier mee gedaan en een glimlach op het gezicht getoverd. Hij hield van stemmen, Richard Strauss, en hij zocht de liefde ook bij de stemmen, want zijn vrouw, Pauline de Ana, was zelf een sopraan op een bepaald moment. Zei Richard Strauss, kom bij mij maar privéles volgen. Ik ben waarschijnlijk beter dan je leraar. Ja, ik denk dat hij gelijk had. Ze zong een aantal keren met hem samen. Hij dirigeerde op het festival van Bayreuth bijvoorbeeld. Dan zong zij ook. En de wereldpremière van zijn eerste opera Guntram, daar was ook Pauline in te horen. En ze zong ook een aantal keren hier in Brussel, in De Munt. En wanneer Richard Strauss zijn debuut maakt in Wagner Stanhuiser in Bayreuth, is zij er ook weer bij als Pauline, als Elisabeth beter, die Pauline zijn echtgenote. En ze moet ook eens meegezongen hebben, maar dat is minder herkenbaar natuurlijk als een van de bloemenmeisjes in Parsifal van Richard Wagner. Er zijn een aantal stemmen die meteen naar boven komen, heel concrete namen van vaak sopranen. En iemand tipt, er zijn zelfs twee mensen die deze sopraan getipt hebben, Irmgard Seefried.

Wat een zangeres en fijn om haar nog eens te horen. Irmgard Seefried met Erik Verba aan de piano in Morgen van Richard Strauss. Seefried, die Richard Strauss persoonlijk kende, want voor de viering van zijn 80ste verjaardag zong zij een rol, de rol van de componist in Ariadne auf Naxos. En na de opvoering kwam de oude Richard Strauss naar haar kleedkamer, klopte op de deur, zij kom binnen. En Richard Strauss stond daar voor haar en zei tegen haar: mevrouw Seefried, ik moet u iets vertellen. Ik had geen idee van dat de rol die ik gecomponeerd heb, de rol van de componist in Ariadne auf Naxos, zo goed was. Dat was zonder twijfel een compliment voor Irmgard Seefried. We mogen natuurlijk de tiener Richard Strauss niet vergeten. Daar wijzen nogal wat luisteraars op, want hij begon op heel jonge leeftijd te componeren en dat was absoluut geen banale muziek. Zoals dit prachtige Lento uit zijn vioolconcerto met Renaud Capuçon.

muziek van de 17-jarige Richard Strauss. Het middendeel Lento Manon Troppo uit zijn vioolconcerto met Renaud Capuçon en de Wiener Symfonica, geleid door Petr Popelka. Opgedragen door de tiener Richard Strauss aan Benno Walter, dat was de concertmeester van het Hoforkest in München. En dat was ook de vioolleraar van Strauss. Peter, die kunnen we een plezier doen met de slotscène uit de opera Daphne van Richard Strauss met Lucia Popp en Bernard Haitink-Strauss, die zo'n mooie vocalises en cantilenes voor de vrouwenstemmen kon bedenken. Het was Karel Böhm die de eerste opvoering dirigeerde van deze opera van Richard Strauss. En de opera is ook aan hem opgedragen.

Lucia Pop en het symfonieorkest van de Beierse Radio onder leiding van Bernard Haitink met de slotscène uit de opera Daphne van Richard Strauss. En Pieter is net als zijn grootvader altijd een fan geweest en gebleven van de muziek van Strauss. Onderweg in de Franse en Zwitserse Alpen had Pieter, stel je voor, een koptelefoon op om de prachtige Alpensymfonie te beluisteren. De versie onder leiding van Bernard Haitink is de mooiste, vindt Pieter, het opgaan van de zon, het onweer of het einde

slot van Eine Alpensymphonie van Richard Strauss met het Concertgebouworkest Amsterdam en Bernard Haitink, muziek uit 1915. Strauss had humor, ik zei het al, dat verwachtte misschien niet meteen, maar soms was dat ook wel onderkoelde humor, ironie zelfs sarcasme. Hij schreef over deze muziek aan een vriend: "Goh, ik ben bezig met een symfonie, het wordt lang, het is moeilijk, het is een processie van Echternach. En eerlijk gezegd, ik beleef er nog minder plezier aan dan wat ik doe als ik bijvoorbeeld de kakkerlakken aan het achternajagen ben. Dit levert mij nog minder plezier op." Dat was de humor van Richard Strauss. Waar we het nog niet over gehad hebben, is over het feit dat de jonge Strauss bevriend was met Gustav Mahler. Ze waren allebei jonge dirigenten in Leipzig aan het einde van de 19e eeuw en tot aan de dood van Mahler in 1911... bleef Richard Strauss met hem bevriend. 1911 was trouwens het jaar van de eerste opvoering van Der Rosenkavalier, de opera van hem. Mahler had een mooie omschrijving over de relatie die hij had met Richard Strauss. Hij zei: "Het lijkt wel alsof wij twee mijnwerkers zijn die allebei uit een compleet tegenovergestelde tunnel beginnen te graven en dan hopen dat we ergens elkaar ontmoeten als we aan het graven zijn." Mooi toch van Mahler. Nogal wat mensen zeggen: "Vergeet niet Jessie Norman, want via haar hebben we de muziek van Richard Strauss leren kennen."

Het was een lied dat mij persoonlijk doet denken aan mensen en gebeurtenissen van ongeveer 30 jaar geleden. Ik denk er met veel ontroering aan terug. Zu Eignung, een van de mooiste korte liederen van Richard Strauss, hier met Jesse Norman. En zullen we haar nog wat Strauss laten zingen? Alle Seelen.

0: zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa.

Allerzenen, een lied van Richard Strauss met twee artiesten die we allebei al moeten missen. Jesse Norman en aan de piano Jeffrey Parsons. Jan vindt het ook fantastisch om een ganse voormiddag te grasduinen in het omvangrijke en prachtige, heel gevarieerde oeuvre van Richard Strauss. Trouwens, ik vraag het ook aan u. Wat vond u van deze Strauss voormiddag? Heeft u een beetje een mooi beeld gekregen van de man? Dan mag u het ons zeker laten weten. En een werk dat Jan heel mooi vindt is Ein Heldenleben. Dat is misschien een beetje te lang in zijn geheel, dat klopt ook. Maar we kunnen er wel een deel van laten horen. En dat gaan we nu doen met de Staatskapelle Dresden en Rudolf Kempe.

er zijn denk ik weinig componisten geweest in de geschiedenis die zo nostalgisch waren in hun muziek. Richard Strauss, het slot van Ein Heldenleben van hem met de Staatskapelle Dresden en Rudolf Kempe. Kamermuziek nog van Strauss, een pianokwartet. En dan dank ik u voor uw, ja, letterlijk medewerking aan deze ampersand rond Richard Strauss. Morgen dan wandelen we met ampersand door Berlijn. Music Matters met Cara is er na 12 uur. Maak er een mooie dag van.

0: Smak blikt terug op Chambre d'Ami. De iconische tentoonstelling in 1986 waar kunst werd getoond, gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe drie hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara.
1: Het is 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Een vermoedelijke spion uit Rusland die in ons land actief was, krijgt een gevangenisstraf. En paus Leo XIV is aangekomen op de Canarische eilanden, de laatste bestemming van zijn bezoek aan Spanje. De rechtbank in Brussel heeft een vermoedelijke Russische spion veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar effectief. De Russische zakenman woont al jaren in Brussel en smokkelde vanuit ons land militair materieel naar Rusland. Ja, Dries Jeroen, wat dan precies?
2: Wel, onder meer explosiedetectoren. Materiaal in ieder geval dat in Rusland mogelijk gebruikt wordt door het leger en zo ook mogelijk ingezet wordt door de Russen in Oekraïne. De zakenman vervalste douanedocumenten en verscheepte het materiaal illegaal via onder meer nepbedrijven in Turkije naar Rusland en omzeilde zo ook de Europese sancties tegen Rusland. En hij zou ook gewerkt hebben voor de Russische inlichtingendiensten. Ook zijn zoon, die CEO is van een Russisch bedrijf dat op de sanctielijst staat, werd veroordeeld tot 6 jaar cel bij Stek wel, want hij is op dit moment in Rusland.
1: Dankjewel, Dries. In Antwerpen heeft een politiecombi een voetganger aangereden op een zebrapad. De combi zou met zwaailichten onderweg geweest zijn en haalde op de Scheldekaaien een stilstaande vrachtwagen in. Maar die liet net een voetganger oversteken en de combi kon die voetganger niet meer ontwijken. Het slachtoffer is een man van 23. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Nog maar een maand geleden gebeurde in Antwerpen een soortgelijk ongeval met een politiecombi. Toen raakte een jongen van 6 zwaar gewond. Een hevige brand in Wechelderzande in de Antwerpse Kempen is mogelijk aangestoken. Vorige nacht brandde daar een schuur uit en 2 mensen die vlakbij wonen kunnen nog niet terugkeren naar huis omdat er te veel rookschade is. Er zijn aanwijzingen dat er opzettelijk brand gesticht is en 2 verdachten zijn opgepakt, mannen van 44 en 45 jaar. Bedrijven voelen weinig voor de invoering van de verhoogde kilometervergoeding. Die is onderdeel van de energiesteun die de federale regering eind april heeft afgeklopt. De regering geeft bedrijven de mogelijkheid om de kilometervergoeding voor werknemers die met de eigen auto gaan werken tijdelijk te verhogen met maximaal 10 cent. Via een belastingkrediet worden de werkgevers achteraf grotendeels terugbetaald. Maar HR-dienstverlener Atentia merkt weinig interesse bij hun klanten. Dat zegt hun woordvoerder Barbara Vroegstraten.
3: Amper 4% van onze klanten heeft ons gecontacteerd omdat ze die verhoogde kilometervergoeding willen invoeren. Nu het is ook nog pas maandag in Staatsblad verschenen, dus dat kan nog wel een stukje toenemen, maar we verwachten toch niet dat dat echt massaal ingevoerd zal worden.
1: Renoveren staat niet bovenaan op de to-do-lijst van de Belgen. Ook al maakt meer dan de helft van de woningeigenaars zich zorgen over het energieverbruik. Dat blijkt uit een onderzoek van Belfius. Belgen investeren liever eerst in reizen, nieuwe meubels en een nieuwe auto. Renovatie komt pas op de 4e plaats. We vinden het vaak te duur en te complex. En comfort gaat ook nog voor op energiezuinigheid, zegt Jan Waterschoot van Belfius.
4: De nummer 1, dan is het toch dat comfort, dan is het toch die badkamer, die nieuwe badkamer die eruit komt. Op nummer 2 staan de schilderwerken en behangwerken, dus het opfrissen van de woning. En op nummer 3 de keuken. En pas op de volgende plaatsen komen dan de meer structurele, energiegerelateerde investeringen. En daar vinden we heel hoog alles wat met dakwerken te maken heeft en dakisolatie en nieuwramen en deuren.
1: Na de inzegening van een toren van de Sagrada Familia in Barcelona gisteren is paus Leo XIV vandaag doorgereisd naar de Canarische eilanden. Vanmorgen is hij aangekomen op Gran Canaria. Dat hij daar zijn reis eindigt is niet toevallig, Peter de Kroebelen.
5: Nee, de focus ligt op wat voor hem een van de belangrijkste onderwerpen is van zijn Spanje-reis. En dat is migratie. Want vele migranten die hun leven riskeren om in Europa te geraken, komen uit West-Afrika op de Canarische eilanden aan. En Paus Leo is nu in de haven van Arginegin op Gran Canaria. Daar heb je het zogenoemde dok van de schaamte. En tijdens de coronacrisis kwamen daar duizenden migranten aan. Ze moesten er wekenlang in onmenselijke omstandigheden leven. Er zijn ook duizenden bootmigranten verdronken. En de paus wil met dit emotionele bezoek nog eens benadrukken dat vluchtelingen een menswaardige behandeling moeten krijgen. Leo spreekt er ook met migranten en met medewerkers van humanitaire organisaties die vluchtelingen proberen te integreren in de Spaanse samenleving. En later vandaag houdt de paus ook een misviering in een stadion. Morgen reist hij door naar Tenerife, dat is ook gelinkt aan het hele migratieverhaal, om dan terug te keren naar het Vaticaan.
1: Oké, dankjewel Peter. Straks gaat in Mexico-stad het WK voetbal van start, dat deze keer in Mexico, in de Verenigde Staten en in Canada wordt gehouden. Aan de openingsceremonie en de openingswedstrijd in het Aztekenstadion zit ook een Belgisch randje. Want landgenoot Lennart Balthazar is er verantwoordelijk voor de cameravoering. Hij is al bijna een maand ter plaatse en dat was nodig, want het werken in een verouderd stadion was niet altijd eenvoudig.
6: Men was er nog volop aan het verbouwen, terwijl dat wij al moesten overgaan tot de installatie van de camera's. Cameraplatformen waar dat wij camera's op zetten waren volledig verroest. En het antwoord van de Mexicanen is, ja, maar wij hebben daar vorige week nog wel een match mee gefilmd. Ja, dat zijn natuurlijk toch wel zaken waar je tegenaan loopt en die wel opgelost moeten worden. Maar we zijn er geraakt.
1: In de openingswedstrijd neemt gastland Mexico het op tegen Zuid-Afrika van nog een Belg, Hugo Broos. Het weer vanmiddag neemt de bewolking toe, gevolgd door lichte regen vanuit het westen. Temperaturen tot 17 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen. In de namiddag wordt het droger in het westen. En tot 20 graden dan. Zaterdag eerst regen, daarna geleidelijk meer opklaringen in de namiddag. Dit nieuws begon met de veroordeling van een vermoedelijke Russische spion door de rechtbank in Brussel. Hij krijgt een celstraf van 4 jaar effectief. De man smokkelde vanuit ons land militair materieel naar Rusland met vervalste documenten en hij omzeilde zo de Europese sancties. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Music Matters. Met Cara van der Ouwera.
8: En we gaan er hier meteen eens een Zuiderse patat op geven. Buenos dias, ¿qué tal?

Ja, een papelón con limón drankje zou hierbij wel smaken. Dat is een dorstlesser uit Venezuela, gemaakt van rietsuiker, water en limoensap. Dus lekker fris. En geef die mannen van L'Arpeggiata meteen ook iets te drinken. En van hun jongste album La Torre del Oro gaan we naar het meisje met gouden vingers en de gitaar. Want Emma Wills heeft een drukke zomer voor de boeg.

Olé, onze oud-twintiger Emma Wills heeft een volle agenda deze zomer met als hoogtepunt een concert van duo Leora. Een duo dat Emma vormt met sopraan Fleur Strijbos. En ze staan samen op 11 augustus op het Grachtenfestival in Amsterdam. En laat ons even kennis maken met het jongste album van pianist Nelson Koerner. Hij viert zijn 10e solo-opname bij platenlabel Alpha Classics met onder meer de Davids Boentletänze van Robert Schumann.

Twee van de 18 Davids Buntletänze van Robert Schumann, die op het jongste album van pianist Nelson Körner staan, naast nog werk van Händel en Adolf Schulz-Effler. En de Britse saxofoniste Jasmine Myra stelt eigen werk voor op haar pas verschenen album. Haar kijk op het leven, de manier waarop we groeien en ook de pijn die daar vaak en ook onherroepelijk mee gepaard gaat. Hier is Where Light Settles.

0: Een cd-boekje vol filosofische uitspraken van haarzelf over het concept van dit album, dat je niet zonder pijn kan groeien en leren over jezelf of de wereld om je heen. Dat groeien en uit die pijn geraken is waar haar muziek om draait. Where Light Settles was dit uit haar gelijknamige en jongste album, saxofoniste Jasmine Myra.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Ja, en Mozart helpt zeker bij het oprollen van spinnenwebben in het hoofd.

publiekslieveling en altviolist Antoine Tamestit en Quatuor Ebène met het tweede deel uit het derde strijkquintet van Mozart. En toen ze hier in december deze kersverse groep kwamen voorstellen, lieten ze al weten dat er een vervolg of 2, 3, 4 zou komen, want de passie voor de Spaanse dichter Federico García Lorca is zo groot dat er nog meer tekst op muziek gezet zal worden door rasmuzikant en ook flamenco-gitarist Mirdin de Kouter. Hier is hij met zijn groep Sonetos del Amor Oscuro en we horen Helena Casella zingen. Thank you.

Helena Casella, haar Braziliaanse roots en stem zijn een grote meerwaarde voor dit project van Mirdin de Kouter. Hij is al jaren gefascineerd door de Spaanse dichter Federico García Lorca en heeft nu met zijn pas opgerichte groep Sonetos del Amor Oscuro een tweede album uit. Dus dat gaat allemaal zeer snel met muziek geïnspireerd door en opgedichten van Lorca. En we zijn nog niet aan de nieuwe patatjes, want er volgen nog meer volumes. Ja, en die dienstjaren beginnen ook te tellen voor de muzikante die al 25 jaar lang solo harpiste is bij Brussels Philharmonic.

En ik wens deze componist, pianist en dirigent nog een gelukkige verjaardag, want afgelopen dinsdag heeft Robert Grollo zijn 75ste verjaardag gevierd. Hoketus werd hier gebracht door klarinetist Vlad Weverberg en aan de harp zijn dochter Eline Grollo. En straks, na het nieuws van 1, nog meer familiezaken, want aanstaande maandag 15 juni is het 100 jaar geleden dat tenor en dirigent Louis de Vos geboren werd. Ik ging langs bij zijn weduwe en sopraan Bernadette Degelin om nog eens in de verf te zetten wat een flinke man hij was. Haar eigen woorden.

0: Opera Ballet Vlaanderen presenteert Carmen. In een grootse onscenering met zangers, koor, orkest en dansers legt Wim van de Keijbus de bijna mythologische kracht van deze iconische opera bloot. Vanaf 20 juni in Concertgebouw Brugge, samen met Clara.
1: Het is 1 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een Rus die in Brussel woont is veroordeeld omdat hij illegaal militair materieel naar Rusland smokkelde. In Antwerpen is opnieuw een voetganger aangereden door een politiecombi. En paus Leo XIV vraagt op de Canarische eilanden een menswaardige behandeling van vluchtelingen. De rechtbank in Brussel heeft een vermoedelijke Russische spion veroordeeld tot 4 jaar effectief. De Russische zakenman woont al jaren in Brussel en Dries Hirou, hij smokkelde vanuit ons land blijkbaar militair materiaal naar Rusland.
2: Wel, onder meer explosiedetectoren, materiaal in ieder geval dat in Rusland mogelijk gebruikt wordt door het leger en zo ook mogelijk ingezet wordt door de Russen in Oekraïne. De zakenman vervalste douanedocumenten en verscheepte het materiaal illegaal via onder meer nepbedrijven in Turkije naar Rusland en omzeilde zo ook de Europese sancties tegen Rusland. En hij zou ook gewerkt hebben voor de Russische inlichtingendiensten. Ook zijn zoon, die CEO is van een Russisch bedrijf dat op de sanctielijst staat, werd veroordeeld tot 6 jaar cel bij verstek wel, want hij is op dit moment in Rusland.
1: Dankjewel, Dries. De federale politie heeft een tiental huiszoekingen uitgevoerd bij activisten van klimaatgroep Code Rood. Dat schrijft De Morgen. Verschillende mensen werden ook opgepakt. In het verleden blokkeerde de groep onder meer de staalfabriek van ArcelorMittal in Charleroi en ook het voedingsbedrijf Cargill in Gent. Toen zijn ook auto's vernield en ramen van huizen ingegooid. Op de Scheldekaaien in Antwerpen heeft een politiecombi vanmorgen een voetganger aangereden. De man van 23 is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De aanrijding gebeurde op een zebrapad. Cato Belmans van het parket.
3: Het voertuig van de politie was onderweg naar een oproep van een man met een bivakmuts die een fiets gestolen zou hebben en die zich daarbij verdacht gedroeg. Het voertuig had de sirenes niet opstaan, wel de zwaailichten. Het gebeurt dat de politie beslist om de sirenes af te zetten wanneer ze de verdachte naderen, om die niet te verontrusten, zodat die niet kan wegvluchten.
1: Een maand geleden raakte in Antwerpen een jongen van 6 zwaar gewond bij een aanrijding door een politievoertuig. Bedrijven voelen er weinig voor om de kilometervergoeding voor hun werknemers te verhogen. De federale regering geeft bedrijven als energiesteun de mogelijkheid om de kilometervergoeding met maximaal 10 cent per kilometer te verhogen voor werknemers die met de eigen auto naar het werk komen. Via een belastingkrediet worden de werkgevers nadien grotendeels terugbetaald. Maar bij HR-dienstverlener Atentia heeft nog maar 4% van de bedrijven die er klant zijn een verhoging gemeld. Barbara Vroegstraten verwacht ook niet dat er daar nog veel zullen bijkomen.
4: Ja, het is natuurlijk wel best een complexe ingreep en loonadministratie is sowieso al complex in ons land. Het is ook een maatregel die maar voor een beperkte tijd geldt. Communicatie naar medewerkers is natuurlijk niet eenvoudig als je dat dan na die periode ook weer terug moet afnemen. Hè. Dus we verwachten ook niet dat die interesse nog heel veel zal toenemen.
1: Paus Leo XIV is begonnen aan de laatste etappe van zijn Spanje-reis. Vanmorgen is hij aangekomen op Gran Canaria, op de Canarische eilanden. En Peter de Kroebele, het is niet toevallig dat hij daar zijn reis beëindigt.
5: Nee, want voor de paus is migratie een van de focuspunten van deze reis. Vele migranten die hun leven riskeren om in Europa te geraken, komen vanuit West-Afrika op die Canarische eilanden aan. En paus Leo is nu in de haven van Arquineguín op Gran Canaria aan het zogenoemde dok van de schaamte. Want tijdens de coronacrisis kwamen daar duizenden migranten aan, moesten er wekenlang in onmenselijke omstandigheden leven en er zijn daar in de buurt ook wel duizenden bootmigranten verdronken. En de paus wil met dit bezoek nog eens benadrukken dat vluchtelingen een menswaardige behandeling moeten krijgen. Hij spreekt op dit moment met migrantenorganisaties die vluchtelingen proberen te integreren in de Spaanse samenleving. En straks spreekt hij ook de talrijk opgekomen komen gelovigen toe in de haven. Later vandaag is er nog een misviering in een stadion en morgen reist de paus door naar de haven van Tenerife. En dat is ook gelinkt aan het hele migratieverhaal.
1: Dankjewel, Peter. Straks begint in Mexico City het WK voetbal met een openingsceremonie en de openingswedstrijd in het Aztekenstadion. Lennart Baltazar is daar verantwoordelijk voor de cameravoering. Het werken in een verouderd stadion was niet altijd eenvoudig, zegt hij.
6: Men was er nog volop aan het verbouwen, terwijl wij al moesten overgaan tot de installatie van de camera's. Cameraplatformen waar wij camera's op zetten waren volledig verroest. En het antwoord van de Mexicanen is, ja, maar wij hebben daar vorige week nog wel een match mee gefilmd. Ja, dat zijn natuurlijk toch wel zaken waar je tegenaan loopt en die wel opgelost moeten worden. Maar we zijn er geraakt.
1: In de openingswedstrijd vanavond neemt gastland Mexico het op tegen Zuid-Afrika, dat getraind wordt door een Belg, ook Hugo Broos. In het tennis gaat Serena Williams niet meer in actie komen op het toernooi van Queens in Londen. Haar dubbelpartner is geblesseerd en moet opgeven net voor de tweede ronde. En daardoor kan ook Williams niet voortspelen. Eerder won het duo wel al de eerste wedstrijd bij de comeback van Williams na 4 jaar afwezigheid. En de Franse zeiler Charlie Dalin is overleden. Begin vorig jaar won hij nog de Vendée Globe. Dat is de meest prestigieuze solozeilwedstrijd rond de wereld. Hij deed daar toen minder dan 65 dagen over, een record. Dalin had tijdens die zeilrace kanker, maar maakte dat pas maanden later bekend. Nu is hij bezweken aan de gevolgen van zijn ziekte. Charlie Dalin was 42. Het weer vanaf het westen neemt de bewolking toe en volgt er lichte regen, maxima tot 17 graden. Aan de kust kan het vrij krachtig waaien. Morgen en zaterdag beginnen telkens met veel bewolking en wat regen. Na de middag wordt het droger en iets warmer, tot 20 graden. Ook zondag nog vaak bewolkt, maar meer zon aan zee. Dit nieuws begon met de veroordeling van een vermoedelijke Russische spion door de rechtbank in Brussel. Hij krijgt een celstraf van 4 jaar. De man smokkelde vanuit ons land militair materiaal naar Rusland met vervalste documenten. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera.
8: Geen mooier liefdesverhaal als dat van Romeo en Julia.

0: Draait hun album samen Prokofiev for Two, pianiste Marta Argerich en Sergei Babayan, met een bewerking van die lieflijke ochtendserenade uit het ballet Romeo and Julia. Ja, een mooi liefdesverhaal. Zo kan je het verhaal van sopraan Bernadette Degelin en tenor Louis de Vos ook wel noemen, denk ik. Zij waren zowel Romeo en Julia als ook collega's van elkaar. De oudste, Louis de Vos, maakte een indrukwekkende internationale carrière vorige eeuw. Hij zong in de belangrijkste operahuizen, werkte met de grootste dirigenten en maakte vele plaatopnames. Hij stierf 11 jaar geleden en volgende maandag 15 juni is het 100 jaar geleden dat hij geboren werd. En dat vieren wij vandaag. De enige echte Chantal Patin mocht hem ooit aan haar gastentafel verwelkomen hier op Clara. En dit was de manier waarop zij Louis de Vos introduceerde.
1: Alinea met Chantal Patin.
2: Bijzonder goedemiddag allemaal. Het is Operaweek op Clara en dat zal u in Alinea geweten hebben. Over zangers doen de wildste verhalen de ronde. En zeker opera-divas en divo's die schijnen onze fantasie te prikkelen. En dan zijn er nog de clichés over de stemmen. Zo zou een tenor vooral uitblinken in zelfingenomenheid en van de slimste is hij ook al niet. De grappen over tenoren zijn dan ook niet te tellen. Dommerst. Tenor is er maar eentje van bijvoorbeeld. Tot je op een dag natuurlijk een tenor ontmoet die je van al die clichés natuurlijk geen spaander heel laat. Louis de Vos is zijn naam. Wereldberoemd en niet alleen in Vlaanderen. 150% charme en een van de mooiste stemmen die dit land ooit heeft voortgebracht.
0: Voilà. Dit is toch wel een diepe duik in het verleden. Eentje van meer dan 20 jaar geleden. Chantal Patin hier in de beginjaren van Clara met aan haar gesprekstafel tenor Louis de Vos. En voor we naar dit monument gaan luisteren, laat ik hem zelf nog eens kort vertellen wat er met zijn stem gebeurd is. Want die stem was er plots niet meer. En voor een zanger en zeker een tenor van zijn kaliber was dat een regelrechte ramp. En dit is toen wat hij hier op Clara aan Chantal vertelde.
3: Om 33 jaar ben ik mijn stem kwijtgeraakt.
2: Hoezo?
3: En dan ja, verkeerde technieken. Het is te zeggen, men begint een kleine foutje te begaan en men merkt het niet. Als men zich niet laat controleren. En dan ja, ook op een autostrade, wanneer je 1 millimeter te veel naar rechts rijdt, dan merk je niet. Maar als je blijft doen, dan lig je toch in de gracht. En dan heb ik professor Glettenberg gevonden in Keulen. Hij had 180 mensen op de eerste bühne staan in Duitsland. En die heeft mij gered. Hij heeft me gezegd, vinden nog 3 maanden gewartet, het is. Dan had ik op mijn deur geschreven, bezet. Dus ik was kapot. Mm-hmm. Maar hij heeft me dus 1 jaar mij gereconstrueerd.
0: Ja, dat is gelukt, want na dat ene jaar is alles goed gekomen. Want Louis de Vos heeft nog enkele belangrijke prijzen gewonnen, nam vele platen op en trok daarbij heel vaak de kaart van minder bekend repertoire, zoals ook dit gedicht van Arthur Rimbaud, op muziek gezet door Rudolf Escher. Dus nu gaan we hem eindelijk horen zingen, Louis de Vos, samen met Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam onder leiding van Lucas Vis.

0: Onze Belgische tenor, hij maakte een grote carrière vorige eeuw, wijlen Louis de Vos. Hier samen met Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam onder leiding van Lucas Vis en een gedicht uit Univers de Rimbaud van Rudolf Escher. Nu, wat er meteen uitspringt als je naar zijn palmares kijkt, dat zijn de vele plaatopnames natuurlijk die hij gemaakt heeft bij Erato. De verfilming ook van de opera van Schönberg, Moses und Aaron, in de woestijn opgenomen onder leiding van de grote Michael Gielen toen. De evangelistenrol uit de Matthäuspassie die hij ongeveer 450 keer gezongen heeft in zijn carrière en minstens evenveel keer de 9e symfonie van Beethoven. Maar om echt te weten te komen wat Louis de Vos betekend heeft, ben ik op bezoek gegaan bij zijn weduwe Bernadette Degelin. Zij is zelf 77 jaar en heeft generaties zangers opgeleid aan het Conservatorium van Antwerpen en zong ook samen met hem vele concerten. En het is in haar living dat we babbelden met die vele herinneringen aan Louis de Vos rondom ons.
1: Zijn zetel staat hier nog altijd en dan denk ik nog altijd dat hij daarin zit. En dat hij aanwezig is hier in de living, hier gezellig bij mij.
0: Hoe is dat voor jou om op die manier verder te moeten? Na al die jaren samengeleefd en gewerkt te hebben?
1: Ja, men leert dat ook van afscheid te nemen. Het is niet gemakkelijk om afscheid te nemen, maar we hebben een mooi leven samen gehad en 42 jaar samen is ook niet min. Ik heb mooie herinneringen. Ik heb mooie herinneringen opgehaald met al zijn cd's, met al zijn opnames, met alle foto's, met alle recensies. En dan denk ik, het was een flinke man. Een mooie zanger die heel veel gedaan heeft. Die altijd in dienst stond van de muziek of voor de muziek. Hij leefde dag en nacht voor de muziek. Dat was... Voor de rest, ja, zijn opnames ook. Dat was zo boeiend altijd. Voor de muzikanten, voor iedereen. Vooral ook omdat hij als zanger dan dirigent geworden is en dan wist hoe als zanger wat er gevraagd werd van een dirigent om de muziek mooi tot klank te brengen, om het ensemble mooi bij elkaar te houden en zo verder.
0: En wat vond hij belangrijk als zanger? Of wat verwachtte hij van andere zangers? Want hij gaf ook les.
1: De muzikaliteit, maar vooral ook zijn techniek. Hij was zeer geconcentreerd op de techniek en dat vond hij heel, heel belangrijk. Dat een stem goed geplaatst was. Ik denk voor alle leerlingen dat dat het belangrijkste geweest is in zijn loopbaan als leraar. En als tenor ook, want als je zoveel concerten gegeven hebt, dan weet je ook wat je moet doorgeven aan je leerlingen.
0: En je was zelf een van zijn leerlingen? Ja, eigenlijk heb jij ook alles doorgegeven, hè? Er lopen nog altijd kleine Louis de Vosjes rond, door jou ook.
1: Nee? Kleine Louis de Vosjes, ja. Zijn leerlingen, ja, ik was een leerling van hem en hij was een fantastische leraar, denk ik wel, want anders zou ik geen 40 jaar internationaal zelf gezongen hebben. Dus, maar ook zijn andere leerlingen ook, hebben ook mooie carrières gemaakt. En ja, als je dan zelf dan ook nog leraar wordt, dan vult je dat op en ook zijn andere leerlingen hebben dat ook opgevuld met les te geven en die techniek door te geven en ja.
0: En hoe was het om met hem samen te zingen?
1: Dat moet ik zeggen, stresserend.
0: Ja?
1: Ja, Louis was altijd iemand die lang op voorhand moest geconcentreerd zijn, zijn eigen weg gaan voor een concert. Hij was dan zeer geboeid... Ja, hoe hij dan was, hoe hij zich voelde, en dan moest je hem gerust laten. En ik was eigenlijk een beetje het omgekeerd.
0: Dus sociaal ja, contact.
1: Ja. Ja, ieder zijn manier om voor het publiek te komen. Hè. Dat is, als je zo 42 jaar met elkaar geleefd hebt, dan weet je wat muziek is en wat je van elkaar verwacht ook. Mm-hmm. Ook op muzikaal gebied, ook op presentatie, op van alles.
0: En wat heb je zo het meest van hem ook als mens geleerd? Of een bepaalde ingesteldheid of iets wat je nog altijd meedraagt?
1: Zijn rust. En zijn zwijgzaamheid. Als er iets verkeerd ging, dan sprak hij daar niet over. Nee. Hij kon dat ook moeilijk naar buiten brengen van... Nee. Dan was hij zeer introvert. Wat soms moeilijk was. Want dan wist je nooit goed wat hij eigenlijk bedoelde. Maar ja, hij was een groot muzikant.
0: En heb je spijt dat er misschien niet genoeg erkenning geweest is rond jouw echtgenoot?
1: Ja, als men dat zo ziet, wat hij allemaal internationaal gedaan heeft, dan denk ik... In het buitenland wel, heeft hij heel veel erkenning gehad. Vooral ook omdat hij dan de Prix Montreux heeft behaald. Dat hij de Orphée d'Or heeft gekregen in Parijs. Dus dat is al een hele eer. Dat hij de hoofdrol gespeeld heeft in Mozes en Aaron van Schoenberg. En dat er eigenlijk heel weinig erkenning gekomen is hier in België. Wij zeiden altijd, men is geen zand in eigen land. Het erge daarvan is dat je dan zelf veel naar het buitenland moet gaan. Alhoewel wij in die tijd ook niet te klagen hadden. Want hier in België hebben wij ook nog met Nationaal Orkest, met de Philharmonie van Antwerpen, nog veel gedaan. Mm-hmm. In vergelijking met nu. Waar wordt nu nog de 9e symfonie gegeven? Met 4 Belgische solisten. Jules Bastin, Louis de Vos, Lucien van Dijk en ik. Sorry. En we zongen dat. Als ik dat geen 80 keer gezongen heb, dan heb ik ja, en hij ook. Requiem van Mozart, ja. Requiem van Mozart, oké. Carmela Burana. Hoeveel keer? Hij als tenor, ik als sopraan. Ja, dat waren de werken die wij samen veel zongen. En voor de rest, ja, ging ieder zijn weg. Ja.
0: Het is 11 jaar geleden, hè, dat hij gestorven is.
1: Ja, in 15. Ja, januari 15.
0: En heb je zelf sindsdien nog gezongen of iets muzikaals gedaan?
1: Nee. Zelfs ervoor niet, want hij is 8 jaar ziek geweest. En heb ik dan de beslissing genomen van te stoppen. Ik vind dat het moeilijk is als er iemand is die zo'n grote carrière heeft gedaan, dat je dan nog zelf... al het zingen bent of het repeteren bent of iets aan het instuderen of te zeggen van nu ga ik naar dat concert of naar dat, ik ga dat. Ik heb 8 jaar voor hem gezorgd en dat heeft mij veel plezier gedaan. Dus ik heb daar geen spijt van. Ik heb het 40 jaar gedaan, dus ik hoop dat de jonge mensen nu ook nog 40 jaar zo'n carrière zouden hebben. Dat zou schitterend zijn. Mm-hmm. Dus... ik heb niet te klagen. Ik heb het gehad. En ik ben daar tevreden mee. Je moet ook kunnen afscheid nemen van hetgeen wat je gedaan hebt en in schoonheid eindigen. En niet dat men zegt erna, goh, die zou het een keer beter ophouden. Hij zou dat ook jammer gevonden hebben, moest het niet goed gegaan zijn. Mm-hmm. Dus nee.
0: Dus dan ook geen piano meer?
1: Nee, geen piano meer, niets meer. Nee. Het leven bestaat uit... Ik heb andere dingen gedaan die mij ook plezier deden. Dus, en nu nog doe ik nog dingen die ik graag doe. Dus dat is het belangrijkste.
0: Dat is waar. Dat is inderdaad het belangrijkste. En dat heeft Bernadette Degelin heel goed ingeschat. Dat laatste waar ze het over had, ze kende haar man blijkbaar door en door. Want dit is wat hij daar zelf nog over zei toen Chantal Patin hem die vraag stelde hier op Clara in 2004. Louis de Vos.
2: Meneer de Vos, u hebt mij ooit verteld dat een zanger gelukkig moet zijn als hij goed kan zingen. Of goed wil zingen, tenminste. Maar wat doet een zanger dan als hij uiteindelijk stopt met zingen?
3: Er zijn er velen die vallen in het spreekwoordelijk gat. Ja? Mm-hmm. Zoals andere mensen die niet zingen en die één keer gepensioneerd in elkaar zakken. Ja? Er zijn veel zangers die te lang zingen. En daar heb ik medelijden mee, want ze kunnen niet ophouden. Maar je moet toch weten, als je begint, dat er een moment is dat je moet ophouden. Mm-hmm. Het is gelijk een sportman. Wat is nog een voetballer van 40, 50 jaar? Hij kan misschien nog een goalkeeper zijn, maar het is toch, hij kan niet meer lopen zoals vroeger. Mm. Een wielrenner toch ook, met al mijn respect voor de oudere mensen.
0: Ja, en oud is hij wel mogen worden. 89 jaar, meten door de goede zorgen van zijn vrouw Bernadette, denk ik. Dat geloof ik toch. Maar zingen deed hij toen inderdaad niet meer. En toch mogen ze allebei hier voor ons vandaag, na al die jaren, nog eens samen zingen. Het mooie muzikale koppel Bernadette Degelin en haar engelbewaarder Louis de Vos.

0: Wat een mooie afsluiter. Studio-opname voor het televisieprogramma Coda, waar ze regelmatig in die tijd samen te horen waren. 1988, het koppel, kijk, Romeo en Julia, sopraan Bernadette Degelin en tenor Louis de Vos met Jan Vermeulen aan de piano forte en Licht und Liebe van Franz Schubert. En ook tijdens de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor zang waren ze allebei graag geziene gasten. Louis de Vos heeft op een bepaald moment in de jury gezeteld en Bernadette Degelin heeft een aantal stemmen klaargestoomd voor de wedstrijd, die het ook goed gedaan hebben, zoals Catherine van der Velde de halve finale behaalde, Anja Vinke de finale. Maar dan spreken we over 30 jaar geleden. Ze werd toen zesde laureate en woont en werkt nog steeds in Duitsland, waar ze ooit aan de opera van Düsseldorf zong. Dus die kleine Louis de Vosjes waar we over spraken, die stemtechnieken die van generatie op generatie worden doorgegeven, die doen het zo slecht nog niet.
1: Clara, blijf verwonderd.

Het Emerson String Quartet met het eerste deel uit het strijkkwartet in S van Felix Mendelssohn. Je ziet artiesten het wel meer doen deze dagen, teruggrijpen naar muziek die hen ooit op de kaart gezet heeft, maar dan in een andere, vaak ook meer mature versie, omdat die muziek ja, gewoon met hen meegeëvolueerd is. Nu, pianist Giovanni Mirabassi had zo'n 25 jaar geleden ongelooflijk veel succes met zijn album Avanti, dat er nu opnieuw gekomen is, maar Più Avanti heet, en El Paso del Ebro komt uit dat eerste bejubelde album.

Woensdag 24 juni komt hij naar Brussel. Deze Giovanni Mirabassi. Dan staat hij in de Sounds Club daar met het solo-repertoire dat hij 25 jaar geleden opnam en waar hij van besloot het opnieuw te laten klinken onder de noemer Più Avanti. En andiamo naar Amerika nu, want Barbara Hannigan beleefde haar American Dream als zangeres en als dirigente van Göteborg Symphony Orchestra.

zo'n krachtige muziek. Enkele delen uit de symfonische versie van Porgy and Bess van de Gershwin-broers door Barbara Hannigan en het symfonisch orkest van Göteborg uit hun album samen An American Dream. En wat die Amerikaanse droom betreft, als u van voetbal houdt, dan weet u waarschijnlijk nog beter dan ik dat vanavond het WK-voetbal begint in Mexico en de finale zal plaatsvinden in New York. Dus dat blijft toch een stad die voor velen tot de verbeelding spreekt. En Carlo is helemaal klaar om er weer een lap op te geven vanmiddag. Hij is uw maestro van dienst, dus ik wens u heel veel plezier samen en geniet ook van de zon.

0: Belgisch kunstenaar Anne-Veronica Janssens creëert voor Bozar een zinderende installatie van kleur en licht, waarin je komt en gaat wanneer je wil. Hermes Ensemble speelt intussen het 4,5 uur durende werk For Philip Guston van Morton Feldman. Op 19 juni bij Bozar. Info en tickets op bozar.be. Samen met Clara.
1: Twee uren, goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een rijhuis onbewoonbaar geworden na een zware explosie vannacht. Die ontploffing gebeurde in de kamer van een van de kinderen. Niemand is gewond geraakt, maar de schade is groot. Een dragende muur is verplaatst. De brandweer kon het gebouw net op tijd stutten, zodat het niet instortte. De bewoners worden opgevangen bij familie. Een branddeskundige moet nu uitzoeken wat de ontploffing heeft veroorzaakt. De federale politie heeft een tiental huiszoekingen gedaan bij activisten van klimaatgroep Code Rood, dat schrijft De Morgen. Verschillende mensen zijn opgepakt. In het verleden blokkeerde de groep onder meer de staalfabriek van ArcelorMittal in Charleroi en ook het voedingsbedrijf Cargill in Gent. Er werden toen ook auto's vernield en ruiten ingegooid. Op de Scheldekaaien in Antwerpen heeft een politiecombi vanmorgen een voetganger aangereden. De man van 23 is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De aanrijding gebeurde op een zebrapad. Cato Belmans van het parket.
2: Het voertuig van de politie was onderweg naar een oproep van een man met een bivakmuts die een fiets gestolen zou hebben en die zich daarbij verdacht gedroeg. Het voertuig had de sirenes niet opstaan, wel de zwaailichten. Het gebeurt dat politie beslist om de sirenes af te zetten wanneer ze de verdachte naderen, om die niet te verontrusten, zodat die niet kan wegvluchten.
1: Een maand geleden raakte in Antwerpen een jongen van 6 zwaar gewond bij een aanrijding door een politievoertuig. In Belfast in Noord-Ierland zijn 16 relschoppers opgepakt na de incidenten van gisteravond. Voor de tweede avond op een rij kwam het tot geweld en brandstichtingen en jongeren probeerden een hotel te vernielen waar migranten verblijven. De onrust komt er nadat een Soedanese man maandagavond een man met een mes zwaar had verwond. Volgens de politie was het duidelijk dat de betogers gisteravond niet uit waren op vreedzaam protest, maar op geweld.
3: We arrested 16 people. 12 officers were injured, some by petrol bombs, following that significant rioting. It was clear from the outset that those who attended were not intent on peaceful protest, rather they were intent on violence.
1: Bij de rellen gisteravond zijn dus ook 12 agenten gewond geraakt. Het weer. Vanaf het westen neemt de bewolking toe en volgt er lichte regen, maximaal tot 17 graden. Aan de kust kan het vrij krachtig waaien. Morgen en zaterdag beginnen telkens met veel bewolking en wat regen. Na de middag droger en iets warmer, tot 20 graden. Ook zondag nog vaak bewolkt, maar aan zee schijnt meer zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd. Maestro. Met Carlos Gio.
4: Goedemiddag, welkom. Vandaag is het 80 jaar geleden, dag op dag, dat Philippe Hirschhorn geboren werd. Een muzikant die bij velen nog leeft in tal van prachtige herinneringen. En die proberen we vandaag deze namiddag wat op te rakelen. Philippe Hirschhorn, violist, een tijdje dirigent ook van het Kamerorkest van Wallonië, maar ook een pedagoog voor vele jonge violisten die voor zijn lessen zelfs naar Brussel en Utrecht zouden afzakken. Denk maar aan de piepjonge Janine Jansen. Philippe Hirschhorn, hij won in 1967 de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor viool. En ik neem u straks mee naar zijn bijzondere finale avond van toen, waar hij de pannen van het dak speelde in Bozar met een vioolconcerto van Niccolo Paganini. We stappen dus die teletijdmachine in en we keren terug naar 1967. Dat is voor straks rond 3:10. En beginnen doen we met B-Rock Orchestra in muziek van George Frideric Handel.

Een van de suites uit de Water Music van George Frideric Handel met B-Rock Orchestra en Dimitri Sinkovsky. Mezzosopraan Vivica Genoe is een van die opvallende stemmen uit de barokwereld. Al heel vroeg in haar carrière kwam ze in contact met de opera's van Johann Adolf Hasse en dat had alles te maken met een productie aan de Staatsoper Unter den Linden in Duitsland met René Jacobs als dirigent van de opera Solimano. En daar, zegt ze, is echt wel een fundament gelegd voor het vervolg van mijn professionele, maar ook persoonlijke ontwikkeling als zangeres. En sindsdien is de muziek van Johann Adolf Hasse een rode draad doorheen mijn carrière. Hij is ook zelfs mijn favoriete componist, zegt Vivica Genoe. Doorheen de jaren heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de heropleving ook van die muziek van de soms toch wel minder bekende Johann Adolf Hasse. En dat bracht vorig jaar haar een Hasseprijs op die de Hasse Stichting in Hamburg heeft uitgereikt toen. Hier is Vivica Genoe met een aria uit een opera van Hasse, Artaserse, met Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van die René Jacobs.

Vivica Genoux in een aria uit Artaserse van Johann Adolf Hasse, Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van René Jacobs. Johann Adolf Hasse heeft vandaag de dag op het concertpodium of in het concertleven misschien de schijn wat tegen. We zouden het bijna vergeten, maar die man had echt wel een glansrijke carrière in de 18e eeuw. Hij was een van de operacomponisten in die tijd. Vooral in Italië en Duitsland had hij heel veel succes. Vooral in steden als Napels, Venetië en Dresden. En uiteindelijk trok hij ook nog naar Wenen, naar Oostenrijk, waar hij opnieuw die carrière verder kon uitbouwen en heel veel roem kon vergaren, die Johann Adolf Hasse. Dan onze dirigent van de week, Nicolaus Harnoncourt, en zijn band met het Concertgebouworkest uit Amsterdam. Dat verhaal begon in 1975 met een opvoering van de Johannespassie van Johann Sebastian Bach. En vele jaren later bleef die samenwerking bloeien en groeien. Een paar jaar geleden verscheen zelfs nog een mooie verzamelbox met alle radioopnames van Nicolaus Harnoncourt, de concertopnames voor de live radio met het Concertgebouworkest. Een verzamelbox met alleen maar opnames die tot dan nog niet waren vrijgegeven. En kijk, nu is Warner Classics er met een hele andere box, 42 cd's verzameld met alle opnames die Nicolaus Harnoncourt maakte met het Concertgebouworkest voor het label Teldec. In die box zit ook een mooie selectie van de symfonieën van Joseph Haydn. Hij had er duidelijk wel een band mee, Nicolaus Harnoncourt. Hij zag wel degelijk iets in die muziek. En wij kiezen vandaag voor de symfonie nummer 97 van Haydn. Het Concertgebouworkest uit Amsterdam onder leiding van Nicolaus Harnoncourt.

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Clara, live.

De symfonie nummer 97 van Joseph Haydn met het Concertgebouworkest uit Amsterdam onder leiding van Nicolaus Harnoncourt. Straks na 4 uur dirigeert hij nog een concerto voor 2 piano's van Mozart. Morgenavond staat Arkady Volodos in Flagey in Brussel voor een pianorecital. Hij speelt dan muziek van Schubert en Frédéric Chopin. Dit komt uit zijn gloednieuwe cd bij Sony Classical. En daarop vinden we ook de kinderscenen van Robert Schumann.

0: De verstillende kracht van de kinderscenen van Robert Schumann met Arkady Volodos aan de piano. Gloednieuwe opname bij Sony Classical, gecombineerd met ook een pianosonate van Franz Schubert.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Gisteravond speelden de eerste drie prijswinnaars van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd hun celloconcerto nog in Bozar. En kijk, vandaag keren we terug in de geschiedenis van de wedstrijd, want het is bijna 60 jaar geleden ondertussen dat Philippe Hirschhorn de Koningin-Elisabeth-wedstrijd voor viool won. 1967 toen. De editie met op de derde plaats Gidon Kremer en de zesde prijs ging toen naar Jean-Jacques Kantorov, toch ook twee violisten die een mooie carrière hebben kunnen uitbouwen. Philippe Hirschhorn, Letse violist, die uiteindelijk ook in Leningrad ging studeren ten tijde van de Sovjet-Unie bij Mikhail Weimann, en die kende het klappen van de zweep ook wel, want in 1951, een goede 15 jaar voor zijn leerling, ging hij met de tweede prijs aan de haal op diezelfde Koningin-Elisabeth-wedstrijd. Philippe Hirschhorn beter werd kort na zijn overwinning 21 jaar, die eerste prijs was trouwens toen goed voor 200.000 Belgische frank. Maar ondanks alle lof en zo'n geweldige prestatie hier bij ons moest Hirschhorn echt wel terugkeren naar de Sovjet-Unie. Eerst was het onder het mom van vakantie, maar hij moest echt wel blijven, mocht het land niet verlaten of de gebieden niet verlaten. Tot hij midden jaren 70 via een paar omwegen toch kon terugkeren naar België. En niet veel later, 1978 ongeveer, kreeg hij het officiële statuut van Belg. Was hij officieel een landgenoot, Philippe Hirschhorn. Hij had later ook een mooi aantal leerlingen, want hij gaf zowel les aan het Conservatorium van Utrecht als in Brussel. En een van zijn sterleerlingen, of een van zijn leerlingen die vooral tot ster zou uitgroeien, was Janine Jansen. En dat was niet omdat zij per se bij hem wilde studeren. Nee, het ging eigenlijk een beetje omgekeerd. Philippe Hirschhorn had haar horen spelen op een of andere manier en wilde, ja, enigszins toch haar ontmoeten, haar coachen, onder zijn vleugels nemen beter. En dat is ook zo gegaan tussen die twee. Het contact was weliswaar van korte duur, helaas, want Philippe Hirschhorn overleed op 50-jarige leeftijd, 1996, aan de gevolgen van een hersentumor. Maar Janine Jansen blijft die ontmoetingen met Philippe Hirschhorn en vooral de lessen ook natuurlijk enorm, enorm koesteren. Dat vermeldt ze ook wel vaker in interviews. En inderdaad, vandaag de dag, letterlijk exact vandaag, zou hij 80 geworden zijn, Philippe Hirschhorn. Hoog tijd dus om, ja, even terug te grijpen naar die glansrijke carrière met ook, ja, misschien wel het startmoment van die carrière hier in het Westen. Zijn finale avond van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd. We keren terug naar die bewuste dag, zaterdag 27 mei in het jaar 1967. Hij koos toen voor het eerste vioolconcerto van Niccolo Paganini. Hij speelde het in Bozar met het Nationaal Orkest van België onder leiding van René de Vossé.

0: besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. Wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
1: Clara Live.
2: Nationaal Orkest van België onder leiding van René de Vossé. 1967, de finale avond van Philippe Hirschhorn. Hij won de wedstrijd toen ook. De eerste prijs ging naar hem. Vandaag zou hij exact 80 geworden zijn. In het najaar zal het ook 30 jaar geleden zijn dat hij overleed, Philippe Hirschhorn, aan de gevolgen van een hersentumor. We kunnen zijn graf nog steeds gaan bezoeken op de begraafplaats van Dieweg in Ukkel. Bijzondere, mysterieuze begraafplaats ook wel, want het was wel uitzonderlijk dat Philippe Hirschhorn in de jaren 90 daar nog begraven mocht worden op Dieweg in Ukkel. We blijven wat in de sfeer van de Koningin Elisabeth-wedstrijd met het Van Baarle-trio. Hannes Minnaar aan de piano, die in 2010 de derde prijs wegkaapte op de wedstrijd. Hier met variaties van Ludwig van Beethoven.

Het Van Baarle trio met variaties van Ludwig van Beethoven. Straks speelt Arkady Volodos een prelude van Sergei Rachmaninov. En wat doet Chick Corea in de playlist van Maestro? Dat is allemaal voor het volgende uur, na het nieuws van 4 uur.

0: de liefhebber. Katelijne Boon duikt in de platenkast en muzikale herinneringen van zanger en muzikant Raymond van het Groenewoud.
1: Een liefhebber in alle mogelijke betekenissen.
2: Je veux l'amour!
3: Ik geloof wel dat ik het vermogen heb lief te hebben en zeker in de wereld van de muziek.
0: De liefhebber. Zaterdag om 10 uur op Clara en 14 Max.
4: Het is 4 uur een goedemiddag, 14 nieuws met Gert van Boksel. In de buurt van de Nederlandse gemeente Hulst in Zeeuws-Vlaanderen zijn 3 mensen omgekomen toen een auto inreed op een groepje fietsende kinderen die met 2 begeleiders op schooluitstap waren. 2 kinderen en 1 begeleidende ouder zijn omgekomen en er zijn ook verschillende zwaar gewonden. Die zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Het ongeval gebeurde op een provinciale weg met een afgescheiden fietspad. Hoe het is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Maar het onderzoek loopt nog volop, zegt Micha Tromp van Omroep Zeeland, die ter plaatse is.
5: Ik zie wel dat de politie nog steeds bezig is met onderzoek hier op de weg. Er zijn ondertussen ook al wat tenten van de brandweer hier opgezet, waar onderzoek wordt gedaan nog steeds. En ik zie ook 2 rouwauto's hier staan. Dus dat is de situatie op dit moment.
4: De Europese Centrale Bank verhoogt voor het eerst in 3 jaar haar rente met 25 basispunten tot 2,25%. Zo hoopt de Centrale Bank om de snel stijgende inflatie wat in te tomen. Als de rente stijgt, gaan consumenten namelijk meer sparen en minder uitgeven. En als er minder vraag is, dan dalen de prijzen. De gewone banken kijken vaak ook naar wat de Europese Centrale Bank doet. Dus het zou kunnen dat de rente op spaarboekjes verhoogt. Vaak gebeurt dat dan wel op speciale spaarboekjes met voorwaarden. En wellicht gaan de lange termijnrentes nu ook stijgen. En dat betekent dat lenen duurder wordt. Premier De Wever heeft minister Verlinde terechtgewezen in de Kamer omdat ze haar voorstel rond abortus afgelopen weekend voorstelde in de pers. Ze wil onder meer de termijn waarbinnen abortus mag gebeuren verlengen van 12 naar 14 weken zwangerschap, maar niet naar 18 weken zoals voorgesteld in een expertenrapport. De premier noemde Verlinde niet bij naam, maar hij sprak zijn ongenoegen uit over politieke profilering op het thema en het feit dat hij het voorstel zelf heeft moeten lezen in de pers.
6: J'ai lu dans la presse que la ministre avait préparé une proposition concernant l'interruption volontaire de grossesse. Daar heeft nog geen enkel overleg binnen de regering over plaatsgevonden. Persoonlijk ben ik er een grote voorstander van om discussies over deze thema's in de grootst mogelijke sereniteit met elkaar te proberen voeren. Het gaat hier letterlijk over zaken van leven en dood. Die nopen volgens mij niet tot politieke profilering.
4: Het weer, vanaf het westen meer wolken en stilaan ook lichte regen, maxima tot 17 graden. Aan de kust kan het ook vrij krachtig waaien. Morgen en zaterdag beginnen we telkens met veel bewolking en wat regen, maar na de middag wordt het droger en iets warmer tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd.
8: Kaaitheater zwerpt nog 1 keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
7: Maestro. Met Carlos Gio.

Goedemiddag, heel fijn dat u bij ons bent. Arkadi Volodos kwam binnengetrippeld met deze prelude van Sergei Rachmaninov. Morgenavond speelt hij een recital in Flagey. En daar zal hij dan een pianosonate van Franz Schubert spelen, ook een van Frédéric Chopin, aangevuld met kortere stukken van diezelfde Chopin. Rachmaninov maakte heel graag zelf opnames. Hij was dan ook een gewiekst zakenman, want het bracht natuurlijk ook wel geld in het laadje als hij zijn eigen muziek speelde of muziek van andere componisten, dat deed hij ook. Want hij maakte vaak arrangementen van muziek van Bach, Georges Bizet, Felix Mendelssohn, dat soort componisten. Want ja, hij kon die stukken ook wel goed gebruiken als toegifte na zijn pianorecitals. En dat deed hij uiteindelijk ook wel. Daarnaast heeft hij ook al zijn pianoconcerto's opgenomen. Ook daar hebben we opnames van. Altijd zeer interessant om eens naar te luisteren hoe Rachmaninov zelf die overbekende pianoconcerto's heeft gespeeld, welke tempo's hij gebruikte enzovoort. Maar hij schreef in totaal ook 24 preludes, waarvan we net eentje kregen met Arkadi Volodos. 24 preludes naar het voorbeeld van zowel Bach als Frédéric Chopin, of Debussy zelfs ook. Maar zelf heeft Rachmaninov ze nooit allemaal opgenomen, al die 24 preludes op een rij. Nee, het was wachten tot de jaren 40, toen Mora Limpany dat voor het eerst deed in de opnamegeschiedenis. Mora Limpany, die in 1938 de tweede prijs wegkaapte op de eerste Eugène Isaïe-wedstrijd in Brussel. Ze moest alleen Emile Guilels voor zich laten, die kreeg de eerste prijs. Dus dat was op zich niet zo slecht om naast Guilels te staan op het ereschafot. En inderdaad, begin jaren 40 kreeg ze dan de vraag, eigenlijk kort na haar overwinning in Brussel, de vraag van Decca, van het platenlabel, om die preludes van Rachmaninov integraal op te nemen. Dat was meteen ook een commercieel succes. En nogal snel volgden bij haar ook de opnames van het derde pianoconcerto, het eerste pianoconcerto, en ook het tweede van Sergei Rachmaninov. Dit is... Een oratorium niet van Rachmaninov, maar wel van Felix Mendelssohn.

Een fragment uit Elia's religieuze muziek van Felix Mendelssohn met bariton André Schoen en het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Andries Nelsons. Het is een klein fragment uit een mooie box, mag ik bijna zeggen. 7 cd's in die nieuwe uitgave met alle symfonieën van Felix Mendelssohn en daaraan toegevoegde 2 volledig afgewerkte oratoria, zoals dat Elias en ook Sint Paulus het in die mooie box verwerkt. Friedrich Gulda blijft een van die fascinerende muzikanten die heeft geprobeerd om zowel het klassieke repertoire als jazzmuziek te spelen. Hij maakte al vroeg zijn debuut in de Carnegie Hall in Londen, 1950. Hij was pas 20 jaar oud en hij voelde meteen ook in die stad in New York dat jazz leefde, dat er echt wel iets te beleven viel. Op het vlak van jazzmuziek, er ontstonden ook nieuwe jazzclubs waar hij die impressie kreeg van dat genre. Hij richtte ook zijn eigen jazztrio in de jaren 60 op, niet veel later. En hij ging daar ook echt mee op tournee met die andere muzikanten. En dan had hij ook echt wel een heel duidelijk beeld van hoe zo'n concert eruit moest zien. In het eerste deel van het programma zou hij dan klassieke pianomuziek spelen. En na de pauze riep hij dan de andere muzikanten erbij van zijn jazztrio om dan jazzstandards te spelen of repertoire dat ze zelf bij elkaar hadden geschreven. Hij heeft een tijdje ook geprobeerd, Friedrich Gulda, om echt zijn carrière, zijn tweede carrière eigenlijk, als jazzpianist te lanceren, maar dat was wel wat moeilijk. Zeker voor de echte jazzliefhebbers was dat toch wel moeilijk slikken of moeilijk te begrijpen waarom een klassieke muzikant dan plots die tweede carrière echt wilde aanboren en aparte concerten met jazzmuziek zou gaan spelen. Dat bleek toch wel iets te moeilijk, hoewel Friedrich Gulda er echt wel van overtuigd was dat jazzmuziek de muziek van die tijd was waarin hij leefde en niet per se de muziek van Bartók of van Schoenberg. Dat vond hij allemaal wat voorbijgestreefd, als ik het zo mag zeggen. Nee, die populaire muziek, die jazzmuziek, dat was de muziek van mijn tijd, zei hij. Maar zoals we Friedrich Gulda ook kennen, hij is iemand die volhardt en dat heeft hij ook gedaan, want in de jaren 80 trok hij naar het klavierzommer in Munich in Duitsland om daar toch wel een heel bijzonder concert te spelen, een soort van dialoogconcert tussen hem en Chick Corea, de jazzpianist. Ze hadden allebei hun eigen deel, hun eigen setlist. Friedrich Gulda eerst met klassieke muziek, Chick Corea met zijn jazzmuziek en dan aan het einde van het concert kwamen ze samen om die twee werelden toch iets dichter bij elkaar te brengen. Het was het begin van een mooie samenwerking die ook zou uitvloeien in een toch wel bijzondere opname van een concerto voor twee piano's van Wolfgang Amadeus Mozart. Dat is in 1984, dus 2 jaar na dat festival in München. Chick Corea en Friedrich Gulda, elk aan 1 piano in een concerto voor 2 piano's van Mozart met het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam onder leiding van onze dirigent van de week. En dat is Nicolaus Harnoncourt.

0: Friedrich Kulda en Chick Corea, elk aan een piano voor dit concerto voor twee piano's en orkest van Mozart, met het Concertgebouworkest uit Amsterdam onder leiding van onze dirigent van de week, Nicolaus Harnoncourt.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Deze zomer staat het Zemlinsky Quartet op het festival in Stavlo in ons land en dan spelen ze muziek van Schubert, Enescu en Antonin Dvorak. Hier is dat strijkkwartet met miniaturen van Dvorak.

Zemlinski-kwartet met miniaturen van Antonín Dvořák. Als u deze zomer één kuststad in ons land moet bezoeken, dan is het wel Oostende, als u het mij vraagt. En zeker ook aan schrijver Koen Peters, want hij maakte een gids met onder meer literaire wandelingen in de stad. Dus dat is misschien wel een tip voor deze zomer. Meer over die literaire wandelingen in Oostende zometeen in Pompidou met Chantal Patin. De start van uw avond hier bij Clara. Maak er iets moois van.

0: Smak blikt terug op Chambre d'Amis. De iconische tentoonstelling in 1986 waar kunst werd getoond, gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe drie hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara.
1: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksen. In Zeeuws-Vlaanderen rijdt een autobestuurder in op een groepje fietsende schoolkinderen. Er vallen verschillende doden. Voor het eerst in 3 jaar verhoogt de Europese Centrale Bank haar rente en over enkele uren begint het WK-voetbal. In de buurt van Hulst in Zeeuws-Vlaanderen, niet ver van de grens met ons land, zijn zeker 3 fietsers omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Een groepje van 14 schoolkinderen was met 2 begeleiders op fietsuitstap toen een auto op hen inreed. Hilde Mertens, jij bent op de plaats van het ongeval.
2: Ja, ik ben hier net aangekomen in Vogelwaard op een 2-baansweg met daarnaast een fietspad dat echt apart ligt, dat vrijgelegen is. Hier staat nog 1 tentje en daar ligt nog wel 1 van de 3 dodelijke slachtoffers onder. En daarnaast iets verderop ligt een verhakkelde auto. Die is echt heel zwaar toegetakeld. We zien ook nog wat fietsen die echt helemaal in elkaar gedeukt zijn. Dus dat moet echt wel een flinke aanrijding zijn geweest. Wat er precies is gebeurd, weten we nog niet. Forensische specialisten die komen dadelijk nog naar hier om een sporenonderzoek te doen. Want er zijn nog heel veel vragen die de mensen hier hebben.
1: Ja, inderdaad. Dankjewel, Hilde. Het onderzoek loopt dus volop. Wel is 1 verdachte al opgepakt. Dat zegt politiewoordvoerster Mariska Bezemer.
3: Bij het ongeval zijn helaas 3 personen overleden, waarvan ook 2 minderjarige slachtoffers. En er zijn ook meerdere fietsers met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Intussen doen wij nu een onderzoek hier op de plaats delict. En er is ook 1 verdachte aangehouden. Wat die rol precies is van die verdachte, dat moet ook allemaal nog blijken uit onderzoek. Daarnaast willen wij ook getuigen oproepen om informatie te delen, al is het met een deurbelcamera, een dashcam of andere getuigen die iets gezien hebben.
1: De gewonde kinderen zijn naar ziekenhuizen gebracht in Gent, Antwerpen en Rotterdam. Over hun identiteit is voorlopig nog niets bekend. In Brussel, of in het Brussels gewest, zijn deelsteps vanaf volgend jaar verboden. De Brusselse regering verbiedt die, omdat er steeds meer ongevallen mee gebeuren, omdat slordig achtergelaten deelsteps anderen hinderen en omdat criminelen er ook vaak gebruik van maken. Deelfietsen blijven in Brussel wel toegelaten. De ECB, de Europese Centrale Bank, verhoogt voor het eerst in 3 jaar de rente met 25 basispunten tot 2,25%. Zo hoopt de Centrale Bank om de snel stijgende inflatie wat in te tomen, want Michael van Drogenbroek, die inflatie die is volgens de ECB te hoog.
4: Klopt, en dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, want daardoor stijgen de prijzen aan een fors tempo met gemiddeld 3% dit jaar en naar verwachting ook volgend jaar met gemiddeld 2,3%. Dat is te veel en dat weegt op de economische groei en net daarom grijpt de ECB in en dat doet ze dus door de rente te verhogen, want een hogere rente moet sparen aantrekkelijker maken en lenen duurder. Dat moet de vraag doen dalen en wat dan ten lange leste ook de prijzen moet doen dalen en ook de inflatie moet doen zakken.
1: Ja, sparen moet aantrekkelijker worden. Gaat de rente op spaarboekjes dan ook stijgen?
4: Dat zou een logisch gevolg zijn, want de rente die de ECB hanteert is de richtingaanwijzer voor die rente op spaarboekjes. Alleen zagen we in het verleden dat de banken in ons land soms talmden om hun rente te verhogen. Nu, de voorbije week hebben enkele banken dat wel al gedaan, maar het gaat dan altijd om spaarrekeningen met voorwaarden, bijvoorbeeld een maximumbedrag dat je kan sparen per maand. Of ook de rente op de klassieke spaarrekeningen zal stijgen, dat valt nog af te wachten.
1: Dankjewel, Michael. Jordan Bardella, de voorzitter van de uiterst rechtse Franse partij Rassemblement National, is vandaag in Brussel op uitnodiging van Vlaams Belang. Samen hebben ze zich opnieuw uitgesproken tegen het Europese migratiepak. Morgen treedt dat pact in werking en moeten de lidstaten beter doen samenwerken. Maar de uiterst rechtse partijen geloven niet dat het een verstrenging is. Benedict Cousment volgde de toespraak in het hoofdkwartier van Vlaams Belang.
5: Bienvenue au capitale de la Flandre.
6: We zijn het niet gewoon van Grieken in het Frans. De strijd tegen het migratiepact is een gezamenlijke strijd.
7: J'ai lu dans la presse belge que le Vlaams Belang est élu accusé d'obstruction parlementaire. Il ne s'agit pas d'une obstruction, mais d'un combat vital, nous le disons, pour la préservation de l'identité du pays dont le Vlaams Belang peut s'honorer.
6: Vlaams Belang heeft een levensbelangrijk gevecht geleverd tegen dat migratiepact, zegt Bardella, dat volgens hem een gevaar is voor de identiteit van het volk. Opvallend, hij roept de Franstalige Belgen op om volgende keer op Vlaams Belang te stemmen.
7: Je leur apporte donc tout mon soutien pour les prochaines échéances électorales. Le Vlaams est aujourd'hui la seule alternative crédible pour redresser durablement ce territoire.
6: En Tom van Grieken blikt vooruit, hoopt dat Bardella volgend jaar wordt verkozen.
5: Als het regent in Parijs, dan druppelt het in Brussel. Als de zon begint te schijnen, wanneer Jordan president is of eerste minister, dan breekt de lente aan in Brussel.
6: Later vanavond is er ook nog een toespraak van Bardella.
1: Sport. In Mexico-stad begint over enkele uren het WK voetbal met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Peter van den Bempt vertelt wat we de komende 5 weken mogen verwachten.
8: Een wereldbeker zoals nooit tevoren, groter en grootser, voor het eerst ook in 3 landen. Een logistieke en ecologische nachtmerrie. Voor het eerst nemen ook 48 landen deel in plaats van 32, goed voor 104 wedstrijden gespreid over 5 weken. En dat maakt dat ook piepkleine voetbaldwergen als Curaçao of Haiti er voor het eerst bij zijn. Een uitbreiding die ongetwijfeld meer kleur brengt, maar die ook voor een sportieve devaluatie zorgt. Afwachten ook in welke mate het weer een rol gaat spelen. Specialisten waarschuwden al voor de extreme hitte waarin gespeeld moet worden. En noodweer met bliksem kan door de Amerikaanse veiligheidsprotocollen het speelschema danig in de war sturen. Net overigens als de protesterende leerkrachten hier in Mexico City, die ermee dreigen fans op weg naar de openingswedstrijd tegen te houden. De aanloop naar deze wereldbeker was alvast weinig fraai. Door het drastische migratiebeleid van de regering Trump is lang niet iedereen welkom in de VS. Kijken of eens de bal rolt, voetbal toch echt weer een feest wordt.
1: Het weer vanavond en vannacht blijft het bewolkt met af en toe lichte regen, vooral in het oosten. Morgen lichte regen, in de loop van de namiddag wat droger in het westen. Lokaal kan het wel 20 graden worden. Ook zaterdag en zondag nog veel bewolking. Vanaf maandag wordt het zonniger en warmer. Het nieuws begon met een zeer zwaar verkeersongeval in de buurt van Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. Een automobilist is daar ingereden op een groepje fietsende schoolkinderen. 2 kinderen en een volwassen begeleider zijn omgekomen en er zijn ook verschillende zwaar gewonden. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd.
10: About the word art because it's been so discredited.
9: Pompidou met Chantal Patin.
11: Een hele goedemiddag en welkom in Pompidou. En wij zullen natuurlijk bezig zijn met het WK-voetbal, is het niet, Christophe Fikman?
12: Ja, ja.
11: Het is vanavond, hè?
12: Ja, en wij gaan ons al een klein beetje opwarmen. Ik althans, door een boek te bespreken dat te boek staat als een voetbalboek. Het laatste elftal, zo heet het omineus, van Barbie Markovic.
11: Mm. Ja, Mexico, Zuid-Afrika. Mag ik al een kleine prognose vragen aan Koen Peters, schrijver en ook ja. Joyceaan in ja. die
13: er zijn veel dingen,
11: ben jij aanwezig ja,
13: er
11: in
13: er zijn veel dingen waarover ik ja. iets weet, maar hier weet ik absoluut nee. niks van. Ik onthoud me van elke pronostiek.
11: Ah, maar ga je kijken?
13: Nee,
11: ook
13: ik
11: niet.
13: Heb nog nooit gekeken.
11: Ja. Nee. Ik heb ook een Nederlander uitgenodigd. Misschien is die wel geïnteresseerd in voetbal.
14: Zeker, ik hou heel erg van voetbal. Ja.
11: Echt?
14: Ja, ja, echt waar. Ja. Ja.
11: Bart Rutte, directeur van het Centraal Museum in Utrecht. Ja, heb jij een pronostiek voor vanavond als je het zo volgt?
14: Ja, meestal is bij WK's een 1-0 al heel wat. Dus ik hou het op 1-0 voor Mexico vanavond. Mm-hmm. Ja.
11: Dat verdienen ze wel. Hè. Maar goed, u komt hier spreken niet over het WK, maar over een kunstenaar die voor een West-Vlaamse als ik een heel vervelende naam heeft. Het betreft namelijk Gerard van Honthorst.
14: Helemaal correct uitgesproken. Ja, ja.
11: Dankjewel. Hij is zeer bekend in Nederland als caravagist. Eigenlijk niet zo in België. Of ik zeg heel bekend bij jullie. Klopt dat wel?
14: Nee, dat laatste eigenlijk ook niet eens zo. Hij was heel bekend. Dus eigenlijk in de tijd dat hij zelf leefde, was hij misschien wel, als we dan toch de analogie naar het WK voetbal maken, een beetje de Messi van de schilderkunst.
11: Maar namelijk... nu kan Koen Peters dat
13: doe mijn best. Ik beloof.
14: Maar wel echt een heel vooraanstaande schilder die voor de allergrote opdrachtgevers mocht werken. Het was een Europeaan, om het maar zo te zeggen. Iemand die in Engeland klandizie had, in Denemarken. Ook nog voor Gent een prachtig stuk heeft geschilderd, wat voor het eerst in Utrecht te zien is.
11: Dat weten wij zelfs helemaal niet.
14: Nee, dat
11: daarvoor
14: is
11: moeten we naar de Sint-Baafse kathedraal. Dat is ongelooflijk. Maar we moeten hem even situeren, Bart Rutte. Rembrandt was 14 jaar jonger dan onze Gerard van Honthorst.
14: Dat is helemaal correct. Waar onze Rembrandt vooral heel actief bleef in Amsterdam. Was wat ik net al zei, Honthorst eigenlijk veel meer een op buitenland ook georiënteerde schilder die ook op vroege, relatief jonge leeftijd naar Rome trok om zich daar te laven aan de mooiste kunst die daar voorhanden was.
11: Ja, daar heeft hij heel veel meegemaakt, heel veel geschilderd ook. Ja. Maar laten we nog even beginnen. Ja, in Utrecht zelf, hoe zat het daar in elkaar? Wat was daar artistiek bezig dat Gerard van Honthorst zich zo kon ontwikkelen?
14: Ja, Gerard van Honthorst wordt eigenlijk opgeleid in de stad Utrecht. Utrecht was denk ik de eerste stad die een beetje mee kon doen met de macht en de pracht en praal van de Vlaamse steden, om het maar even zo te zeggen. Het was het centrum van de katholieke kerk ook lange tijd. En de Domtoren, die hebben ze later nog een keer bijgeschilderd bij het Lam Gods, omdat die zo ontzettend hoog was en zo ontzettend mooi was. In die toch wel hele floreren in de stad aan het begin van de 17e eeuw wordt daar ook een tekenschool opgericht. Wordt daar heel veel onderwijs gegeven aan jonge schilders, met name door Bloemaert en ook door Moreelse en een beetje door Utewaal. En een van die jonge jongens is Gerard van Honthorst, die ook aangemoedigd wordt, en dat gebeurt in Utrecht op dat moment best vaak, om naar Rome te gaan, want als je wilde zien hoe het nu moest, dan moest je naar Rome en dan moest je kijken hoe bijvoorbeeld een Caravaggio de natuur wist te vangen. Mm. En daar is hij een groot voorbeeld van, een Caravaggist. Ja. Noemen we hem ook.
11: Hij was een van de vele Utrechtse Caravaggisten. We zullen straks bespreken hoe hij dat is geworden. Maar dit is nu de eerste monografische tentoonstelling gewijd aan Gerard van Honthorst, die trouwens ook een Italiaanse bijnaam heeft. Ja. Dat is trouwens iets makkelijker om uit te spreken. Doe jij het maar, Bart?
14: Gerardo della Notte.
11: En voilà.
14: Dat is iets wat hij wel pas een poosje later in zijn leven kreeg. Omdat hij inderdaad door zijn nachttaferelen enorm geliefd was en is. En daarin ook echt excelleert. Misschien is hij wel de beste vlammenschilder van de kunstgeschiedenis. Die het schijnsel in de gelaten, maar ook in de boezem van de geportretteerde als geen ander weet.
11: Het wordt soms bijzonder pikant, beste Bart. Veel werk bevindt zich in Nederland, maar ook in het buitenland. Jullie moeten heel veel werk hebben gemaakt van uitzonderlijke bruiklenen, want er is zoveel te zien in Utrecht.
14: Ja, daar zijn we heel trots op. Kijk, er zijn een paar dingen, denk ik, die meespeelden. Allereerst, de tentoonstelling is gemaakt door mijn gewaardeerde collega Lisbeth Helmes. Zij is echt senior curator of conservator bij ons al. En omdat ook het afscheid van het pensioen gloort, had ik wel echt het verzoek aan haar: wil je alsjeblieft, voordat jij stopt, echt een Honthorst tentoonstelling maken die recht doet aan zijn positie in de kunstgeschiedenis. En daar hebben we kosten nog moeite gespaard. Hè. Er zijn bijna 60 schilderijen gekomen uit L.A., uit het Louvre, uit Rome zelf natuurlijk, maar ook heel veel uit Nederland.
11: Galeria Borghese heeft ook werk uitgeleend. Ja. Dat is wel bijzonder prestigieus. Er is ook heel veel aandacht besteed aan de architectuur van de tentoonstelling. Ja. Ook weer kosten nog moeite gespaard om eigenlijk helemaal in die sfeer van onze Gerardo della Notte, die kans te geven of het juiste decor te geven om die werken te gaan tonen.
14: Het is heel ook wel sentimenteel aangrijpend werk. Het is heel erg meeslepend, romantisch, zo nu en dan. En Marcel Smalgemeijer is degene die de scenografie daarvoor heeft gemaakt. Die heeft heel erg goed gekeken ook naar welke passie, bij wijze van spreken, zit in welke subonderdelen van de tentoonstelling. In Rome is het inderdaad donker met kaarsjes. In Utrecht wordt het een beetje ginnegrappend en erotisch prikkelend. En dan hebben we inderdaad grote rode gordijnen die dat nog een beetje verder aanzetten. Maar daarnaast hangt bijvoorbeeld ook, en dat vind ik een prachtige sectie, ook de pastorale portretten waarin hele lieflijke kleine kinderen in ijlblauw te bewonderen zijn. En dan wordt het de grote meneer Honthorst in de tijd, die de allerbelangrijkste adel van Europa mag portretteren. En waarin dan grappig genoeg België ook wel een belangrijke rol speelt.
11: Ja. Wanneer trok die Gerard van Honthorst vanuit Utrecht naar Rome? Dat was trouwens ook een hele tocht in die tijd.
14: Ja, ja, dat deed je niet even met de Uber of met de bus. Dat moest je echt goed plannen. Nou komt hij niet uit een onbemiddeld gezin. Dus hij kon waarschijnlijk wel hele stukken ook met de postkoets mee. En stukjes met trekschuiten. Maar neem niet weg dat dat voor die jonge jongens, hij moet begin 20 zijn geweest, een hele onderneming was van meerdere weken om dan van Utrecht in Rome te geraken. En dat is ook heel boeiend om daar meer over te weten. Er wordt ook in het boek wat is uitgegeven fantastisch bij stilgestaan. Hoe dat is om in zo'n wereldstad, een stad met 100.000 inwoners, dat was in dat Europa enorm groot.
11: Die spraken ook nog geen woord Italiaans, dus dat moet bijzonder moeilijk zijn geweest.
14: Dat een reisgidsje, hè? Dan kon je gewoon, mag ik van jou een bordje pasta, kon je dan precies voorlezen en dan hoopte je dat je een bordje pasta kreeg. Maar het leuke is ook, het is vol waarschuwingen van, nou pas op, je mag niet met die mee en blijf weg bij de donkere herbergjes, et cetera, et cetera. Maar hij heeft het heel erg naar zijn zin, dat weten we. Ja. Hij heeft daar gefloreerd, hè? Hij was vrij vroeg geaccepteerd als schilder en kreeg ook van vooraanstaande geestelijke opdrachten om historisch stukken te schilderen. Dus de stukken waarin je ook Bijbelse taferelen als uitgangspunt neemt. En dat succes, dat is hem daar eigenlijk enorm toegeworpen. Daar heeft hij natuurlijk ook in Utrecht denk ik een goede opleiding voor gehad. En het maakt hem een van de meest succesvolle uit die tijd.
11: Nog even naar het begin van zijn verblijf in Rome. Die zaten allemaal in de buurt van Santa Maria del Popolo, waar trouwens ook de werken van niet alleen Carracci, maar vooral Caravaggio te bewonderen zijn. Die hokten daar wat samen.
14: Ja.
11: Dat waren ook, die hadden een naam. Hè? Je had
14: de
11: Fiamminghi en je had dan ook, je had dan ook de Ultramontani, zo werden ze genoemd. En ze hadden nog een bijnaam. Ja. Inderdaad, wat zei je nu net?
14: De Bentvögels.
11: En wat betekent dat?
14: Nou, dat was een genootschap waarin ze niet zozeer artistiek heel sterk grote invloeden op elkaar hadden, maar vooral sociaal een goede tijd samen hadden. Hè? Je moet het eigenlijk denk ik toch voorstellen als, zoals we dat nu kennen, expats. Dus jonge jongens die ongebonden en als je een beetje geluk had, wel met een cent voor wat drank en een hapje bij elkaar hokten en een hele goede tijd hadden samen. Dus er werd flink gedronken, er werd flink gefeest. En die Bentvögels waren dan enigszins berucht, omdat ze ook op verschillende plekken, bijvoorbeeld in een oude grot, wat nog over was gebleven uit de Romeinen, hun namen kalkten op de muren. Echt de vroege graffiti, zou ik willen zeggen. Waarin ze dus lieten zien, ik was hier als Bentvögel. En als Bentvögel kreeg je ook nog eens een bijnaam. Een beetje zoals dat nu bekend is bij studentenverenigingen.
11: Ja, een bandnaam.
14: Een bandnaam, exact.
11: Was dat dan, en weten we wat die was van onze Gerard?
14: Dat zou ik moeten weten, maar dan zou ik het boek moeten openslaan en weer terugzoeken.
11: Ja,
14: dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ja.
11: Er is een klein werkje te zien op de tentoonstelling en dat wordt toegeschreven aan een zekere Leonard Bramer. En daarbij horen eigenlijk ook andere portretjes van andere kunstenaars, onder meer van een collega uit Utrecht, dat was Dick van Baburen. Claude Lorrain die is daarbij, maar ook de one and only Artemisia Gentileschi, die er ook niet echt vrouwelijk uitziet. Hoe hebben jullie dat kunnen ontcijferen?
14: Of
11: hoe zeker ben jij dat zij ook tussen die bandvleugels zat en het naar haar zin had tussen die jongens?
14: Dat weten we vrij zeker. Deze tentoonstelling zou je ook kunnen zien als een sluitstuk van een drieluik. De eerste tentoonstelling ging over de invloed van Caravaggio op die Europese schilders die al die invloeden mee terugnamen Europa in. Frankrijk, België, Spanje. Tweede ging specifiek over de bandvleugels. En dat was die club die dus artistiek niet zo ontzettend veel overlap hadden, waar Artemisia wel degelijk een vooraanstaand lid van was. Dus ook zij mengde zich in het sociale gedruis en festijn. En het is overigens, we hadden bij de Bentvögels hadden we het origineel. Dat hebben we nu niet weer willen blootstellen aan van alles. Hier gaat het nu om een uitlegreproductie, waarin zij een klein snorretje heeft gekregen. Wat toch ook wel weer in deze tijd, waarin we allerlei vragen over gender stellen, een hele interessante toevoeging is.
11: Ja. Het eerste teken van zijn verblijf in Rome, dat blijkt een tekening te zijn die hij heeft gemaakt naar Caravaggio. Dan gaat het heel specifiek over de kruisiging van Christus, die te zien is in diezelfde kerk aan de Santa Maria del Popolo. Kwam hij speciaal om de technieken van Caravaggio te bestuderen, die toen trouwens al een hele tijd dood was?
14: Ja, nou, er werd wel echt toe opgeroepen. En je hebt natuurlijk Mander, de vroegste kunsthistoricus uit Nederland, die ook echt oproept om wat er nu gebeurt in Rome bij deze Caravaggio, om dat te gaan bestuderen. Dat is echt een oproep aan de jonge kunstenaars van dat moment. Ook omdat hij op een hele bijzondere manier dat naar de natuur kan schilderen. Hè? Dus dat het niet meer een geïdealiseerde Maria is, maar dat het een Maria is van vlees en bloed. Sterker nog, Caravaggio is berucht natuurlijk dat hij ook gewoon modellen huurde om, het waren vaak niet de meest vooraanstaande types, die dan in de studio echt gingen poseren om.
11: Maar hij haalde gewone mensen van de straat.
14: Van de straat, exact. Ja. Maar het bijzondere van die tekening is dat bij die tekening zie je inderdaad een kopie van het schilderij van Caravaggio. Maar je ziet ook, en dat is heel erg eigen in die tijd, dat alleen slaafs kopiëren niet genoeg is, maar dat je probeert om je meester dan nog te overtreffen. En de jonge Honthorst doet dat op dat moment door een eigenlijk de balk waarop de hand gespijkerd is, door die niet te bedekken met een doek, zoals bij Caravaggio, maar de balk te laten zien dat hij zelfs gespleten is door de kracht waarmee die spijker door de hand is geslagen. Dus hij maakt hem nog gruwelijker, zou je kunnen zeggen. Terwijl, aan de andere kant, kijk wat mooie van Honthorst is. Het is natuurlijk hartstikke weldadig en schoon en vriendelijk verder geschilderd. Het is een hele dienstbare schilder die mensen juist mooier liet laten zijn dan.
11: Zoals Amalia. Maar dat is voor zo meteen. Honthorst, dat zei je al, dat is de schilder die bekend is omwille van de manier waarop hij met het kaarslicht omging. Ja. Dat is ongelooflijk wat hij daarmee doet. Hè. Je zei het daarnet. Hè. Je ziet de weerschijn in, in het gelaat van de personages die hij afbeeldt. Maar laten we nu eens kijken naar zijn chiaroscuro op basis van een schilderij, De Extase van Maria Magdalena.
14: Ja, nou, dat vind ik natuurlijk ontzettend leuk dat je dit schilderij noemt, omdat we dat verworven hebben ook voor het museum. Het is heel bijzonder dat we nog zo'n Rome stuk konden toevoegen aan de collectie. Wat daar bijzonder aan is, is dat dat, laat ik het zo zeggen, wat knap is bij Honthorst, is dat hij eigenlijk die kaars voortdurend ook op een andere manier gebruikt. Soms is hij recht in beeld, vaak is hij afgedekt. Hè, is er of een hand, of een gezicht, of een voorwerp wat juist de lichtbron wegneemt, waardoor je nog meer aandacht krijgt voor het weerschijnen van het licht op prachtige elementen. Ik vind zelf in dit schilderij de werking van het licht op de vleugel van de engel is adembenemend mooi, omdat je echt bijna die haartjes van die veertjes weet te voelen. En het is zo knap en zo verleidelijk, denk ik, ook wel geschilderd. Dat je daar al, want het is een vroeg schilderij van hem, zijn enorme artistieke kwaliteit ook kan zien.
11: Ja, hij had zoveel kwaliteiten dat hij meteen werd gevraagd. Ik heb ook de indruk dat het iemand was die ook wel goed begreep wat zijn klanten wilden. Het was niet zoals Rembrandt die zei van, dit is wat ik jullie ga geven en deal with it, zoals onze Gerardo della Notte helemaal niet. Er is zo'n verhaal van een kerk in Trastevere. En daar hing een werk. En dat was natuurlijk de dood van de heilige maagd, maar een beetje te lelijk afgebeeld. En ze zochten iets anders. En dat was dan nog een van Caravaggio. Maar er was heel veel commentaar op. Ja. Ik heb het even opgeschreven in het Italiaans. Dat klinkt zo heel aardig. Maar perché aveva fatto con poco decoro, dus met te weinig decorum, la Madonna gonfia con le gambe scoperte fu levata via. Ja, een opgeblazen Madonna alsjeblieft en met onbedekte benen, dat kon helemaal niet. Dat deed Caravaggio, maar onze Gerard die wist wel beter. Die ging daar een proper Madonna van maken, Bart.
14: Die luistert goed naar wat er gewenst is. En weet dus heel goed waar zijn kaders liggen waarbinnen die kan schilderen. Hij heeft natuurlijk van Bloemaert niet de minste ongelooflijk goed leren componeren. Hè? Dus dat het de vlakverdeling fenomenaal is. En ja, ik denk, maar dan ga je even in het hoofd zitten van deze Gerard van Honthorst. Dat choqueren heb ik niet nodig. Ik ga gewoon binnen de kaders die ik heb mijn allergrootste best doen om tegelijkertijd toch ook wel echt heel eigen werk te maken. Want dat vind ik zo leuk aan Honthorst. Als je bij ons de tentoonstelling hebt gezien en je gaat later nog eens rondzwerven bij andere musea, dan ga je maar altijd uittrekken. Hij heeft zo'n eigen stijl en zo'n eigen palet en vooral ook zo'n fabelachtige, zachte techniek om die gezichten en de kleding en ook wel psychische diepgang neer te zetten, dat het bijna een soort Hollywood schilder avant la lettre is. Weet je, dat is zo mooi eraan eigenlijk. Het is net iets gladder, net iets mooier. Instagram bestond nog niet, laat staan filters die je erop kan zetten. Maar die filter had hij al lang uitgevonden, bij wijze van spreken. Dus ook die opdracht aan die ongeschoeide karmelieten, dat liet hij zich niet twee keer vertellen. En zorgt dan dat het past. Ja. Mm.
11: Maar nog even over Rembrandt. Ja. Liep die eigenlijk in zijn weg? Of was dat ook omgekeerd het geval met die veel jongere rebel die toch echt alle aandacht op zich toespitste?
14: Dat was, nogmaals, het is moeilijk om onszelf helemaal terug te plaatsen in die 17e eeuw. Ik denk ook dat Rembrandt is natuurlijk alleen maar groter geworden nadat we dat romantische idee van de originaliteit en dat romantische idee van het genie, wat onbegrepen is in zijn eigen tijd, hebben teruggeplaatst in de kunstgeschiedenis. Het is dus ook al een beetje een mythevorming die eromheen hangt. Wat niet wegneemt dat hij ook al veel besproken werd. Er waren adviseurs, die bijvoorbeeld, daar komen we misschien straks nog even bij Amalia van Somst, het portret, die eigenlijk de stadhouder, Hendrik, adviseerde van nou, misschien moet je voor het volgende schilderij moet je eens kijken naar die jonge Rembrandt, want die doet toch wel hele bijzondere dingen. En of ze elkaar nou echt in de weg hebben gezeten, dat kan ik bijna niet voorstellen. Omdat, zeg maar, hoe ouder Honthorst wordt, hoe meer en hoe prestigieuzer zijn opdrachten worden. Hè? Hij opent een tweede studio in Den Haag, omdat daar...
11: Terwijl het met Rembrandt...
14: Is het op en af, hè? Is het op en af.
11: Gaat een beetje bergaf al.
14: Maar het was een gedisciplineerd mens, dat kan je zien.
11: Ja. Ja. Maar hij schildert dus een portret van Amalia van Soms, waar zij veel blijer mee was. Ja. De neus was iets aantrekkelijker. Ja. De kin ook, hè? Ja. Daar is een vrouw blij mee, bij gebrek aan Instagram filter. Ja, je stond er maar zo op, hè? Ja. Op het schilderij Christophe.
15: Nee, het was geen leven. Hè?
11: Nee, het was geen leven. Maar goed, wat hij ook doet, is op een bepaald moment, en daar is ook een klandizie voor, dat is heel veel van die mooie, jonge meisjes schilderen met een blote boezem, die dan natuurlijk door een kaars wordt verlicht. Ja. Met in de nabijheid een jonge man die kijkt naar wat zich daar allemaal...
14: Ja, dat was uiterst populair in die tijd. Ja. Dus dat wilde je graag hebben. Een soort pre-pin-up voorstelling. Waarbij het natuurlijk wel deugdzaam en liefelijk blijft. Hè. Soms zit er ook nog wel een moralistische ondertoon in. Hè. Pas op voor je duifjes, laat ze niet wegvliegen. Of hou de luit een beetje recht, want anders gaat het ook niet goed. Dus, maar juist dat tussengebied, tussen schunnige grap en tegelijkertijd ook weer niet te ordinair. Dat is iets wat zijn werk denk ik heel erg sterk maakt. En ik vind dat zelf ook heel fascinerend dat je dat dus tegelijkertijd kan doen. Dat je aan de ene kant de onerkende koningin van Frankrijk, Maria de Medici, mag portretteren, terwijl je 10 jaar daarvoor nog kaasjes als testicles hebt geschilderd. Dat zou in deze tijd een stuk moeilijker zijn, denk ik. Ja.
11: Vertel nu eens hoe dat zit met de Sint-Baafskathedraal.
14: Ja, want ik denk dat heel veel mensen in Vlaanderen wel eens zijn gaan kijken naar het Lam Gods. En doorgaans dan denk ik rechtstreeks daarheen lopen. Maar mocht je er de volgende keer zijn, en dat moet dus na afloop van deze tentoonstelling, want tot die tijd hangt het grote stuk bij ons. Hangt aan de rechterkant een fantastisch schilderij van Christus. Wat gemodelleerd is trouwens naar een Van Dijk, die we voor deze gelegenheid ook hebben mogen lenen van onze collega's in Antwerpen, heel veel dank daarvoor, dat we ze ook goed kunnen vergelijken. Dat zijn gigantische schilderijen, die echt 3-4 meter hoog, waarin het lijden van Christus wordt neergezet. En Honthorst, die was gevraagd door de bisschop van Gent, Antoon Triest, die zijn eigen kapel mocht bouwen aan de Sint-Baafs. En daar dus op dat moment in de toppen van zijn kunnen Honthorst voor vraagt om daar het schilderij voor te maken. En ja, dat hangt altijd in Vlaanderen. Wat ook heel leuk is, is dat ter gelegenheid van deze tentoonstelling er een fonds is gevonden. Daar hebben we ook mee aan mogen helpen om het te restaureren. Dus het is nu weer echt fonkelend nieuw te bewonderen. En ja, het is voor het eerst uit de kapel. En straks gaat hij ook gewoon weer terug.
11: Ja, helemaal gepoetst.
14: Helemaal terug. Gepoetst komt hij weer
11: naar
14: terug.
11: Naar Gent, waarvoor onze dank. Ja, maar zo werkt het dan wel. Hè? Jullie krijgen iets in bruikleen, maar dan moet je het wel... Ja, moet je proper en wel teruggeven.
14: Ja. Nou, dat doen we graag. Kijk, het is
11: maar een goede boekhouding. Ja. Nee? Oké. Okay. Ja, Bart, we kunnen nog zoveel meer vertellen. Ook over de Engelse opdrachtgevers enzovoort. Maar wat een carrière. Maar je kan het allemaal meemaken op de tentoonstelling met als titel Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt te zien in het Centraal Museum in Utrecht. En dat kan tot 13 september. Kortom, de ideale zomerse trip.

0: We zijn er met Those Guys van Noé Ouchard. Ja, Koen Peters, een belangrijke dag breekt aan. Het gaat over 16 juni en dat is volgende week dinsdag als ik het goed heb.
1: Ja, ja.
0: Want dan is het Bloomsday.
1: Ja.
0: Kan je nog eens uitleggen wat dat betekent voor mensen die nog niet begonnen zijn aan James Joyce?
1: Ja, ja, ja. Ja, dat is eigenlijk een beetje een onnozel ritueel dat worldwide in veel steden georganiseerd wordt. En je moet je voorstellen, mensen gaan dan de straat op, lopen achter een fanfare, drinken en lezen stukjes voor uit het boek Ulysses van James Joyce. En het is... eigenlijk is het onnozel natuurlijk, denken dat je een schrijver kunt vieren door samen het straat op te gaan en te citeren uit dat boek. En aan de andere kant is het ook ongelooflijk plezant. Het bestaat worldwide en wij... En dan wij is ongeveer 10 mensen van Oostende.
0: Ja, jullie hebben een soort van comité. En dat heeft dan weer te maken met de naam van een hotel waar James Joyce... En dat is ondertussen... hoe lang geleden?
1: 100 jaar geleden.
0: 100 jaar geleden, ja, ja, exact. Ja.
1: Kwam James Joyce met zijn gezin.
0: Maar dat was 104 jaar geleden nadat Ulysses is verschenen.
1: Ja, ja, ja.
0: En
1: ja, ja.
0: Hij zat daar in Oostende. En nu moet jij de rest vertellen, want daar heb je eigenlijk ook al een roman over geschreven.
1: Ja, ja. Die man heeft Joyce met zijn gezin eigenlijk vooral in hotels geleefd. Hij komt uit Dublin. Hij is voor de schrijvers een belangrijk figuur. En iedereen vraagt, dan heb je Ulysses gelezen? Ja, dat is een verschrikkelijk moeilijk boek. Ik denk, als je Joyce wil lezen, dat veel beter Portret van een kunstenaar als jongeman. Wat een fantastisch boek is, heel toegankelijk enzovoort. Terwijl Ulysses is eigenlijk zo'n beetje van alles wat. En daar toont Joyce alles wat hij kan en wat mogelijk is. Hij is de man van... dus 4 jaar voor hij naar Oostende komt. Dat boek is verschenen. Hij heeft daar heel veel succes mee. En gaat met zijn gezin naar België. Ik denk dat hij eens een andere taal wou horen. Maar dit is maar een gedacht van iemand die van Joyce houdt.
0: Ja.
1: Maar misschien was het gewoon zijn gezin die zei... Ja, weet je, de Belgische frank stond laag. En ze gaan dan naar Oostende met hun gezin. De zoon komt na... Dus James Joyce zelf, zijn vrouw Nora en de dochter Lucia. Die wat psychologisch wankel is al op dat moment. En die gedragen zich daar gewoon als een toerist. En ik vind dat zo persoonlijk, het is heel banaal natuurlijk. Ik vind dat interessant dat de grote schrijvers ook een gezin hebben. En daarmee op vakantie gaan op een plek die betaalbaar is.
0: Mm-hmm.
1: Hij komt daartoe, heeft uiteindelijk in 3 verschillende hotels gelogeerd. Om dan te belanden in Hotel de l'Océan. Dat is het 3e hotel. Hotel
0: dat was
1: de
0: wel
1: l'Océan.
0: Beter dan de vorige.
1: Dan de vorige, ja, ja, dat was dan te duur. Of ze zaten misschien niet aan zee of zo. Dat weten we niet zo goed.
0: Ja. En maar het is de l'Océan dat jullie is beginnen intrigeren.
1: Ja, ja, ja.
0: Het hotel van de oceaan.
1: Ja. Joyce schrijft in een brief aan Sylvia Beach, zijn uitgeefster die in Parijs zit en die Ulysses uitgegeven heeft. Ja, je... Moet je eens horen, hij zit dan in de lobby, James Joyce, en hij kijkt dan naar de portier die de telefoon opneemt en die zegt dan, hallo, ici le portier de l'océan. Hier met de portier van de oceaan. En dat signaleert hij gewoon. En ik vind, dat is toch schoon, dat er iemand is die de ins en outs bewaakt van de zee. We hebben een speciaal nummer gemaakt van DWB, Bloem in Oostende. En ik ging vorige week de presentexemplaren afgeven in de ambassade van de Ieren. Zij sponsoren ons. Dank u, Ierse ambassade. En ja, de ambassadeur was er niet. En ik had eigenlijk ook geen afspraak gemaakt, wat niet hoort, maar kom. En ik stond daar een beetje met de portier te praten. En hij vroeg aan mij, ja, wat betekent dat eigenlijk, de portier van de oceaan? Ik vertel hem het verhaal dat James Joyce in de lobby zit en dat dan telkens hoort... Allo, ici le portier de l'océan. En eigenlijk, wij zijn een groepje van 10 mensen. Bijna allemaal Oostendenaars. Ik ben de vreemde, maar mijn vrouw is van Oostende. En de fotograaf komt ook uit de Kempen. Ja, ja. Maar ik woon er ook niet. Hè. Als je aangespoeld bent, moet je er wel wonen. Hm. En wij zijn cultuurloos, zeg maar. En wij vinden dat gewoon fijn om een feestje te bouwen. In die traditie van Bloomsday... met mensen op straat gaan. Ik ben altijd ontroerd als ik een fanfare in de straat zie. Ik ben geneigd daarachter aan te lopen, als een klein kind. En het is zoiets als een processie, maar natuurlijk veel profaner. En je kunt, dat is zoals een misviering. Ik kijk even naar de Christophe naast mij. Je kunt dat niet begrijpen als je daar geen deel van uitmaakt. En dat is ook typisch voor ritueel. Het is daarom dat in een kerk, als de mis bezig is, mogen de toeristen niet binnen, want die begrijpen dat niet. En die besmetten de sfeer door hun onkunde en door hun ongevoeligheid daarvoor. Tegelijkertijd heeft zo'n fanfare in de straat toch zo'n wervende kracht van, ziet dat eens aan. En je wordt bijna meegesleept.
0: Fanfare en dan een aantal mannen, en ik hoop ook vrouwen, enkele, die uit Ulysses aan het citeren zijn. En iedereen denkt, wat bazelen die mannen.
1: Ja, maar je moet
0: waar
1: dat
0: hebben
1: ook
0: die
1: niet...
0: het over?
1: Christophe, heb jij Joyce gelezen? Vertel.
2: Ik heb Dubliners gelezen. Dat was ik zot van. Ja, The Dead vond ik fantastisch. Ja, ja. Het portret van een jonge man in de kunstenaar succes. Ulysses ben ik nog nooit aan durven te beginnen. Kijk. Maar wat ik nu over Bloemzee altijd heb gedacht, en wat ik altijd heb gedacht dat ook zo bijzonder was aan Ulysses, het was dat de vertelde tijd en de verteltijd als het ware zouden samenvallen. En dat op Bloemzee wereldwijd ook dat boek wordt voorgelezen. Een boek dat 24 uur in een dag bestrijkt en ook 24 uur duurt om voorgelezen te worden.
1: Ja.
2: Of is dat een fabel?
1: Nee. Alle fabels moeten trouwens bevestigd worden als het over Joyce gaat. Okay. Ik wist niet dat het 24 uur duurt om het voor te lezen. Maar de mensen vragen dat dan ook. Is dat dan leesbaar? Ja, dat is eigenlijk... Je kunt daarvan proeven. Je kunt daar stukjes van lezen. En eigenlijk is dat voldoende. Ja. Ik ben natuurlijk geen echte hardliner als Geert Lernout.
2: Maar eigenlijk ook weer niet, Koen. In die zin dat naar verluid elk hoofdstuk in een radicaal andere stijl is.
1: Ja.
2: Dus als je van het ene hoofdstuk proeft, weet je niets van de smaak van het volgende.
1: Ja. Ik pleit er wel voor om hem geheel gelezen te hebben, maar niet aan één stuk. Bijvoorbeeld, ik keer even terug naar die gezinssituatie. Hij heeft Ulysses geschreven, wat een opsomming is van alle mogelijke trucken en stijlen, inderdaad, zoals je zei, Christophe. Maar als ze terugkomen, een jaar nadat ze vertrokken zijn uit België, verschijnt er een klein dichtbundeltje, Poems Pen Each. Door Paul Klaas vertaald als gedichten voor een prikje of zoiets. En dat zijn dan zo heel klassieke familiale gedichten. En dat kon hij dus ook. Hij werd daar een beetje voor uitgelachen door bepaalde topschrijvers. Maar voor mij is dat ook een uitleg van... Ja, hij is daar een meer dan een maand samen geweest met zijn gezin. Is daarmee gaan winkelen waarschijnlijk. Op restaurant gegaan enzovoort.
0: Hij heeft heel veel... wandelingen ook gemaakt. Hè. Hij gedroeg zich een beetje als een strandjutter. Begon van alles te verzamelen op dat strand.
1: Klopt, ja. Kijk, hij was ook maar een gewone mens, denk ik. En een gewone papa die bezorgd was over zijn dochter die problemen had. En tegelijkertijd was hij heel de tijd bezig met zijn werk. Hij zegt, ik heb lessen gevolgd, Vlaams of Nederlands. Zelfs Geert Lernout heeft niet kunnen vinden waar hij die heeft gevolgd.
0: Want dat wil iedereen wel weten natuurlijk. En over welke woorden gaat het uiteindelijk? Want Lucia heeft wel een en ander genoteerd. Of het is te zeggen, later overgeschreven.
1: Zo is het, ja.
0: Dat is een bijzonder verhaal van Joyce die helemaal gefascineerd is door het Oostense dialect.
1: Ja, bijvoorbeeld daar staat een zinnetje in. Alle shops waren tow. Alle winkels waren dicht, waarschijnlijk. Ja, dat kon hij ook begrijpen. Dat werd ook telkens vertaald in het Frans, hè, want hij woonde al een hele tijd in Parijs. Maar ik denk, en nu doe ik een serieuze move, de grootvader van mijn vrouw, die zij niet gekend heeft, die ik natuurlijk ook niet gekend heb, die werkte in de post op het moment dat Joyce daar quasi dagelijks brieven ging afhalen, post et restante, en brieven posten. Hij heeft heel veel brieven geschreven en daarmee weten we eigenlijk vrij goed wat hij allemaal gedaan heeft. En ik denk dat hij gewoon aan Oostendenaars vroeg, wat heb je gezegd? Qu'est-ce que vous avez dit? In het Frans natuurlijk in die tijd. En hij kon ook heel goed Frans. En dat is eigenlijk de basis van dat schriftje dat inderdaad de dochter nadien heeft overgeschreven. Maar dit is een hypothese die wetenschappelijk op niks stoelt. Hè.
0: Toen Joyce met zijn gezin die zomer in Oostende verbleef, het was de zomer van 1926, werd hij daar dan ontvangen als een heel groot schrijver. Want Oostende had wel een reputatie in de ontvangst van, Stefan Zweig.
1: En dan
0: natuurlijk de aan lagerwal geraakte Jozef Roth.
1: Ik denk dat niet. denk dat niet. Er is wel, en dat is gedocumenteerd, hij gaat naar de apotheek en die wordt uitgebaat door een Ier. Hij gaat watten kopen om zijn ogen te verzorgen. Hij was op één oog al blind. Hè. Op de foto's die de dochter heeft getrokken, zie je met zo'n ooglapje. Mm. En die man herkent hem. Patrick Hui zegt, potverdorie, wie dat we hier hebben. Hij is een fan zelf van Joyce. En ze gaan dan ook samen op stap. En op deze foto toon ik even voor de mensen hier aanwezig, zijn ze samen in de duinen gaan liggen.
0: Ik zal er nog eens mee zwaaien voor de camera, voor mensen die kijken in de app. Ja, maar wat een mooie foto. En al met de ooglap natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. Maar Els Nick, die ook een verhaal heeft geschreven voor DWB, net zoals veel andere mensen, Lise Spit enzovoort, Helene de Bruyne en ga zo maar door. Die vraagt zich af, waarom kan deze foto dan ook niet terechtkomen in het Café du Parc in Oostende? Zou moeten, hè?
1: We weten eigenlijk niet in welk café hij precies geweest is. Hotel de l'Océan, eigenlijk, als je...
2: Hij kwam daar niet graag in Hotel du Parc. Nee.
1: Ja, dat is toch niet gedocumenteerd. Ik verzin heel graag dingen, maar dat leek me er dan toch een beetje over. Trouwens, de beroemde foto van Rood en Zweig is niet in Café du Parc. Hij is eigenlijk wel op een andere plek. En dat is zelfs de plek waar hij samen met de Duitse vertaler eigenlijk een deel van de vertaling heeft nagekeken. Dat café heet natuurlijk ondertussen anders. En ook als je zou op zoek gaan naar Hotel de l'Océan, waar die portier hem zo gebiologeerd had, dat bestaat natuurlijk niet meer. Dat is één groot appartementsblok. En onderaan is er nog wel een restaurant dat Ocean heet. Dat was ook een hele mooie tuin, waar ook foto's getrokken zijn van de familie Joyce. Door Lucia waarschijnlijk. En als je daar achterin gaat, dat is een ongelooflijk desolate woestijn van parkeerblok. En onderaan is er nog wel een restaurant dat Ocean heet. Dat was ook een hele mooie tuin, waar ook foto's getrokken zijn van de familie Joyce. Door Lucia waarschijnlijk. En als je daar achterin gaat, dat is een ongelooflijk desolate woestijn van parkeergarages.
0: Ja, wij denken

0: Maar het is typisch voor Oostende, wat je in heel weinig steden tegenkomt, dat is dat op éénzelfde plaats drie verschillende gebouwen hebben gestaan. Bouwen, afbreken enzovoort. De middenstand regeert, ook Oostende, om een zanger te parafraseren. Daar is eigenlijk weinig te zien dat nog echt verwijst naar. Bijvoorbeeld het postgebouw is in de oorlog vernietigd. Het is ofwel het toerisme, ofwel de oorlog die veel vernietigd heeft. En toch hangt de geest er nog.
1: Ja, dat is een reden waarom zoveel mensen van Oostende houden natuurlijk.
0: Ja, dat is toch iets apart, de zee. Zo de finis terrae, het einde van de wereld. Dat is ook een beetje de psychologie toch wel van Oostende. Toeristen gaan daar naartoe, maar ook mensen met problemen, met psychische problemen, die gaan verder tot, dat heet liminaliteit, tot aan de grens, waar ze niet meer verder kunnen. En dat is niet voor niks dat er veel arme mensen, arme walen enzovoort, dat die stranden daar. En in die zin is dat toch wel een heel unieke biotoop, waar mensen landen, maar ook stranden.
1: Dat is ook een reden waarom Spiljaard zo graag de zee heeft geschilderd, natuurlijk.
2: Ja.
1: Bart.
2: Ja, volgens mij is nu helemaal duidelijk geworden waarom daar de portier van de oceaan zit, nadat je dit hebt
0: verteld. Ja.
2: Hebt verteld.
1: Ja. Dit gaat niet over de Noordzee, dit is gewoon onze oceaan.
0: Precies. Ja. Beter. Maar, Joyce is ook de man van de epifanie. Wat betekent, het is een religieuze term, maar daarnaast ook een literaire term, iets groters verschijnt in het alledaagse, in het kleine. En dat heeft Joyce, dat heeft hij uitgevonden, of die literaire slag daaraan gegeven, dat je in het alledaagse kunt rondlopen en grotere dingen kunt zien. En ik denk dat dat in Oostende gebeurd is voor Joyce.
1: Ja.
0: Ik wil nog één ding zeggen.
1: Kort, want ik moet nog Christophe aan het woord laten.
0: Dinsdag is het Bloomsday en is er een grote optocht. En is er ook een geweldig optreden van schrijvers die meegewerkt hebben aan het DWB-nummer.
1: Dat is in de Grote Post.
0: In de Grote Post, ja.
1: Dat wordt heel fijn. Christophe, ik ga meteen naar jou. Ik dacht nog een noot muziek te draaien. Zullen we maar niet doen. Want jij moet het nog over voetbal hebben vandaag. En je kondigde het boek al aan. De titel is Het Laatste Elftal. Van Barbie Markovic.
3: Ja,
1: waar komt hier vandaan?
3: Dat is iemand die net als de ik-figuur van het laatste elftal in 1980 in Servië geboren is. Dat is dan ook meteen het toenmalige Joegoslavië natuurlijk. En het laatste elftal, dat is een roman die oorspronkelijk in 2024 is verschenen. En die ondertussen het boek van het jaar genoemd is in Duitsland. Heeft de prijs gewonnen van het voetbalboek, moet ik zeggen. Sorry.
1: Aparte categorie.
3: Blijkbaar, dat vond ik redelijk opzienbaar.
1: Vroeger was het fictie en non-fictie, nu heb je ook voetbalboek.
3: Ja, in Duitsland althans. Ik keek er wel van op, maar wat ik nog vreemder vond, was dat een boek dat eindigt met de zin ik haat voetbal, de betreffende prijs in de wacht heeft weten slepen. En let op, Chantal, die laatste zin, ik haat voetbal, komt niet uit de lucht gevallen. Van bij het begin van het laatste elftal maakt Barbie Markovic ons heel duidelijk dat ze niet hoog oploopt, zacht gezegd, met de sport en met de liefhebbers ervan. Gaat ze bijvoorbeeld het hebben over supporters die alsmaar brullen, bezopen zijn, die waardeloze liederen schreeuwen en erger nog, als klap op de vuurpijl zegt ze, kijk, die liefde voor dat wat ze voetbal noemen, dat is geen liefde, dat is alleen maar verkapte haat. Dus ja, je merkt het, dat komt van diep hè, bij die vrouw.
1: In het geval van deze roman gaat het meer over de relatie tot de vader, waarvoor dan metaforen in het voetbal worden gevonden.
3: Ja, dat klopt. Kijk, het gaat in de eerste plaats over voetbal, maar eigenlijk in wezen over een dochter-vader-relatie. Dat is heel juist. En om te beginnen gaan wij terug naar die kindertijd van Barbie Markovic. Op een bepaald moment neemt zij ons mee naar haar kinderversie die gezeten is op de tribune in een stadion, terwijl zij walgt van al dat miserabele geweld om haar heen en tot overmaat van ramp ten gevolge van een grasallergie komt het snot haar uit de neus gespat en gespoten. Dus het is alleen maar ellende troef daar op die tribune.
1: Ja, het snot van Joyce zou hier ook in gepast hebben. De snotgroene zee.
3: Een link.
0: Ja.
3: Maar zij zit daar haar achtste verjaardag te

0: dieren met heel vette aanhalingstekens. En elke keer opnieuw moet zij die verjaardag van haar daar doorbrengen aan de rand van het veld. Want haar vader, inderdaad, die is voetbalgek. Die heeft een heel andere visie op het spel dan zijn dochter. Die zegt, kijk, ik ben een socialist en ik zie in de voetbalsport een manier voor eenvoudige mensen om het alsnog in de maatschappij, pun intended, ver te schoppen. En zijn grote frustratie, ja, dat is eigenlijk vooral dat zijn dochter geen zoon is en dat die dus niet in de wieg gelegd is om een lucratieve voetbalcarrière uit te bouwen.
1: Ja. Hoe leest dat boek nu?
0: Wel, je sprak er net over metaforen die gebruikt worden in verband met vader-dochters. Kijk, ik zal er zo één voorlezen. Zoals de gele druppel, ik ben bezig, hè. Zoals de gele druppel op de cover van een gezondheidsmagazine symbool staat voor urine, zo staat de voetballiefde van de voetbalzone vaak symbool voor de complexe relatie met hun eigen vader. Ik weet niet wat jij ervan vindt, of wat jullie ervan vinden.
1: Bart is hier de voetbalspecialist.
2: Ja. Ook met zoon en dochter, waarbij de zoon een grote voetballiefhebber is.
0: Maar toch minder gefrustreerd ten aanzien van de dochter,
2: zeker.
0: Hoop ik.
2: Ja, zeker. Maar, volledig. Ja. Maar ik ga het boek wel voor de kopen, denk ik.
0: Nee, je mag het hebben. Want kijk, wat mij betreft... ik vind, als ik zo'n metaforen, als je dat soort van metaforen leest of beluistert, dan, ja, pun intended, ik vind het geen schot in de roos. Hè. Ik kan niet zeggen dat Markovic echt heel erg goed is in het bedenken van doeltreffende metaforen. Sorry, ik hou ermee op. Maar misschien kan ze eigenlijk ook gewoon niet zo heel erg goed schrijven. En misschien beseft ze dat zelf ook wel. Want
1: ze is toch heel sarcastisch over haar eigen
0: schrijven. Kijk, op een bepaald moment gaat ze volledig in de stijl van een voetbalverslaggever op de televisie haar eigen zinnen, haar eigen proza gaan becommentariëren. En dan luidt het van... Wauw, niemand gaat haar dit nadoen. Nee, en kijk eens, hier is pure literaire magie. Dat is wat hier geproduceerd wordt. Ze slaakt kreten van bewondering als tjonge tjonge, meesterlijk geschreven. En dan denk je, ja, we hebben hier te maken met misschien een beetje vermoeiende, overtrokken vorm van ironie. Dat lijkt zo te zijn, maar even later blijkt dan dat die, ja... baldadige uitingen van zelfoverschatting vooral toch een opstapje vormen naar uitgesproken zelfkritiek, naar zelfbeklag, zelfmedelijden. Dan zegt ze, ach, weet je, ik besef het ook wel, hoor. Dat talent van mij is armzalig. Ik weet wel dat dit boek helemaal nergens naar lijkt. Ik weet wel dat ik het nooit ergens zal brengen. En dan wordt het toch interessanter, nietwaar? En op een bepaald moment komt ze echt ronduit scherp en meedogenloos uit de hoek. En dan zegt ze het volgende... Ze spreekt zichzelf toe. Ik weet wat je denkt, Barbie. Dat je er niets aan kunt doen, omdat je uit een welgesteld intellectueel of niet uit een welgesteld intellectueel gezin komt. Dat je arm bent en niet het alle en het allemaal alleen moet doen. En zo biedt zij deze schrijfster toch wel een navrante inkijk, kan je zeggen, in de keuken van het vermeende slachtofferschap.
1: Goed, dit boek gaat mee voor de dochter van Bart Rutte, directeur van het Centraal Museum.
2: Het is ook niet zo dik, zie je.
0: Het is niet meteen jullie zes, dat is een
1: Zeg maar, kan je mij dan uitleggen, Christophe, waarom dit boek zo populair was en is en ook een prijs heeft gewonnen?
0: Ja, de prijs van het beste voetbalboek. Ik denk, dat moet er toch echt mee te maken hebben dat Markovic, en dat vind ik ook zeker een goed deel aan het boek, het is meer het slotdeel, zij roept herinneringen op aan die befaamde match in 1990, de kwartfinales van het WK toen, match tussen Joegoslavië en Argentinië. En als ik zeg Argentinië, dan bedoel ik daarmee het Argentinië van Diego Maradona. Het is de laatste keer dat Joegoslavië aan een WK heeft meegedaan. En ja, ze schoppen het ver, tot in die kwartfinales, maar sterker nog, tegen dat legendarische Argentinië houden zij heel goed stand tot in de strafschoppenronde zelf, die zij op een haar na verliezen. Dus zegt Markovic, kijk, het feit over slachtofferschap gesproken, dat we in de 33e minuut onterecht, en ik herhaal onterecht, een rode kaart tegen hebben gekregen, ja, dat is al vrij rampzalig, maar alsnog hebben wij het toch heel hard, heel lang kunnen volhouden tegen Argentinië. En zegt zij, het is het voetbal geweest, het voetbal dat ik haat weliswaar, maar het is het voetbal geweest dat ervoor gezorgd heeft dat nog één laatste keer ons land, ons volk verenigd voor het voetlicht is verschenen. En dat is dan toch een pluim alsnog op de hoed van het voetbal.
1: Ja. Bizar boekje,
0: bizar boekje,
1: ik dan.
0: Absoluut, ja, ja.
1: Van Bambi Markovic, en wie je toch wil lezen, het is uit bij Copernic. Dankjewel, Christophe van den Bemt. Pardon, Vekeman. Maar het was fantastisch hoe je deed als ze bij Sportza in de problemen zitten. Dan kunnen ze jou bellen, denk ik.
0: Mogen de beste winnen.
1: Ik wens jou een hele fijne bloemsdij. Jij en alle portiers van de L'Océan.
2: Okay.
1: Beste Koen Peters, dat is dan volgende week dinsdag in Oostende. Nog tot 13 september kunnen we terecht in Utrecht. In het Centraal Museum voor de briljante werken van Gerard van Honthorst. Maar je mag ook zeggen Gerardo delle Notte. Dankjewel ook Bart Rutte. Wat mij betreft nog een amuseer u vanavond. Ik ben er maandag opnieuw. Dan zal het gaan over Netwerk Aals. En ik was deze ochtend al in Knokke. En daar opent morgen een bijzonder mooie tentoonstelling in Schaarpoort met werk van Luc Peyre. Heel veel van die mooie abstracte werken. Bloedmooie tentoonstelling, een beetje wat. Ik zit daar volgende week live met Pompidou. Dus dat is fijn. Dan gaan wij niet naar Oostende, maar naar Knokke, beste Koen. Mag dat ook eens?
3: Oké, okay, ja. Unterschied moest zijn.
1: Oké, okay, fijne avond iedereen. En tot volgende week.
2: Dankjewel. Bye.

0: Belgisch kunstenaar Anne-Veronica Janssens creëert voor Bozar een zinderende installatie van kleur en licht, waarin je komt en gaat wanneer je wil. Hermes Ensemble speelt intussen het 4,5 uur durende werk For Philip Guston van Morton Feldman. Op 19 juni bij Bozar. Info en tickets op bozar.be. Samen met Clara.
1: Het is 6 uur, een goede avond, 14 nieuws met Gert van Boksel. In Zeeuws-Vlaanderen rijdt een autobestuurder in op een groepje fietsende kinderen. Er vallen verschillende doden. Voor het eerst in 3 jaar verhoogt de Europese Centrale Bank haar rente. Over enkele uren begint het WK voetbal. En Wout van Aert heeft zijn 2e rit van het seizoen gewonnen. In de buurt van Hulst in Zeeuws-Vlaanderen, niet ver van de grens met ons land, zijn zeker 3 fietsers omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. 2 schoolkinderen en een volwassen begeleider. Hilde Mertens, jij bent op de plaats van het ongeval. Weet je al wie de slachtoffers zijn?
2: Het gaat om een groep schoolkinderen uit een lagere school uit Axel. Dat is een deelgemeente van Terneuzen, hier iets verderop. Die waren op schoolkamp, zoals dat heet, een soort eindejaarsreis met 2 begeleiders. En die fietsten hier dus op die provinciale weg, toen een auto in een bocht op hen inreed. Nu, het is nog altijd niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Reden die kinderen op het fietspad met hun begeleiders? Reed die auto te snel? Heel veel vragen blijven er hier nog.
1: Inderdaad, dankjewel. Hilde, het onderzoek naar wat er precies gebeurde is dus aan de gang. De tol is in elk geval hoog, zegt politiewoordvoerster Mariska Beesmer.
3: Bij het ongeval zijn helaas 3 personen overleden, waarvan ook 2 minderjarige slachtoffers. En er zijn ook meerdere fietsers met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Intussen doen wij nu een onderzoek hier op de plaats delict. En er is ook 1 verdachte aangehouden. Wat die rol precies is van die verdachte, dat moet ook allemaal nog blijken uit onderzoek.
1: De gewonde kinderen zijn naar ziekenhuizen gebracht in Gent, Antwerpen en Rotterdam. In het Brussels gewest zijn deelsteps vanaf volgend jaar verboden. De Brusselse regering verbiedt ze om verschillende redenen, maar de veiligheid is de belangrijkste, zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke van den Brand.
4: Het risico dat je een ongeval hebt met letsels is 10 keer hoger met een step dan met een fiets. Onze spoeddiensten trokken regelmatig aan de alarmbel en die cijfers blijven heel hoog. Andere reden is ook dat zelfs ondanks dat we dropzones hebben gemaakt, dat er heel veel van die steps op de voetpaden blijven. Dat is voor slechtziende mensen met een beperking echt vervelend. We gaan wel nog deelfietsen aanbieden, maar geen steps niet meer.
1: De 2 aanbieders van deelsteps begrijpen de beslissing niet. Volgens Way2Go, de organisatie die deelmobiliteit promoot, laat Brussel 80.000 fervente gebruikers van deelsteps aan hun lot over. De ECB, dat is de Europese Centrale Bank, verhoogt voor het eerst in 3 jaar haar rente met 25 basispunten tot 2,25%. Zo hoopt de Centrale Bank om de snel stijgende inflatie wat in te tomen, want Michael van Drogenbroek, volgens de ECB is die inflatie dus te hoog.
5: Klopt, en dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, want daardoor stijgen de prijzen aan een fors tempo met gemiddeld 3% dit jaar en naar verwachting ook volgend jaar met gemiddeld 2,3%. Dat is te veel en dat weegt op de economische groei en net daarom grijpt de ECB in en dat doet ze dus door de rente te verhogen, want een hogere rente moet sparen aantrekkelijker maken en lenen duurder. Dat moet de vraag doen dalen en wat dan de lange lessen ook de prijzen moet doen dalen en ook de inflatie moet doen zakken.
1: Ja, sparen moet aantrekkelijker worden, dus zal de rente op spaarboekjes dan ook stijgen?
5: Dat zou een logisch gevolg zijn, want de rente die de ECB hanteert is de richtingaanwijzer voor die rente op spaarboekjes. Alleen zagen we in het verleden dat de banken in ons land soms talmden om hun rente te verhogen. Nu, de voorbije week hebben enkele banken dat wel al gedaan, maar het gaat dan altijd om spaarrekeningen met voorwaarden. Bijvoorbeeld een maximumbedrag dat je kan sparen per maand. Of ook de rente op de klassieke spaarrekeningen zal stijgen, dat valt nog af te wachten.
1: Dankjewel, Michael. In Washington is een deel van het Pentagon een tijd lang ontruimd. Dat is het hoofdkwartier van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Er zouden problemen zijn met de luchtkwaliteit en de brandweer is ter plaatse geweest. Met gespecialiseerde teams zijn ze het gebouw binnengegaan om de oorzaak te achterhalen, maar zo net is het alarm opgeheven. In Belfast, in Noord-Ierland, is via sociale media opnieuw opgeroepen tot protest tegen migranten. De vorige twee nachten verliepen al gewelddadig na een steekpartij door een Soedanese vluchteling. Katrien van der Schoot ging kijken in een wijk in Oost-Belfast.
6: Jenrick Street, McMaster Street. Hier zie je wat mensen die naast elkaar wonen elkaar kunnen aandoen. Overal uitgebrande auto's en zwartgeblakerde gevels. Kapotgeslagen ramen worden dichtgeschroefd, gasleidingen worden hersteld. Een Poolse vrouw vluchtte met haar kinderen weg toen ze haar huis belaagden. Maar ze durft er niet echt over te praten. Sociale ongelijkheid en misleiding via sociale media spelen hier zeker een rol. Ik verdien niet genoeg voor een woning, zij kregen er zomaar één, zegt een jonge vader. Een oudere vrouw praat het geweld zelfs goed.
7: Do you have to burn down the houses of other people? If that happens? Ja, why?
8: Because she didn't want to.
6: Belfast houdt opnieuw zijn adem in.
1: Sport in Mexico stad begint over enkele uren het WK voetbal met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Peter van den Bemt vertelt wat we de komende 5 weken mogen verwachten.
9: Een wereldbeker zoals nooit tevoren, groter en grootser, voor het eerst ook in 3 landen, een logistieke en ecologische nachtmerrie. Voor het eerst nemen ook 48 landen deel in plaats van 32, goed voor 104 wedstrijden gespreid over 5 weken. En dat maakt dat ook piepkleine voetbaldwergen als Curaçao of Haiti er voor het eerst bij zijn. Een uitbreiding die ongetwijfeld meer kleur brengt, maar die ook voor een sportieve devaluatie zorgt. Afwachten ook in welke mate het weer een rol gaat spelen. Specialisten waarschuwden al voor de extreme hitte waarin gespeeld moet worden. En noodweer met bliksem kan door de Amerikaanse veiligheidsprotocollen het speelschema danig in de war sturen. Net overigens als de protesterende leerkrachten hier in Mexico City, die ermee dreigen fans op weg naar de openingswedstrijd tegen te houden. De aanloop naar deze wereldbeker was alvast weinig fraai. Door het drastische migratiebeleid van de regering Trump is lang niet iedereen welkom in de VS. Kijken of eens de bal rolt, voetbal toch echt weer een feest wordt.
1: En Wout van Aert heeft de 5e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Van Aert was de snelste in een massasprint voor de Fransman Hofstetter en de Duitser Bauhaus. Voor Van Aert is het zijn eerste zege sinds hij in april Parijs-Roubaix won.
10: Het was toch een doel deze week om een keer handen in de lucht te steken. En, gisteren voelde ik in de sprint wel dat erin zat. Dus vandaag... Ik heb het klaar gespeeld om er een sprint van te maken voor de eerste plaats en heb ik het kunnen laten zien.
1: De Fransman Alex Baudin blijft leider. Het weer vanavond en vannacht blijft het bewolkt met af en toe lichte regen, vooral in het oosten. Morgen ook lichte regen, in de loop van de namiddag wat droger in het westen. Lokaal kan het 20 graden worden. Ook zaterdag en zondag nog veel bewolking, vanaf maandag zonniger en warmer. Het nieuws begon met een zeer zwaar verkeersongeval in Nederland. In de buurt van Hulst in Zeeland is een automobilist ingereden op een groepje fietsende schoolkinderen van een basisschool in Aksel, ook in Zeeland. 2 kinderen en een volwassen begeleider zijn omgekomen. Er zijn verschillende zwaar gewonden. Meer op vrtnieuws.be.
11: Clara, blijf verwonderd. Genjazz pakt uit met klinkende namen. Charles Lloyd Quartet, Stanley Clark en Forever, Shabaka en Ludovico Einaudi doen van 2 tot 18 juli de bijlocatie zinderen. En Terence Blanchard, Ravi Coltrane en Marcus Miller vieren Miles Davis met gedurfde interpretaties. Alle info op genjazz.com. Samen met Clara. Django met Tine de Donder.
12: Een goeie avond. Ik heb hier vandaag de zomer op uw radio om mee te beginnen. Het is Stijn Getz in Desafinado. Welkom.

Stan Getz en Charlie Bird in muziek van Antonio Carlos Jobim. En na Charlie Bird is dit Toots Thielemans op gitaar. Hij gaat Chico Buarque begeleiden, de zanger die een lied zingt over voetbal, want we kunnen er niet omheen. Over een kleine 3 uur begint het wereldkampioenschap. Daarom deze nog eens, Oefvoetbal.

Chico Buarque en Toots Tielemans in een stuk van een Brazil Project. En dan nog een mooi duo, Bertrand Charmaillou aan de piano en Olivier Latry op harmonium. Zij spelen muziek van César Franck.

Bertrand Chamaillou en Olivier Latrie in de prélude, fugue et variation opus 18 van César Franck. De Turkse pianist Fazıl Say die heeft een heel bijzonder album gemaakt. Het heet Morning Evening, bestaat eigenlijk uit twee schijfjes en elk daarvan is bedoeld voor een eigen tijdstip van de dag. 'S Ochtends is dat dan barok, helderheid en ritme en 's avonds romantiek, harmonie en schemering. Ik heb hier een stukje klaarstaan van dat Morning-album. Daarop vinden we naast stukken van Scarlatti of Debussy ook één eigen compositie van Fazıl Say. Die heet Winter Morning in Istanbul.

Brazil Sai. Die liet ons horen hoe de ochtend klinkt in de winter in Istanbul. In Winter Morning in Istanbul. En dit is François Couturier aan de piano. Hij speelt samen met Anouar Brahim, oudspeler, en Jean-Louis Matinier, de accordeonist, de titeltrack van Brahim zijn plaat Le Pain du Chat Noir.

0: François Couturier met Anouar Brahim en Jean-Louis Matinier.
1: De keuze van Clara.
0: Daarvoor gaan we naar het Spanje van Karel de Vijfde. Aan zijn hof klonk Spaanse, nee, Vlaamse polyfonie. Want de keizer die bracht zijn beste muzikanten mee vanuit de Lage Landen. Maar datzelfde Spanje had ook wel de Joden verdreven. In die twee werelden brengt het ensemble La Tempête samen op hun nieuwe album Bomba Flamenca. Daarop vinden we dit anonieme Sefardisch lied waarin een vrouw zingt aan haar moeder: ik wil weg, ik wil naar Jeruzalem.

0: Hélène Richaud met La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestion in een stuk van hun nieuwe album Bomba Flamenca. En dat is onze keuze van Clara van deze week. Nu David Orlovsky, een Duitse klarinetist die wel al een hele tijd in New York woont. Hij schreef een stuk over een tijger, Le Tigre, en dat klinkt ook echt een beetje als een gevaarlijk dier.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen.

David Tarlovsky en zijn trio in Le Tigre komt van zijn album Symphonic Klezmer. En als u wel houdt van muziek die zo'n beetje beweegt met die zingende klarinet en zo en veel gitaren, dan maak ik nu graag een beetje reclame voor het Spirit of Django Festival. Dat is komende zondag in Antwerpen. Daar komen onder andere Koen de Kouter, Hans Mortelman zijn groep en Stokkelo Rosenberg spelen. En ik zal er ook zijn. Ik ga zelfs een stukje meespelen met Hans Mortelmans. Dus als u daar ook naartoe komt, kom zeker eens dag zeggen. En het gaat ook heel mooi weer worden, dus allen daarheen, zou ik zeggen.

Het Belcha-kwartet speelde een deel uit dat strijkkwartet van Claude Debussy. Een werk voor panfluit dan, La Flûte de Pan van Jean Krap. Dat is gebaseerd op een gedicht van Lucien Jacques over de god Pan, die schept de fluit uit 7 rietjes, 7 ongelijke buisjes, en daar blaast hij dan een melodie door die niemand ooit eerder gehoord heeft.

Sophie Kartheuser met Matthijs Koenen op panfluit en het gezelschap Oxalis. En dan nog een streepje filmmuziek van Alexandre Desplat tot aan het nieuws van 7 uur.

0: De Liefhebber. Katelijne Boon duikt in de platenkast en muzikale herinneringen van zanger en muzikant Raymond van het Groene Woud.
1: Een liefhebber in alle mogelijke betekenissen.
2: Je veux l'amour!
3: Ik geloof wel dat ik het vermogen heb lief te hebben en zeker in de wereld van de muziek.
0: De Liefhebber. Zaterdag om 10 uur op Clara en 14 Max.
4: Goedenavond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de buurt van Hulst in Zeeuws-Vlaanderen is een automobilist vanmiddag ingereden op een groepje fietsende kinderen van een lagere school uit de regio. Zeker 2 kinderen en 1 volwassen begeleider zijn daarbij omgekomen. Hilde Bertus, jij bent op de plaats van het ongeval. Weet je al wie de slachtoffers zijn?
5: Het gaat om een groep schoolkinderen uit een lagere school uit Aksel. Dat is een deelgemeente van Terneuzen, hier iets verderop. Die waren op schoolkamp, zoals dat heet, een soort eindejaarsreis met 2 begeleiders. En die fietsten hier dus op die provinciale weg, toen een auto in een bocht op hen inreed. Nu, het is nog altijd niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Reden die kinderen op het fietspad met hun begeleiders? Reed die auto te snel? Heel veel vragen blijven er hier nog.
4: Inderdaad. Dankjewel. Hilde, 4 kinderen zijn zwaargewond naar ziekenhuizen gebracht in Gent, Antwerpen en Rotterdam. De politie heeft ook 1 persoon opgepakt. Het is niet duidelijk of dat de chauffeur van de auto is. En de politie zoekt ook nog naar getuigen. De Brusselse regering wil de nieuwe aanvliegroute naar de luchthaven in Zaventem juridisch aanvechten. Die nieuwe route is sinds september vorig jaar in een testfase. De regering wil dat de rechtbank die route stillegt om zo een betere spreiding van de vluchten te krijgen. Want nu landen er soms 300 vliegtuigen per dag over Molenbeek, Anderlecht, Schaarbeek en Laeken. En die vliegtuigen overschrijden bijna elke keer de Brusselse geluidsnormen. Staatssecretaris van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, Ans Persoons, wil af van die testfase.
6: We willen echt een signaal geven dat het geen permanente oplossing is en dat dit niet ons toemelings van iets tijdelijks naar iets definitiefs evolueert. Vooral omdat het zoveel mensen treft, omdat het de dichtbevolkte wijken van Brussel, bijna 300.000 Brusselaars, dus we moeten echt vermijden dat zij een concentratie van vluchten boven hun hoofd krijgen.
4: In de Kamer heeft premier De Wever vanmiddag minister Annelies Verlinde terecht gewezen omdat ze haar voorstel rond abortus afgelopen weekend heeft voorgesteld in de pers. Ze wil onder meer de termijn waarbinnen abortus mag gebeuren verlengen van 12 naar 14 weken zwangerschap, maar niet naar 18 weken, zoals voorgesteld in een expertenrapport. De premier was verbolgen dat hij dat zelf in de pers moest lezen en hij sprak zich ook uit tegen politieke profilering over abortus.
7: Daar heeft nog geen enkel overleg binnen de regering over plaatsgevonden. Persoonlijk ben ik er een grote voorstander van om discussies over deze thema's in de grootst mogelijke sereniteit met elkaar te proberen voeren. Het gaat hier letterlijk over zaken van leven en dood. Die lopen volgens mij niet tot politieke profilering.
4: Over een half uurtje begint in Mexico stad de openingsceremonie voor het WK voetbal. Dat wordt waarschijnlijk het laatste grote toernooi voor doelman van de Rode Duivels, Thibaut Courtois. Courtois speelt al 15 jaar voor de Duivels, maar voelt dat het stilletjes aan tijd wordt om een punt te zetten achter zijn interlandcarrière.
8: Ik ben uiteindelijk 34 en uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures iets vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Maar we zullen wel zien na dit toernooi hoe en wat. Maar het is wel zo dat er bij mij meer kansen dat ik niet doorga dan wel. Hè.
4: Straks om 9 uur is er de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En de Rode Duivels beginnen er maandag aan tegen Egypte. En Wout van Aert heeft de 5e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Van Aert was de snelste in een massasprint voor de Fransman Hofstetter en de Duitser Bauhaus. Voor Van Aert is het zijn eerste zege sinds zijn zege in april in Parijs-Roubaix. De Fransman Alex Baudin blijft leider. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met af en toe lichte regen, vooral in het oosten. Morgen lichte regen, in de loop van de namiddag wat droger in het westen. En lokaal kunnen we 20 graden halen. Ook zaterdag en zondag is er nog veel bewolking. Maar vanaf maandag wordt het zonniger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
2: blijf verwonderd. Django met Tine de Donder.

muziek uit de film Up. En dan gaan wij door met die optimistische klanken, want dit is Mountain Greenery. Een lied over de romantiek van het eenvoudige leven, weg van alle luxe. Een simpele bonenmaaltijd smaakt heerlijk, een oude typemachine is genoeg om te werken en als het regent, dan lachen we gewoon eens goed om het weer. 1, 2, 1, 2.

twee keer. Vince Giordano en de Nighthawks in muziek van hun album Café Society. Een waar fenomeen nu. De Franse pianist Jean-Frédéric Neubourget. Die man was pas 13 toen hij al binnenstapt op het Conservatorium van Parijs om daar te gaan studeren. Hij is daar een paar jaar later vertrokken met 5 prijzen op zak. Hij is niet alleen pianist, maar ook organist en componist. En hij zei eens in een interview dat hij heel goed de architectuur begrijpt en ook de absolute razernij die Ludwig van Beethoven in zijn muziek stopte. Hier speelt Neubourget een van die stukken van Beethoven, een sonate van hem. Thank you.

Jean-Frédéric Neuburger in de 20e pianosonate van Ludwig van Beethoven. Het Belgische trio Aires Extemporae heeft een nieuw album uit, Erbarme Dich. Dat is opgebouwd rond instrumentale transcripties van Bach-arias. En die heeft dat trio dan verweven met werken van Heinrich Franz von Bieber en van Matthew Locke, twee andere barokcomponisten. Vandaag laat ik u graag iets horen uit het stuk waar alles mee begon, uit die kern van Bach. Dit is een deel van de kantaten in allen meinen Taten.

Het ensemble Aires Extemporae in een transcriptie van een kantate van Johann Sebastian Bach. Ich traue seiner Gnaden. En dan gaan we naar de vroege barok met William Laws, een beetje een buitenbeentje van de Engelse barok. Hij kende de muziekregels wel, maar hij lapte die maar al te graag aan zijn laars. Vorig jaar hebben Robin Faro en zijn ensemble Près de votre oreille zijn lang vergeten vocale muziek nieuw leven ingeblazen. Met dit als resultaat. Heel mooi.

Het ensemble Près de votre oreille onder leiding van gambist Robin Faro. En dan Wolfgang Mutschpiel, de Oostenrijkse gitarist, met zijn kamermuziektrio. Zij hebben net een nieuw album uit, dat heet Atlas. En daaruit koos muzieksamensteller Ilja Lisser het wondermooie, dromerige stuk Might This Be The End. Het zou een mooie afsluiter zijn van een concert van dit trio, denk ik. Een toegift, zodat iedereen met een zalige glimlach op zijn gezicht naar huis gaat.

Wolfgang Mutsch speelt op gitaar, Mario Romme op trompet en Colin Vellen aan de piano. In een stuk van hun nieuwe album Atlas. En dan heb ik hier een nummer over epifieten. Ik wist niet wat dat was, ik ben het gaan opzoeken. Dat zijn organismen die groeien op bomen zonder daar iets van te vragen. Mos bijvoorbeeld, korstmos, varens, die leven van lucht en vocht hoog boven de grond. En daarover heeft de Belgische gitarist Quentin Dujardin een nummer gemaakt. Hij deed dat samen met de Noorse trompetist Matthias Aik en Didier Lallois, Nicolas Fiesman en Manu Katché in de ritmesectie.

Matthias Eijk in muziek van en met Quentin Dujardin. Komt van op zijn nieuwe plaat Saison Orange. Matthias Eijk

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Clara Live.

Trois, een opname van het Leon Coro Quartet in Flagey. Zij spelen muziek van Haydn en Mendelssohn en ook een strijkkwartet van de Nederlandse componiste Henriette Bosmans. En hier is datzelfde kwartet ook al eens met muziek van Alban Berg.

Russell Malone op gitaar, Christian McBride op contrabas en aan de piano. En u heeft haar stem waarschijnlijk herkend, was dat Diana Krall. In Clara in Concert krijgt u vanavond een concertopname te horen van onze collega's van Muziek.

Het Leon Coro Quartet in het tweede deel uit de lyrische suite van Alban Berg. En dan heb ik hier alleen nog de Lullaby of Birdland van George Shearing door de 12 cellisten van de Berliner Philharmoniker. En zo stuur ik u de avond in. Het is wel een lullaby, maar het is niet de bedoeling dat u gaat slapen. U mag gerust blijven luisteren naar Clara in Concert met Christophe Loïc. Veel dank om te luisteren en heel graag tot volgende week. Bye bye.

0: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Bij het zware ongeval in Hulst, net over de grens in Nederland, is nu ook een derde kind overleden aan zijn verwondingen, dat is zo net bekendgemaakt. Een auto is daar ingereden op een groepje fietsende kinderen, ook een begeleider is omgekomen. Er zijn ook verschillende zwaar gewonden, zij zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam. Het gaat om een groep schoolkinderen uit Axel, bij Terneuzen is dat. De burgemeester houdt zo meteen een persconferentie. Hilde Mertens is ter plaatse en zij vertelt dat het erg zwaar is voor iedereen daar.
1: 4 doden intussen, waarvan 3 kinderen en 1 begeleider. Dat is nieuws dat er inhakt natuurlijk. Die zijn allemaal opgevangen in het dorpshuis, in de buurt. De school is opengebleven tot 7 uur vanavond. En ja, mensen zitten met vragen. Wij zitten ook met heel veel vragen. Ik denk niet dat de burgemeester al gaat kunnen zeggen wat er precies gebeurd is, dat er al heel veel meer info is. Maar zo net horen we hier inderdaad dat er een derde kind is overleden. Een kind dat daar straks met een helikopter zwaargewond naar een van de 3 ziekenhuizen is afgevoerd. Dus ja, het wordt alsmaar erger. Het is hier echt een heel droeve dag in Terneuzen. En dadelijk gaan we waarschijnlijk weer iets meer weten.
0: Ja, de politie is nog op zoek naar getuigen. Er is een man van 19 opgepakt. In Brussel betogen honderden mensen tegen de komst van Jordan Bardella, de voorzitter van de uiterst rechtse Franse partij Rassemblement National. Bardella is uitgenodigd door Vlaams Belang. Samen hebben zij zich opnieuw uitgesproken tegen het Europese migratiepact dat morgen in werking treedt. In Mexico City is de openingsceremonie van het wereldkampioenschap voetbal aan de gang. Dat WK vindt de komende weken plaats in 3 landen. De Verenigde Staten, Canada en Mexico, dat straks ook de eerste wedstrijd mag spelen tegen Zuid-Afrika. Bert Sterk, jij hebt het gevolgd. Zijn ze er klaar voor?
2: Ik denk het wel dat ze er klaar voor zijn. Al van uren tevoren zijn de mensen naar het Aztekenstadion afgezakt. En Mexico is misschien ook wel het land met de meest authentieke voetbalsfeer van de 3. Zo zullen we dat wellicht wel beleven. Vele mensen met sombrero's op, genietend van het artistieke gedeelte met onder meer het WK-lied met Die Die, gezongen door Shakira, met veel aandacht voor papel picado, een nationale traditie waarbij vormen in papier worden gesneden. Veel kleur uiteraard, veel spectaculaire outfits, maar niet zo groot als bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen. Nu is het aftellen naar het sportieve gedeelte, de intrede van de WK-trofee, de nationale volksliederen en de openingswedstrijd, natuurlijk dezelfde afdeling als in 2010, Mexico-Zuid-Afrika, maar deze keer met Belgische inbreng, met Hugo Broos als bondscoach van Zuid-Afrika.
0: Dank je, Bert. En dit WK wordt wellicht het laatste grootlandentoernooi voor Thibaut Courtois, de doelman van de Rode Duivels. Courtois is 34 en speelt al 15 jaar voor de nationale ploeg. Hij voelt dat het stilletjes aan tijd wordt om een punt te zetten achter zijn interlandcarrière. Dat heeft hij gezegd tegen de pers in het basiskamp van de Duivels.
3: Ik ben uiteindelijk 34 en uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures iets vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Maar ja, we zullen wel zien na dit toernooi hoe en wat. Maar het is wel zo dat er bij mij meer kansen dat ik niet doorga dan wel.
0: Hè. En de eerste wedstrijd van de Rode Duivels is maandag tegen Egypte. Het weer nog vanavond en vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt en vaak regen. In de loop van de namiddag droger vanaf het westen bij temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Christophe Louis.
5: Goedenavond en welkom bij Clara in Concert. Vanavond horen we het Berlijnse Leon Coro Quartet in Studio 4 in Flagey. Een opname door de collega's van Musique 3 op dinsdag 2 juni vorige week. En op dat podium stonden Jonathan Schwartz en Emiri Kakiuchi op viool, Mayo Konoye op altviool en Lucas Schwartz op cello. zonder repetitie en met vertraging door een spontane staking in Zaventem vorige week stonden ze uiteindelijk dan toch op dat podium in Flagey. Het was stressen om er te geraken, maar dan pakten ze de zaal in met een programma van strijkkwartetten. Lucas Schwartz was vorige week woensdag ook nog te gast in Music Matters bij Cara van der Aura. En samen met zijn broer Jonathan richtte hij dus het Leon Coro Quartet op. Intussen staat dat kwartet aan de top van zijn generatie. En het laatste album, Out of Vienna, was in maart nog de keuze van Clara. Mooie aanleiding dus om hem vanavond in concert te horen. Een concert, ik zei het al, met drie strijkkwartetten. Het strijkkwartet in D groot van Haydn. Daarna een kwartet van de Nederlandse componiste Henriette Bosmans. En dat was een heel eigenzinnig geluid, een heel eigen klankwereld. Ja, en toch wel een ontdekking voor mij. En tenslotte het tweede strijkkwartet van Mendelssohn. Het begon dus met het strijkkwartet in D groot van Joseph Haydn. Een allegretto, een largo cantabile mesto, een minuet en presto finale. Dat zijn de vier delen van een Haydn die het genre beheerste als geen ander. Over naar Flagey, over naar het Leon Coro kwartet.

Bravo, zegt het publiek. Luid applaus in Studio 4 voor het strijkkwartet in D groot van Haydn door het Leon Coro kwartet in Flaget. Een laatste kwartet is dat waarin Haydn met beperkte middelen heel wat variatie bracht en met een largo dat recht op ons hart mikte. En dan stond de muziek van Henriette Bosmans op het programma. Henriette Bosmans werd geboren in Amsterdam in 1895. Ze was pianiste en componiste uit een muzikale familie. Zo was haar vader cellist in het Concertgebouworkest en haar moeder was ook pianiste. Henriette componeerde met een breed palet. Ze componeerde orkestmuziek, kamermuziek, liederen, concertanten, werken, noem maar op. Ze kon het allemaal. Eerst in een laat romantische muziektaal, maar al snel begon ze zelf te zoeken naar een modernere, naar een persoonlijkere taal, met een snuifje impressionisme en met zogenaamde polytonaliteit, waar het dus verschillende toonsoorten gelijktijdig aanwezig kunnen zijn. En daarbij speelde haar studie bij Willem Pijper een heel belangrijke rol. Hij is zowat de vader van die polytonaliteit. Dit strijkkwartet uit 1927... droeg ze dan ook op aan haar leraar, aan die Willem Pijper. Dit is het Leon Coro kwartet vanuit Flaget met het strijkkwartet van Henriette Bosmans. MUZIEK

Bravo. Klinkt het vanuit het publiek dat helemaal ingepakt wordt in Studio 4 door het Leon Coro Quartet. Het was het strijkkwartet van Henriette Bosmans. Bewuste keuze van het kwartet, het Leon Coro Quartet, om dat werk en de werken van Henriette Bosmans wat meer weerklank te geven, wat bekender te maken. Want inderdaad, het is minder gekende muziek, zeker vergeleken met de kwartetten van Haydn. En ook met dit strijkkwartet nummer 2 van Mendelssohn. Mendelssohn was nog een puber van 18 jaar toen hij het schreef. Beethoven was toen net een jaar voor 10 gestorven. En dat is geen detail, want Mendelssohn kende dat late werk van Beethoven maar al te goed. Die late kwartetten. Het was muziek die in 1827, muziek van Beethoven, die nog wat controversieel was. Want veel tijdgenoten vonden die late kwartetten van Beethoven moeilijk, duister, zelfs onbegrijpelijk. Terwijl Mendelssohn mateloos gefascineerd was door die late stijl van Beethoven. In opus 13 horen we natuurlijk geen slaafse imitatie, maar wel een creatieve verwerking van die invloed van Beethoven. En een belangrijk motief komt uit Mendelssohns eigen liedje, Vragen op de woorden Ist es wahr? En dat motief keert dan voortdurend terug doorheen het kwartet, maar telkens een beetje anders, net zoals Beethoven dat zou doen, maar dan wat lichter op de maag. Tweede kwartet van Felix Mendelssohn. Dit is het Leon Coro Quartet, live opname vanuit Flagey.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Clara Live.

U hoort het aan het publiek. Heel enthousiast applaus. Het zijn de sterren van het moment. De sterren. Bravo inderdaad. Aan het kwartet en firmament. Het Leon Coro kwartet uit Berlijn. Een concertopname van de collega's van Musique 3. Het applaus kwam uit Studio 4 in Flagey. Concert vorige week. En dat laatste werk was het tweede strijkkwartet in A-klein van Felix Mendelssohn. We kregen de hele avond de licht verslavende klank van een goed ingespeeld strijkkwartet. Eerst kregen we een laadkwartet uit de klassieke traditie, laat ons zeggen. Haydn was dat en daarna een 20e eeuws kwartet van Henriette Bosmans, die ik niet kende. Een heel, heel grote ontdekking van de avond. En tot slot ook een vroeg Mendelssohn kwartet dat duidelijk Beethoven in gedachten hield. Applaus dus en bravo groep voor het Leon Coro kwartet. Nu, we blijven bij Mendelssohn, want de man had vele petjes. Hij was componist natuurlijk, maar ook uitvoerder, organisator, arrangeur, een onvermoeibare ambassadeur van onderbelichte muziek. Zonder hem bijvoorbeeld geen Bach revival in de 19e eeuw. Hier gaan we horen hoe hij muziek van Louis Spohr respectvol onder handen neemt. Louis Spohr, hoor ik u denken, vandaag is hij grotendeels vergeten. Maar vergis u niet, hij was in de eerste helft van de 19e eeuw misschien wel de bekendste Duitse muzikant, violist, componist en dirigent. Aus der Tiefen is de derde van zijn drie psalmen. De tekst is van Psalm 130, Aus der Tiefen rufe ich her zu dir. Een bewerking voor vier solisten en maar liefst twee vijfstemmige koren. En solisten, dat zijn sopraan Maria Bernius, alt Caroline Dahlmann, tenor Tobias Metge en bas Simon Tischler. Het Kammerkoor Stuttgart onder leiding van Friede Bernius, Aus der Tiefen.

Aus der Tiefen van Louis Spohr in een bewerking van Mendelssohn. Het Kammerkoor Stuttgart stond onder leiding van Frida Bernius. Nog meer Mendelssohn, maar nu Fanny Mendelssohn en haar sonate in G-klein voor piano. Die dateert uit 1843. Het is een laadwerk binnen haar heel korte leven. Ze overleed in 1847. Het gaat niet om een miniatuur, wel een volwaardige pianosonate. Een sonate die zich zowel in de huiskamer als op het concertpodium helemaal thuis voelt. De Luxemburgse Beatrice Rauchs, ooit nog halve finaliste in de Koningin Elisabeth wedstrijd, maar wel de editie van 1991, dus een tijdje terug. Zij speelt hier de sonate in G-klein dus van Fanny Mendelssohn.

Dat was Sonate in G-klein voor piano van Fanny Mendelssohn in de handen van Beatrice Rauchs. En we blijven in die wereld van de Mendelssohns ronddwalen. Deze keer met een leraar van Felix, Karl Friedrich Zelte. Die speelde een belangrijke rol in die overdracht van oudere muziek naar zijn leerlingen. Hij bracht bijvoorbeeld Felix Mendelssohn in contact met Bach, de muziek van Bach. En via Mendelssohn kreeg vooral de Matthäuspassie opnieuw een plaats in het publieke muziekleven. En gelukkig maar. Geen Matthäuspassie, wel Ruhe, een toonzetting van Goethes Wanderers Nachtlied. Het is een opname uit 1983 door de uit duizenden herkenbare bariton van Dietrich Fischer-Dieskau met Aribert Reimann aan het hammerklavier.

Heel mooi neergelegd. Ruhe van Karl Friedrich Zelta, gezongen door Dietrich Fischer-Dieskau met Aribert Reimann aan het hammerklavier. We gaan verder met Beethoven. Zijn sonate in F-groot voor hoorn en piano werd geschreven voor een beroemde hoornvirtuoos, de beroemdste hoornvirtuoos uit zijn tijd, Giovanni Punto. Beethoven speelde trouwens zelf de pianopartij bij de eerste uitvoering in Wenen. En die Giovanni Punto speelde geen moderne hoorn natuurlijk met ventielen, maar wel een natuurhoorn. Een toch wel andere klank, een heel andere speeltechniek. En Beethoven maakte van die combinatie hoorn en klavier onvervalste kamermuziek. Dit zijn Teunis van der Zwart op hoorn en Alexander Melnikov op pianoforte.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Clara Live.

Sonate in F groot voor hoorn en piano van Ludwig van Beethoven. Teunis van der Zwart speelde hoorn en Alexander Melnikov speelde pianoforte. En ik leerde de muziek van Henriette Bosmans vanavond kennen. Het smaakte in elk geval naar meer, die muziek. Daarnet hoorden we tijdens het concert haar strijkkwartet. En nu volgt Nuit Calme uit Trois Impressions voor cello en piano. Ik heb het over de cello van Lucia Swartz en de piano van Elena Malinova. Opname komt uit Out of the Shadow. Dat is een project dat de schijnwerpers werpt op muziek die veel te lang onderbelicht is gebleven in het repertoire, waaronder dus dit werk van Henriette Bosmans.

Nuit Calme van Henriette Bosmans, gespeeld door Lucia Swartz en Elena Malinova. En een kalme nacht, een Nuit Calme. Dat wens ik u ook toe op de tonen van het eerste pianokwartet in G-klein van Brahms in een arrangement door Arnold Schoenberg. Dit is het Andante con moto door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Sir Simon Rattle, dat ons langzaam haastend naar 10 uur zal brengen. Met daarna Clara Shift om u te begeleiden in een kalme, maar muzikaal toch wel avontuurlijke zomernacht.

0: vanavond VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Zeeuws-Vlaanderen en over de grens in Nederland is de verslagenheid groot na het zware ongeval vanmiddag in Hulst. Een auto is daar ingereden op een groepje fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben dat niet overleefd. Er zijn ook 3 zwaar gewonden. De kinderen van 11 en 12 jaar oud uit Aksel bij Terneuzen waren op schoolreis. De nabestaanden en de kinderen die het hebben meegemaakt krijgen nu psychologische ondersteuning. Dat vertelde burgemeester Frank Weerwind aan onze collega Hilde Mertens.
1: De komende tijd zullen we als gemeente aanwezig zijn, ook op de school. Te starten morgenochtend om ook met de docentenkorps te spreken, de leerlingen te ontmoeten, met hen te spreken. En dat is slechts het begin van onze aanwezigheid om dit enorme leed te helpen dragen.
2: Ja, want ze zijn al opgevangen, degenen die het hebben meegemaakt. Wat hebt u gezien, wat hebt u gehoord, wat hebt u gevoeld? Hoe waren zij eraan toe?
1: Verdriet, verdriet, verdriet en ongeloof.
0: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto en wellicht is hij uit de bocht gevlogen. Dat is nog niet duidelijk. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag 2 leden van de regering Starmer opgestapt. Na minister van Defensie Healey heeft nu ook staatssecretaris voor de strijdkrachten Cairns zijn ontslag gegeven. Ja, Lia van Beckhoven in Londen, waarom doen zij dat?
3: Zij doen dat omdat ze het niet eens zijn met de defensiebegroting. Er is maandlang heel hard onderhandeld, maar toen puntje bij paaltje kwam, wilde Keir Starmer niet zo ver gaan als volgens de minister van Defensie nodig was. Dus hij zegt dat de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar is, zeker in deze huidige gevaarlijke tijden, en dat hij met zo'n krappe begroting niet langer aan kan blijven.
0: Ja, wat betekent het nu voor de positie van premier Starmer, die al wankel was?
3: Het voelt als het einde van het premierschap van Keir Starmer. Ik weet het, we zijn er eerder geweest. Starmer is de 6e Britse premier in 10 jaar. Zijn positie, zoals je zegt, was al wankel. En ik denk dat het een kwestie van dagen of weken is voordat Keir Starmer ook zal moeten vertrekken onder druk van zijn eigen fractie en voordat de Britten met een 7e premier gaat zitten in 1 decennium.
0: Dank je, Lia. De Amerikaanse president Trump heeft zijn aangekondigde aanvallen op Iran afgeblazen. Dat meldt hij zelf op sociale media. Eerder vandaag had Trump nog gezegd dat de VS Iran vannacht zeer hard zou treffen. Nu trekt hij die woorden terug, omdat er volgens Trump een zeer goed akkoord op tafel zou liggen. Iran laat vanavond weten dat het de tekst van dat akkoord nog niet heeft goedgekeurd. Het WK voetbal is nu officieel afgetrapt in het mythische Aztekenstadion in Mexico City. Speelt een van de gastlanden Mexico tegen Zuid-Afrika. Bert Sterks, jij volgt het. Is er al gescoord op dit nieuwe WK?
4: Er is gescoord, maar 1 keer zou je kunnen zeggen. 1-0 is de stand, terwijl Mexico echt wel veel beter was dan Zuid-Afrika. Zeker in het eerste half uur werd de ploeg van Hugo Broos onder de voet gelopen. En mocht Zuid-Afrika dan ook blij zijn met maar 1-0 bij de rust. Vroeg was er al een kans voor Jiménez, die doelman Williams kon redden van Zuid-Afrika. Maar nadien ging die doelman in de fout bij het uitvoetballen, waar Quiñones van profiteerde, trapte door de benen van Williams in doel 1-0. En later trapte diezelfde Quiñones ook nog een keer tegen de paal. Dus daar kwam Mexico dichtbij de verdubbeling van de voorsprong in een sfeervol Aztekenstadion. Dus de krappe voorsprong 1-0 voor Mexico tegen Zuid-Afrika.
0: Dank je, Bert. Het is officieel, José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid, de Spaanse topclub van doelman Thibaut Courtois. Mourinho tekent een contract van 3 jaar. Hij volgt er Álvaro Arbeloa op. De Portugees, liever 63 intussen, was van 2010 tot 2013 al eens trainer van Real. Toen werd hij 1 keer landskampioen. Het weer nog vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt met vaak regen. De loop van de namiddag wordt het droger vanaf het westen bij temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.
6: One of nature's greatest wonders is the ability of the human ear to distinguish among the millions of sounds around us.
5: Clara Shift. Met Bart van Hout.
6: Listen. The sound is music to our ears.

Goedenavond, fijn dat u luistert. Bob Dylan's Girl from the North Country op een heel eigen wijze van de Franse muzikale outlaw Pascal Comelade. Sinds de jaren 70 in de weer met huis, tuin en keukenmateriaal in zijn eigenste klankuniversum. Dit nieuwe verzamelalbum Métaphysique du Hit Pareil presenteert hij een selectie excentrieke covers die hij de afgelopen vier decennia heeft opgenomen. Klassiekers van Nirvana, The Kinks, Captain Beefheart, The Ramones en dus ook Bob Dylan. Caroline Shaw zit nooit lang stil, heeft op heel veel plekken een vinger in de pap. Ook bij het All-Star kwartet The Hands Free met gitarist en banjo-speler James Moore, bassiste Eleanor Oppenheim en accordeonist Nathan Cochi. Ze brachten eind mei samen een nieuw album uit bij New Amsterdam Records. Upturned Cup heet dat. 8 nieuwe composities die de grenzen tussen kamermuziek, jazz, improvisatie en volksmuziek heel mooi doen vervagen. Met daarop ook dit prachtig meanderende nummer On That Specific Pillow.

What are you after? After all this time, Caroline Shaw op haar sublieme duoplaat Or The Whale met celliste en componiste Andrew Yee. Mercurial Silence, zo heet het jongste soloalbum van David Eugene Edwards. Een spirituele dialoog verpakt in een zwarte jas past hem perfect. Ninefold.

Scurvy van de Australische New Yorker James George Turwell uit zijn album Halt, de laatste etappe van zijn Fetus-project. Het voltooit de cyclus van een verhaallijn die begon in 1981 met het eerste Fetus-album Dev. Voor dit orgelpunt nam hij 8 jaar de tijd. Solvi Helgason was een nomadische schilder, filosoof, dichter en intellectueel die in de 19e eeuw onder het pseudoniem Solon Islandus door IJsland zwierf. Een genie met zijn hoofd in de wolken die fysiek door de modder moest ploeteren in een destijds zeer rigide samenleving. In het Nationaal Museum van IJsland is nog tot januari van volgend jaar een tentoonstelling rond hem te zien. Geselecteerde werken van een invloedrijke volkskunstenaar die weigerde om zich te onderwerpen aan maatschappelijke beperkingen en normen. En daar is ook een prachtige soundtrack bij bedacht door de IJslandse groep Mogil, met ook onze klarinetist Joachim Badenhorst in de gelederen. Opnieuw een voorbeeld van hoe Solvi andere artiesten blijft beïnvloeden.

Een powernap laat op de dag met de Duits-Turkse componist en zangeres Alef Lens. Lang moet die niet duren, die powernap. Een droneversie van haar muziek die ze construeerde samen met producer Jazz Shaw, om niet te zeggen James Anthony Shaw, die we nog kennen van bij Simeon en de spin-off daarvan, Simeon Mobile Disco. Straks laten we nog een track van hem beiden horen. Er is eerst Lichtung, het opgeruimde wederopstaan van het duo Alexander Hakke en Daniele Di Picciotto. Na jaren een nomadenbestaan te hebben geleid, hebben ze zich dan toch maar eens genesteld in een eigen huisje aan de rand van Berlijn. Daar hebben ze wat rust gevonden en inspiratie voor een nieuw album dat er op 10 juli officieel zit aan te komen. Een hoogst persoonlijke toevluchtsoord, een plek voor bezinning te midden van een periode van wereldwijde onrust en voetbalopprispingen.

new Retreat in Time and Space uit de nieuwe Boards of Canada release bij Warp Records. Die hebben ze Inferno gedoopt, een volwassen luisterplaat waar ze 13 jaar op hebben zitten broeden. De Schotse broers Marcus Ian en Michael Sanderson. Veel tijd voor Netflix en chill die ze anders hebben besteed. Blij dat een zeshoekige logo weer overal te zien is naast dat van de FIFA. Er is op 5 juni uitgebracht bij Domino Recordings Spatial No Problem, het allerlaatste officiële albumproject voor zijn overlijden in 2019, van de legendarische dub- en reggae-pionier Lee Scratch Perry, opgenomen in 3 dagen in de Paraverse Studios van Mouse on Mars in Berlijn.

of March, 1926. And mind your thoughts, mind your brain.

Lee Scratch Perry en Mouse on Mars. Het Berlijnse duo Jan St. Werner en Andy Thoma met vaste medewerker Dodo Nkishi in 2019 in een eigen studiocomplex in Berlijn. Een huis met heel veel kamers waar Lee, Jan en Andy een wisselende cast van muzikanten door dirigeerden. Het enige waar Lee Scratch Perry zeker van was, was dat het niet zomaar een reggae- of dubalbum moest worden. Er was ook ruimte voor krautrock, ambient jazz en New Orleans koperblazers. Op 3 dagen waren ze rond, maar het duurde tot nu voor de release volgde. Mike Cooper heeft de afgelopen 60 jaar ook een compleet eigen pad uitgestippeld als internationale muzikale ontdekkingsreiziger, lapsteelgitarist, zanger, improvisator en componist. Op 14 augustus gaat hij iets nieuws uitbrengen met 2 gastmuzikanten, Pierre Bastien en Mark Cunningham. Die voegen akoestische instrumentatie toe aan zijn digitale dagdromen. Een cornet en een trompet in een soep van samples en veldopnames.

nieuwe EP van Alabaster de Bloem opgenomen halverwege zijn tournee door de VS in maart van 2025. Was toen op baan met bassist Shahzad Ismaili en drummer Chester Holmes. Het moment noopte hem tot dit Dear Children of Our Children I Knew epilogue met veldopnames van de kinderen op de westelijke Jordaan-oever en op de cover een tekening gemaakt door een 13-jarige jongen uit Gaza. Zoals bij bijna alles wat de Bloem de afgelopen jaren heeft gepresenteerd, is de link met Palestina in your face. Wegkijken is geen optie. I play a role in it and I know.

0: but myself and Anu.
1: Nog eens componist en zangeres Alef Lenz en producer Jazz Shaw met een drone versie van Dawn uit een remixalbum Four in a Cycle of Thirds. 6 jaar geleden hielp Alef Lenz ook mee met Anushka Shankar op haar EP Love Letters, een verzameling liedjes over de liefde, liefdesverdriet en over genezing. Dit bedachten ze samen.

Banana Shopper van Larva, om niet te zeggen Lotte van Hamel, op de loop met muziek van Intige Talure, het legendarische duo Jay Flitman en Kim Kang, oftewel Jean-Marie Mivis en Kim Duchateau. Ze maken al sinds eind jaren 80 muziek en hebben diverse platen, cassettes en cd's uitgebracht. Hun jongste album heet Banana Fishing, zoals een label met een handgeschilderde hoes in een beperkte oplage, unieke kunstwerken met daarbij als extraatje ook alternatieve versies van het titelnummer door bevriende artiesten. Naast Lotte van Hamel onder meer ook Monofoon, Bart van den Broek, Charlotte Nijssen, Margot Wijverman en hier ook Sarah U. Zeebroek op zoek naar de perfecte dag. Een overlevingspakket aanbevolen voor iedere burger.

Het Tara Clerkin trio uit Bristol op een titelloze debuut-LP van een paar jaar geleden. Een plaat die losstaat van alle dagdagelijkse beslommeringen. Met percussiepatronen van Hellenica mag je de tijd even stopzetten. Jezelf filmen op dubbele snelheid en dan vertraagd afspelen. Neem even een moment om je te herinneren waar je je bevindt. Dit is nieuwe muziek van Visible Clocks, een duo uit Portland, Oregon. Ryan Carlisle en Spencer Duran ondertussen toe aan een derde album samen.

Filth, Your Mystery is Kingdom van de in Brooklyn gevestigde Nicaraguaans-Amerikaanse Dagmar Zuniga. Gefascineerd door cassettebandjes en de fouten die daaruit voortkomen. Er zit heel veel schoonheid in. Lo-fi apparatuur heeft charme. Het is een krachtig tegengif voor technologische verstikking. Weg van de steriliteit van het puur digitale. Daar heeft Roxane Metayer vast niets op tegen. Die trok naar het natuurreservaat Dode Bemde langs de Deilen en daar maakten ze veldopnames om mee in dialoog te gaan. Een project waar ook vocaliste Katja Shirskova en dichteres Sarah Elen betrokken bij zijn. Volgende dinsdag brengen ze samen dit album uit.

De wereld is vaak hard, koud en verdeeld, maar met een veilige haven kun je die ellende wellicht wel overleven. Pigs on the Wing van Roger Waters voor Pink Floyd in de 8-track version die nu opnieuw beschikbaar is via Legacy Recordings. Een startpunt voor nieuwe fans. Er is nieuw op het stroomlabel Making Friends van gitaristen André Gesserra en Kieran Leonard, aanbevolen door allerhande sirenes. Ah!

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Clara Live.

Sirenes van Androgé Serra en Kieran Leonard, de kers op de taart van een Orsobre Blauw project waar ze in 2019 al het album Piri Piri Samplers mee uitbrachten toen ze nog alle twee in Lissabon woonden en werkten. En het album Making Friends is nu uit bij ons op het Belgische Stroomlabel. Rest ons voor nu alleen nog te verdwijnen in de nevel. Daar zorgt een instrumentaal trio uit Gent voor. Rob Malschaert, Arno Grootaars en Tuur Geldof verdwaald in de kosmos, maar ze blijven op koers. Dit nummer van hen heet Vice Versa en is uit bij Wellington Records. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag tot morgen.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval van vanmiddag in Hulst. Een auto is daar ingereden op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben dat niet overleefd. Er zijn ook 3 zwaar gewonden. De kinderen tussen 11 en 12 jaar oud uit Axel bij Terneuzen waren op schoolreis. De directeur van die school, Sjoerd Sandersen, is geschokt.
1: Het is een zwarte dag voor ons allemaal, voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
0: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto. En wellicht is hij uit de bocht gevlogen. Dat is nog allemaal niet duidelijk. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag 2 leden van de regering Starmer opgestapt. Na minister van Defensie Healey heeft ook staatssecretaris voor de strijdkrachten Carnes zijn ontslag gegeven. Zij vinden dat er te weinig geld gaat naar defensie, zegt Lia van Beckhoven in Londen.
2: Er is maandlang heel hard onderhandeld, maar toen puntje bij paaltje kwam, wilde Keir Starmer niet zo ver gaan als volgens de minister van Defensie nodig was. Dus hij zegt dat de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar is. Zeker in deze huidige gevaarlijke tijden. En het voelt als het einde van het premierschap van Keir Starmer. Ik weet het, we zijn er eerder geweest. Starmer is de 6e Britse premier in 10 jaar. Ik denk dat het een kwestie van dagen of weken is voordat Keir Starmer ook zal moeten vertrekken onder druk van zijn eigen fractie.
0: En er is al een nieuwe defensieminister aangesteld, Dan Jarvis. Hij was tot nu toe verantwoordelijk voor veiligheid. Het WK voetbal is nu echt begonnen met de eerste wedstrijd. Een van de gastlanden, Mexico, heeft Zuid-Afrika verslagen met 2-0. Het verslag is van Bert Sterks.
3: Het Aztekenstadion bruiste meteen. Gastland Mexico was zeker vroeg in de wedstrijd op alle vlakken beter dan Zuid-Afrika. De ploeg van Hugo Broos was slordig aan de bal en zwak in het uitvoetballen. Dat werd afgestraft door Quiñones, die nadien ook nog tegen de paal trapte. Maar Mexico duwde niet door, zette minder intens druk en zo bleef Zuid-Afrika nog in de match, ondanks rood vroeg in de tweede helft voor Sithole. De 2-0, een kopbal van veteraan Jiménez, werkte bevrijdend. Zuid-Afrika had niet de kwaliteiten om nog weerwerk te bieden. De wedstrijd eindigde nog met 9-10, want ook Montes bij Mexico en Zwane bij Zuid-Afrika werden nog uitgesloten. Uitgelaten sfeer dus in het mythische Aztekenstadion en een redelijk dramatische start voor de Bafana Bafana van Hugo Broos.
0: En voor de nachtuilen is er om 4 uur al de tweede wedstrijd, Zuid-Korea tegen Tsjechië. In het basketbal moet een 5e wedstrijd beslissen over de landstitel. In de 4e wedstrijd versloegen de Antwerp Giants Oostende met 69-70. En zo is de stand nu 2-2 gelijk. De Giants domineerden de wedstrijd, maar op het einde werd het toch nog spannend. Coach van de Giants, Roel Moors, is blij dat alles nu nog mogelijk is.
4: Ik denk dat twee ploegen ongelooflijk gevochten hebben. Ik vond, ondanks het feit dat de wedstrijd zeker anders had kunnen eindigen, vond ik wel dat wij misschien wel verdiend winnen, omdat wij toch wel lange tijd die controle hadden. Het is jammer dat we ze natuurlijk zo laten terugkomen, maar uiteindelijk is het de winst die telt.
0: De beslissende 5e match is zaterdag. Het weer nog vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en 13 graden. Morgen eerst bewolkt met vaak regen. In de loop van de namiddag wordt het droger vanaf het westen bij temperaturen tot 20 graden. Zo, donderdag 11 juni zit erop. Een goede nacht.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldieprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.